Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Podcast Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

luistert naar Radio West. Luistert naar Radio West.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdienst het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen-examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

his tiny suit. He spoke to me, I took his flute. No, I

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

go. It ain't no country club either.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Straks gaan jullie weer heel rustig wakker maken bij West wordt wakker hier op Radio West. En dat doen we nu met het nieuws met André Kolen.
6: Aan de Zeezwaluwhof in Den Haag waren gisteravond zwaar bewapende politieagenten aanwezig. De straat werd om 8 uur afgezet. Speciale eenheden zijn een woning binnengegaan. Woordvoerder kon vanwege een lopend onderzoek nog niets vertellen over waarom de politie in de straat aanwezig was. Door het laag water in de regio liggen afvalschepen vast. De sluizen in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn sinds woensdag dicht om te voorkomen dat er te veel zoet water wegstroomt. De afvalschepen worden nu noodgedwongen vervangen door vrachtwagens. Een deel van Polderpark Kronenstein in Leiden is afgesloten voor het publiek omdat een aantal bomen daar onveilig is. Daarover bericht mediapartner Centraal Plus. De bomen vertonen scheuren die bij wind kunnen leiden tot afgebroken takken, zo meldt de gemeente Leiden. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, zo is het 6:07 op deze 7e augustus. En iedereen die mij een beetje kent weet dat ik iets heb met 7. Daarover later meer. En we hebben een beetje balans hier in de studio. Ja, ik zie André Kolen kijken. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Wij kunnen spreken over over balans hier in de studio. Hè? 2 kerels, 2 vrouwen.
1: Oh, dat bedoel je?
0: Ja.
1: Ja. Ik vind het wat diepgaan voor de vroege ochtend. Zo,
0: ja, ik ben messcherp, hè.
1: Jij wel.
0: Ik heb het gisteren ook gezegd. Ik ben net een MacBook. Doe mij open. Ik ben meteen aan. Dus dan ben je alvast gewaarschuwd. Ik ben nou aan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Heb je er een beetje zin in vandaag?
2: Ik heb er hartstikke veel zin in.
0: Ja, jij kwam ook helemaal stuiterend binnen. Dus het belooft wat voor vandaag.
1: Ze straalt helemaal.
0: Dat zeker.
2: Dat kan ook niet anders, hè, hier. Ja. Maar om samen met jullie zo vroeg in deze studio te mogen zitten, dat is toch altijd wel weer een eer.
3: Ah, gezellig.
0: Ja, kijk, dit is toch een start wat meer, of niet?
1: Nou, meer kan je er nog overheen.
3: Nee, nou ja, het is hier altijd fijn. En dan is het ook nog de vrolijke vrijdaguitzending. Dus wat willen we nog meer? We hebben nog net de laatste slingers voor jouw 65e verjaardag gisteren weggehaald, André.
1: Ja, bedankt.
0: Dat had hij graag anoniem willen houden.
1: Nou, sportvloed aan felicitaties gisteren. Nee, het is niet gelukt gisteren.
3: Nee, maar het is hier altijd heerlijk. En ik heb ook weer zin voor het vandaag een hele mooie dag. Ik ga iets heel bijzonders doen, vind ik zelf. Zit ik me al maanden op te verheugen.
1: Hoor, dan moet je straks even vertellen. Ja, absoluut.
3: Dat ik heb ingeschreven. Zal ik het nu vertellen? Zal ik het straks vertellen?
0: Nee, ik zou het nu vertellen.
3: Ja, nu.
0: Straks.
3: Nee, nu. Ja, ja, nou, ik ga helemaal van de leg. Sorry, André, ik luister naar Pieter. Hij is mijn baken in deze woelige wereld. Nee, ik ga naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Dat is al een heel erg leuk museum om naartoe te gaan. Mooie tuin. Daar ga ik ook straks heerlijk van genieten van het mooie weer. Maar daar hebben ze een bepaald kunstobject... wat je zelf dan mag ervaren van Marina Abramovic. En zij is een kunstenares en zij maakt altijd hele bijzondere dingen waar je ook zelf aan kan deelnemen. En hierbij ga ik rijstellen. Dat is een hele mooie bank, daar ga je dan in zitten. Je krijgt een witte lapjas aan en je krijgt een koptelefoon op, zodat je echt helemaal ook geconcentreerd bent op wat je gaat doen. Dan hebben ze 2 zakjes, een zakje linzen en een zakje rijst. Die gooien ze op die bank. En die rijst moet je korreltje voor korreltje gaan tellen en turven. Een uur lang. Schijnt een hele bijzondere ervaring te zijn. Van eerst dat het grappig is, dan wat geïrriteerd word je. Dan word je gefrustreerd. Dan kom je in een zen en dan is het uur voorbij. Zoiets kan ik me voorstellen. En er zijn echt mensen die hier al 3-4 keer dit hebben gedaan, omdat ze er zo gelukkig van worden. Nou ben ik niet van dat pietenpeuterige. Dus ik ben misschien na 5 minuten dat ik gefrustreerd die rijst door de hele zaal doe. Ik heb echt geen idee hoe het gaat. Maar het lijkt me heel gaaf om mee te maken.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben altijd zo druk in mijn hoofd dat ik me afvraag of ik in staat zou zijn om langer dan 5 minuten rijstkorreltjes
1: maar
0: te tellen.
1: Maar zie jij het verschil tussen een rijstkorrel en een linzenkorrel?
0: Nou, dat zou mij denk ik dan nog wel lukken.
1: Nog wel.
0: Dat is een aanname die ik doe.
1: Ja.
0: Maar nee, ik denk dat ik zou de eerste zijn die zo'n glasplaat waar het dan op ligt, inderdaad, zoals een goed boomerang betreft, om te kijken of die uit zichzelf terugkomt. Dan blijkt uit het onderzoek dat dat dus niet gebeurt. En dan is mijn experiment weer klaar.
3: Ja, maar ik denk dat jij ook zo iemand bent die wil winnen. Dus jij wil in een uur tijd wil jij gewoon al die korreltjes geteld hebben. Dus ik denk dat jij dus heel erg stuiterend gaat tellen. Ik denk dat je dat wel kan.
0: Ik vind dat jij in een hele korte tijd een goede indruk van mij hebt gekregen, meneer Wolfsberg.
3: Dat klopt, Pieter Tammens.
0: Juist, en ik weet zeker dat iedereen in de regio die nu aan het wakker worden is, een beetje met de wekkerradio aan het spelen is. Hoor ik dit nou goed rijstellen? Is dat inderdaad goed voor je concentratievermogen? Ja, dat is het op deze dag van het bier. En zo zijn er nog veel meer redenen om weer eens lekker het bed uit te komen. Maar als je bij jezelf denkt, ja, nu nog niet. Want als ik kijk naar de klok, dan is het 6:12. En dan mag ik nog 1 keer snoezen. En daar zijn wij flexibel in. Maar in ieder geval,
1: gewoon
0: lekker blijven liggen.
1: Lekker blijven liggen.
0: Ja, want wat zou je wakker worden toch? Maar namens deze ploeg hier, 2 dames, 2 heren, van harte welkom. We gaan er weer een heerlijke uitzending van maken.

0: The Stylistics met I Can Give You Anything But My Love. En het andere nummer wat we draaiden was Every Little Thing She Does Is Magic. Van wie? Ja, van de Police natuurlijk.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we horen het geknisper al van onze meer. Die zich toch behoorlijk heeft ingelezen ondertussen. Dus ik ga eventjes heel vriendelijk naar meer kijken. Zal ik de dans openen deze keer?
2: Jij ook al opent gaan de dans. Nee, jij opent de dans. Ik denk dat jij ook heel veel over dit onderwerp kan vertellen.
0: Ja, dat denk ik
3: bier.
0: Zeker. Ja.
3: Bier.
0: Ja, dat zou wat zijn. Met blauwe catsuit, unieke stem en streng jurycommentaar in Idols wist Journey Kaagman Nederland te veroveren. Alle kranten staan er vol van. Want je kan het niet gemist hebben. Journey Kaagman is overleden op een 79-jarige leeftijd. Kaagman werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire. En daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. Veruit de grootste hit van Earth and Fire werd Weekend. Hiermee scoorde de band ook internationaal. In de videoclip van het nummer droeg Kaagman een iconisch blauw strak pak. En dat gold destijds als zeer gewaagd. Kaagman leefde de laatste jaren een teruggetrokken bestaan. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. Kaagman overleed vorige week en op haar verzoek vond de uitvaart donderdag in besloten kring plaats. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4... samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij zegt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor te onthouden. Als ik aan Idols denk, dan zie ik onszelf in de jury vooral tranen wegpinken van het lachen. We hebben zo onbedaarlijk hard gelachen in die tijd. Jamai Lohman is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Jamai won het eerste seizoen van Idols. Persoonlijk ben ik ontzettend dankbaar dat je blijkbaar iets zag in dat jongetje van 16 en mij de kans hebt gegeven om te groeien en mijn weg te vinden. Dat vertrouwen zal ik nooit vergeten, aldus de zanger uit Schoonhoven. Ja, jongens, Journey Kaagman, een icoon uit Den Haag. En ja, meer gedaan, hè? Directeur van Konamis onder meer.
3: Ja, en ook de PR-dame van Radio Noordzee Nationaal.
0: Oh ja, dat klopt inderdaad.
3: Daar heeft ze 9 jaar gewerkt.
0: Ja, want daar heeft ze volgens mij ook programma gedaan, toch?
3: Daar deed ze heel af en toe programma, ja. Maar ze was vooral van de PR. En was natuurlijk heel slim van dat radiostation. Want het is natuurlijk beter dat je Journey Kaagman over de vloer krijgt om te vragen of je jouw radiozender op de kabel mag zetten. Want dat hadden we toen nog, hè, radio op de kabel.
0: Ja, inderdaad. Zeg.
3: En of dat er zo'n man in een strak pak met een stropdas in een aktekoffertje komt.
0: Ja, daar hebben we er weer een.
3: Ja, dus het was zeer succesvol. Heb ik uit zeer betrouwbare bron vernomen dat als zij op pad ging voor de PR. Ja, altijd goed.
0: Ja, heb je er wel eens ontmoet, André?
3: Ja, ik heb er meerdere keren ontmoet. Ik heb er ook geïnterviewd een keer voor de Piratenradio nog. Toen deden ze plugging van ik meen dat het die plaat van Weekend en zo was. En ze was altijd een beetje ongeïnteresseerd. En wij zaten in een studiootje. En ze zat heel ongeïnteresseerd te kijken. En ik had al een paar vragen gesteld. Ze zat kauwgom te kauwen. En de baas van dat radiostation die zei op een gegeven moment door de intercom, zegt: Journey, als het je niet interesseert, we hoeven het niet te pluggen voor je. En haal die kauwgom eens uit je bek.
2: Oh.
3: En toen moest ze verschrikkelijk hard lachen. Toen was het ijs gebroken. En we hebben de avond van ons leven gehad. Ik heb de band nog ergens liggen. Ik moet hem even opzoeken. Want ja,
0: geweldig.
3: Het is toch leuk, mooi, om dat nu nog even terug te horen.
2: Zeker.
3: Ja,
2: zeker.
3: Nou ja, en ik heb het natuurlijk bij Radio Noord Nationaal heb ik er ook wel een paar keer gesproken en ontmoet. Verschrikkelijk aardig.
0: Ja, geweldig. Ja, ons ontvallen helaas, maar wel een icoon uit de muziek.
2: Ja, absoluut. Een hele bijzondere vrouw ook inderdaad, dat ze toch ook nog weer terugkwam. En ik moet inderdaad, dat kan ik me voorstellen, wat Henk-Jan Smit zegt over dat lachen met Idols. Dat moet inderdaad volgens mij ook. We hebben natuurlijk maar hele kleine fragmentjes gezien dat ze daar achter die tafel zagen. En dan zag je ze al af en toe met die ogen gaan van, volgens mij, want je hoort natuurlijk de meeste mensen vals zingen, gaan ze weer een lachsalvo. Maar Ja, wat jij ook zegt, dat ze wel humor had.
3: Ja.
2: Maar in eerste instantie een hele, nou ja, voorzichtige, afstandelijke uitstraling. Maar zeker als vrouw in de muziekwereld die tijd zal je denk ik ook wel een bepaalde er om je heen moeten hebben gehad om af en toe de mannen van je af te houden.
3: Ja, dat had ze wel nodig. En dat deed ze ook wel hoor. Want ik weet een hoop mannen die durfden haar echt niet te benaderen. Die dachten van oeh.
0: Heel verstandig. Ze zal absoluut worden gemist voor de hele muziekindustrie, wat mij betreft.
3: Meta heeft in Amerika een boete gekregen van $567 miljoen, omgerekend €492 miljoen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet ook die platformen veiliger maken voor jonge gebruikers. De rechter heeft geoordeeld dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van de kinderen. De rechter stelde daarmee de openbaar aanklager in het gelijk. En die verweet Meta, Instagram en Facebook zo te hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd, ja, tegen seksuele uitbuiting. Nou, Meta gaat uiteraard tegen de uitspraak in beroep. Het is niet zo dat ze die $567 miljoen niet zouden kunnen betalen. Dat trekt hij uit zijn achterzak natuurlijk, onze grote vriend. Wel, ja. Maar ja, het gaat om het principe.
2: Ja, het principe inderdaad. In Leiden zijn de Odysseeboeken niet aan te slepen na de filmsensatie. Het Leids Dagblad deed een rondje bij boekhandels door de Leidse regio. En boekliefhebbers die denken wel even makkelijk een Odysseeboek te kunnen scoren, komen bedrogen uit. Sinds de première van de film De Odyssey is bij boekhandels en bibliotheken in de regio de heuse Odyssee-gekte ontketend. Alles is in herdruk bij de uitgevers. En normaal gesproken verkocht de Leidse boekhandel Koiker maar één Odysseeboek per maand. Ja, en sinds de film in de bioscopen draait, gaan de verschillende versies van Homerus, epos als warme broodjes over de toonbank. Vorige week hadden we een tafeltje ingericht met alle versies die we op voorraad hadden. Maar dat tafeltje raakte snel steeds leger, vertelt een medewerker van de Leidse boekhandel. En opvallend genoeg bestaan de nieuwe doelgroep uit zowel jong als oud, herkent ook Willemien Wagner van boekhandel Wagner uit de Oegstgeestjes Sassheim, is dat. De Odysseegekte is in die boekhandel goed te merken. Normaal zijn bepaalde versies van het boek, zoals bijvoorbeeld die van Stephen Fry, populairder dan andere. En nu geld, wat leverbaar is, dat verkoopt. Men is vaak al lang überhaupt blij dat er zo'n boek ligt. Mooi hè, dat zo'n film dan die invloed heeft. Het zijn ook zulke prachtige verhalen inderdaad. Dus, ja, ik vind het vaak een beetje de basis van heel veel andere verhalen. Dat spektakel van die thuisreis en wat die allemaal tegenkomt. Ik heb als kind ook verschillende malen gelezen. Jij zat ook kennen, André.
3: Ja, ik heb het al lang in de kast staan. En ja, ik heb ik hoef de film niet te zien. Ik heb het eigen verhaal in mijn hoofd en daar heb ik mijn eigen beelden bij. En ik hoorde al van verschillende mensen dat het historisch zeer niet accuraat is, dus ja.
2: Maar het is ook een mythe, dat vind ik al heel erg geestig. Dat mensen dus daarover, over een niet bestaande figuur, dan heel erg boos gaan worden.
3: Maar daar zijn de meningen dus over verdeeld, hè?
2: Ja.
3: In hoeverre is het, dus net als de Bijbel, hoeverre is het fictie? En in hoeverre zit er toch misschien een kern van waarheid in? En dat geldt ook voor dit boek.
0: Zeker.
2: Ik vind het belangrijker dat dit soort verhalen verteld worden en mensen dan weer helemaal geïnspireerd raken om die verhalen te lezen. Dat is toch cool in deze tijd?
3: Absoluut. Lees vaak een boek, mensen.
0: Ik vind dat een hele mooie stelling. Laat er geen misverstand over bestaan.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: 6:30 geweest, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Aan de Zeezwaluwhof in de Haagse wijk Duindorp waren gisteravond zwaar bewapende politieagenten aanwezig. De straat werd om 8:00 afgezet. Het trok veel bekijks. Speciale eenheden zijn een woning binnengegaan. Woordvoerder van de politie kon vanwege het lopende onderzoek nog niets vertellen over waarom de politie daar in de straat aanwezig was. Een deel van polderpark Kronenstein in Leiden is afgesloten voor het publiek omdat een aantal bomen daar onveilig is. Daarover bericht Mediapartner Centraal Plus. De bomen die vertonen scheuren die bij wind kunnen leiden tot afgebroken takken, meldt de gemeente. Een deel van de bomen wordt binnenkort verwijderd en dat is dan te zien aan grote rode kruisen die op de stammen zijn geschilderd. De gemeente verzekert dat dat pas gebeurt nadat alle jonge lepelaars zijn uitgevlogen die daar nestelen in de buurt. De gemeente heeft overleg gehad met de Bomenbond en een ecoloog en de vrienden van Kronenstein. Het aantal van de aangetaste bomen krijgt een tweede leven als ecologisch object. Ook interessant. Volgens bosarbeiders is de kap van de bomen ook goed nieuws, want daardoor krijgen andere bomen weer ruimte om te groeien. En Hagenaar Ronald die heeft zijn kostbare handprothese terug nadat hij in het water bij de Soestdijkse Kade in Den Haag was verdwenen. Een duiker van Recovery Divers die vond de mechanische prothese met een waarde van 15.000 euro razendsnel terug. Ja, hij verloor die prothese toen hij op zijn boot uitgleed en zich probeerde vast te grijpen. Hij belde toen gelijk de brandweer en die zei, joh, je kan beter naar Recovery Divers bellen. Nou, die kwamen, controleerden of de situatie veilig was, maakten een plan voor de zoektocht. Nou, de voorbereiding daarvan duurde nog langer dan het duiken zelf. Want uiteindelijk was de duiker 3,5 minuut bezig. En toen had hij de prothese van Ronald weer gevonden.
4: Ik vind dat hij dat goed gedaan heeft, die duiker. 3,5 minuut zeg. Maar goed, hij had natuurlijk ook gewoon zo'n kijker op. Gaan we kijken naar het weer. En dat doen we natuurlijk met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pieter.
4: Ik heb er wel weer zin in dat weekend, na eerdere gesprekken met je.
6: Ja, en dat gaat nog steeds door. Want soms is het zo, die verwachting is een beetje bijgesteld. En op korte termijn is dat een beetje zo. Want op dit moment, ja, toch wat meer wolkenvelden dan ik gisteren dacht. Kijk, dat zijn toch weer een beetje de verrassingen die dan om de hoek komen kijken in dit toch wel vrij stabiele zomerse weer. En dat is omdat er wat vochtigere lucht is binnengestroomd op enige hoogte. Een paar zwakke storingen. Maar ja, ze laten geen regen los, dus dat is jammer. Dus je hebt wel vocht, maar dat zie je dan in de vorm van de zogeheten stratocumulus wolkenvelden. Dat zijn van die gelaagde wolkenvelden. Dat zijn nog net geen stapelwolken. Die gaan wel ontstaan. Uiteindelijk komen er ook wel opklaringen aan. Er zitten er al een paar, hoor. Maar vanmiddag wat meer zonneschijn. Dan die stapelwolken erbij. En dan hebben we eigenlijk weer hetzelfde beeld als gisteren te pakken. En dat met een zelfde temperatuur eigenlijk. 22, 23 graden. Misschien een tikje warmer nog dan gisteren. Maar dit is toch wel wat hele aangename zomerweer. Niks te heet. En er staat ook wat minder wind uit een westelijke richting veelal. Later is er maar heel weinig wind. Ook op dit moment trouwens, hoor, de wind stelt niet zoveel voor. Dat komt omdat er een hoge drukgebied passeert. En in zo'n hoge drukgebied heb je maar weinig luchtdrukverschillen, weinig stroming. Morgen trekt het hoge drukgebied naar Duitsland. Dan krijgen we wat meer een oostelijke wind, zwak tot matig, en wordt het warmer. Ik denk dat we morgen toch alweer op diverse plekken de 25 graden gaan halen of iets gaan overschrijden. Met behoorlijk wat zonneschijn, dan hebben we niet dat die

0: dat is jammer hoor. En rond het midden van de week en ook bij die zonsverduistering weinig wolken. En ja, dan gaat die temperatuur nog weer wat omhoog. En kunnen we de 30 graden weer gaan aantikken. Woensdag, donderdag, wellicht ook wel vrijdag. Ja, die hoogzomer, die houdt maar niet op.
1: Aan het zeggen, het lijkt wel zomer. Dankjewel, Jordi.
0: Joe, hoi.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, hou je teenslippers bij de hand of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je zoals ik bent geboren in de jaren 60, aan het eind 1969 om precies te zijn, dan ben je tiener in de periode dat Depeche Mode groot is. Enjoy the Silence, prachtige clip en mooie herinnering aan heerlijke muziek. Welkom nogmaals bij West wordt wakker.
1: En dan is het tijd om even te kijken naar het binnen- en buitenlandnieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten

0: voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot.
2: Ja, prachtig hoe ze dat doen. We blijven even bij de brandweer. Afgelopen maanden worden zij geplaagd door een golf van inbraken. Deze week was het opnieuw raak. In het Amsterdamse stadsdeel Osdorp sloegen dieven toe. En dat was al de derde inbraak in 1 week in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsterland en vertelt wat er zoal wordt gestolen.
3: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
2: Dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zei de Looy.
3: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
2: Een simpele oplossing, zoals het opbergen van de apparatuur in een kluis, zou volgens de Looy geen optie zijn.
3: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
0: Ja, je mag niet hopen of wel stiekem dat de dieven dan een keer in een auto-ongeluk zitten en die auto niet opengeknipt mag worden. Karma. Nee. Of ben ik nou heel vals?
2: Nee, dat mag je niet hopen.
0: Dat mag je niet hopen, hè? Nee, dus, niet. Nee. Dus dat ben ik dus ook niet aan het hopen. Nee. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen. Voor de lol. De gigantisch roze opblaaskerk.
4: And what is your answer?
5: Yes, I most certainly do.
4: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
6: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
7: Bedankt.
6: Was het een moeilijke beslissing?
8: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
9: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
10: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
9: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
0: Het trouwen was overigens niet gratis. Je moest wel een kaartje kopen.
2: Als ik dit had geweten, was ik ook even gaan trouwen.
0: Ja, toch
2: ja,
0: wel?
2: Met een willekeurige voorbijganger. Maakt allemaal niet uit. Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelburne met 3-1. En FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers wonnen met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
11: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
2: Ja, volgende week zijn de returns. En dan volgen nog play-offs voor de poolfase van de Conference League.
12: Je luistert naar West wordt wakker met

0: Santana, die speelt lekker op de gitaar. En niemand minder dan Greg Walker zong het. I'll be waiting.
1: De Buitenpost.
0: Ja, en voor degene die vanochtend 3 kwartier geleden al lekker aan het luisteren was naar ons programma West wordt wakker, weet dat Gwen Ouwehand voor ons op pad is vandaag. En het leuke is, Gwen, dat die eerste taak die je dan vaak toebedeeld krijgt, is het zijn van de cadeaudame. Je mag iets moois gaan weggeven. Hoe mooi is dat?
2: Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk net een beetje alsof ik Oprah Winfrey ben. Ik deel geen auto's uit, maar puzzelboekjes vandaag. En die mag ik overhandigen aan niemand minder dan Ger. En Ger die zit hier samen met zijn vrouw, Nanda, aan tafel. Die zitten net de krant te lezen. Het Algemeen Dagblad. En dan wisselen ze de katernen met elkaar uit. En dan zitten ze tegenover elkaar met een, ik weet niet of je dat hoort, een porselein theekop met thee erin.
0: Job.
2: Ger, wat gaat de dag brengen vandaag?
3: Ik hoop iets leuks. Ik hoop echt iets leuks. Ik heb eraan gedacht dat we binnenkort een groot feest hebben. En dat we iets vergeten zijn. De datum, de tijden dat ze moeten komen.
2: En wat voor groot feest?
3: Hè?
4: Wel op de kaart gezet. Dat hebben we er wel op gezet.
2: Oh jee, er wordt eventjes druk overlegd hier. Want de tijden die zijn vergeten op de kaart te zetten. 50 jaar.
4: Van iemand gekregen, ja. Wij zijn eerdaags 50 jaar getrouwd.
2: Wow. Gefeliciteerd.
0: Ja, geweldig.
5: Geweldig. Ja.
2: Wauw, Nanda en Ger, gefeliciteerd met 50 jaar huwelijk staat er op deze kaart. En jullie gaan het dus ook groots vieren.
4: Ja. We gaan het groot vieren met de hele familie en kennissen enzovoort. Ja.
2: Maar de vraag van vandaag, weten zij wel hoe laat het feest begint?
4: Jawel, want dat staat erop hoor.
2: Okay.
4: Heus, dat zijn we niet vergeten.
2: Nou, heel goed. Het spoedoverleg heeft toch ergens naartoe geleid hier. Nou, als cadeautje voor jullie 50-jarige huwelijk heb ik hier dus puzzelboek van Omroep West. Dan kunnen jullie lekker in jullie tuin met het mooie weer een puzzeltje spelen.
3: Gaan we doen, dankjewel.
2: Hou je een beetje van puzzeltjes?
3: Een boekje in de maand.
4: Ja.
2: Dat is toch aardig wat? Dan loop ik weer eventjes naar de andere kant van de tafel, want Nanda reageert erop.
4: Ik ben niet zo van puzzelen, maar hij wel hoor. Ja, ja. Hij zit altijd met zijn puzzeltje. Ja.
2: En is het dan ook zo dat jullie dan, dat één iemand dan in de keuken staat en de ander hier aan tafel zit en zegt, ik zoek een woord met 4 letters en...
3: Nee, zo werkt het niet.
2: Wel alles op eigen krachten.
3: Alles op eigen krachten, dat kan.
2: Nou, heel goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het duurt om dit boekje uit te krijgen. Heel veel plezier ermee, Ger.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Ja. Nou, we hebben gewoon weer iemand blij gemaakt met het puzzelboekje Pieter en Meer.
0: Ja, mooi. Goed gedaan hoor. En 50 jaar getrouwd.
5: Ja, geheim van een goed huwelijk. Hè? Ja. Samen de krant lezen met de katernen en een beetje puzzelen. Klinkt fantastisch.
0: Zeker. En ook een beetje kibbelen over of je al dan niet een datum op de kaart hebt
5: kibbelen
0: gezet.
5: Kibbelen is liefde.
0: Dat wou ik net zeggen. En het goede nieuws is, dat gebeurt je ook als je 32 jaar getrouwd bent.

0: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
1: That's right. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
5: Straks bij West wordt wakker. Ja, we hebben het over de eerste wedstrijd van ADO in de Eredivisie en een Pokémon-winkel in Delft. Maar nu eerst het overige nieuws met André Kolen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Brand vannacht om 2:00 in een geparkeerde bestelbus aan de Madepolderweg in Den Haag. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken. Bij een paard op een boerderij in Schipluiden is eind vorige week het West-Nijl-virus vastgesteld. Blijkt uit de melding van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, bericht mediapartner WOS. Het is de eerste vastgestelde besmetting bij een paard in Nederland dit jaar. Een besmet paard kan het virus overigens niet doorgeven aan mensen of andere dieren. De aanleg van een ruim 25 kilometer lange warmteleiding van Rijswijk via de Haagse regio naar Leiden kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. Het ondergrondse leidingnetwerk Warmtelink moet uiteindelijk 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad verwarmen met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
8: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
7: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
9: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
7: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Noordzijde. Arco was het dorpje waar de camping stond. En deze muziek brengt mij altijd terug naar die fietstocht. Oftewel, mooie herinneringen aan de vakantie. Mattia Bazar met Ticento hier op Radio West. West

0: Ja, de West wordt wakker, trein raast maar voort. En we hebben de nodige dingen te doen de komende uren. Dat wij nog zo pal voor het weekend West wordt wakker mogen doen meer.
1: Hele fijne dingen, hele mooie dingen en bijzondere gesprekken gaan wij voeren allemaal.
0: Ja, absoluut. Veel actualiteit. We gaan het natuurlijk over het mooiste woord uit de regio hebben. En misschien moeten we het nog weer een beetje over die voornamen hebben. Waar we het natuurlijk ook al eerder deze week over hebben gehad. Kortom, als je bij jezelf denkt, ik ga toch iets anders doen dan radio luisteren. Ik zou een andere beslissing nemen. Woningcorporatie Stedion gaat extra metingen doen in 39 woningen aan de Haagse Liststraat. Daar is eerder dit jaar UF-schuim als isolatiemateriaal gebruikt. Maar nu blijkt dat een gevaarlijke stof op kan wekken die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. We gaan erover praten met Ewout Zwaanswijk, directeur Wonen en Samenleven bij Stedion. Praat ons eens even bij. Goedemorgen, Ewout.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Goedemorgen. Wat is UF-schuim?
2: UF-schuim is isolatiemateriaal dat gebruikt wordt voor spouwmuren. En een spouw is de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur. En het is een schuim dat als vloeistof wordt aangebracht, waarna het binnen enkele uren uithardt.
0: Is dat beroemde peurschuim of is dit ander materiaal?
2: Nee, het is niet het beroemde peurschuim. Dat is wel het eerste wat het bij mensen oproept. Het is een ander materiaal. Het gaat om UF-schuim. Het bevat formaldehyde. En daar zit een kleurloos gas in. En dat kan een prikkelende geur veroorzaken. En dat kan vrijkomen tijdens en na het uitharden van dit schuim.
0: Ja, en wat maakt het dat het dan zo gevaarlijk kan zijn?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heeft de GGD ons op gewezen. Bekendelijk is dat schuim niet heel erg goed voor de gezondheid. Het zit niet alleen in isolatiemateriaal, maar ook in sommige houten meubels, vloerbedekking, gordijnen, lijm en andere dingen die je in je woning kan hebben. Het is voor ons op dit moment een beetje onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit, maar we laten ons daarin adviseren door de GGD.
1: Maar het was voor jullie een volkomen nieuw iets dat schuim dus gevaarlijk kan zijn.
2: Ja, dat klopt. Tot 2 weken geleden wist ik niet van het bestaan. Ook de mogelijke gevolgen waren ons niet bekend. En dat maakt extra nodig om er goed aandacht aan te besteden.
1: Want als het zo gevaarlijk is, als dat mocht blijken uit de metingen, kan je dan die spouwmuur even openhakken en het schuim eruit halen? Of ligt dat toch iets anders?
2: Nou, dat ligt iets anders. We zijn nu allereerst bezig om goed in gesprek met de bewoners te zijn, die we allemaal hebben gesproken deze week. En deze week zijn donderdag en vrijdag metingen uitgevoerd per woning, om te kijken of het gas ook bij iedereen in de mate aanwezig is dat het gevaarlijk kan zijn. Dat wordt nu onderzocht, gaat naar een laboratorium en vervolgens wordt gekeken per woning wat eventuele maatregelen zijn. En dan moet je in eerste instantie denken aan extra ventileren, eventueel metingen in andere ruimtes om te kijken of het daar ook aanwezig is. En in het uiterste geval ook in overleg met de bewoners, bijvoorbeeld tijdelijk naar een logeerwoning.
1: Zo, dat is inderdaad pittig.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen, dit gaat dan specifiek over woning aan de Haagse Liststraat. Maar is dit nou dan een specifieke klein deel van die UF-schuim die dit veroorzaakt? Of zou het ook vele, noem het maar, ruimere gevolgen kunnen hebben voor andere plekken waar dit middel is gebruikt?
2: Ja, we hebben begrepen dat dit een middel is dat vanaf de jaren 70 breed in Nederland is toegepast. Onduidelijk is wat daar de schaal en omvang van is. We hebben ook begrepen dat schuim in principe na uitharden geen gas meer zou moeten veroorzaken. Dus het kan ook te maken hebben met andere omstandigheden, zoals de hitte afgelopen periode, onvoldoende ventileren of andere maatregelen. Maar ja, dat is voor ons op dit moment niet zo goed bekend. Wij weten nu van dit complex en daar richten we ons nu in eerste instantie op.
0: Wat is ongeveer de timing? Wanneer hopen jullie daar meer over te kunnen weten?
2: Nou, zoals gezegd, de metingen zijn afgelopen week geweest. Alle meetapparaatjes worden nu naar het laboratorium gebracht en er wordt gekeken hoe dat dan per woning in elkaar zit. Daar zijn ongeveer 2 weken de tijd voor nodig. En zodra wij de resultaten hebben, gaan we aan de slag met die resultaten om samen met de bewoners te kijken hoe we maatwerkoplossingen kunnen bieden.
0: Helder verhaal. Ewout Zwaanswijk, directeur Wonen en Samenleven bij Stedion. Dank voor de tijd en de toelichting.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Frida Payne met Band of Gold. Voordat we naar het volgende onderwerp gaan, bereikt ons net het nieuws dat op 82-jarige leeftijd acteur Peter Faber is overleden. Het ging al niet al te best met hem. We konden hem op social ook al een paar keer voorbij zien komen. Later meer daarover in deze uitzending als daar wat additioneel nieuws is. Maar in ieder geval triest nieuws voor een van onze grootste acteurs die het land rijk is geweest met tientallen rollen die hij heeft gespeeld. Onder meer Max Havelaar vanzelfsprekend. Hij zat ook in de Schatjesfilms, dus hij schroomde niet om de komische kant of het zij de historische kant te doen. En natuurlijk met het werktheater heeft hij zichzelf ook legendarisch gemaakt met Camping. Dat is in ieder geval eentje die ik je absoluut zou willen adviseren een keer te gaan kijken. Maar in ieder geval triest nieuws, het overlijden van Peter Faber. Ja, morgenavond is het zover. Na 5 jaar keert ADO Den Haag terug in de Eredivisie. Op het programma staat een lastige uitwedstrijd tegen AZ. We gaan erover praten met onze eigen sportverslaggever Gert Barnhorn. Gert, goedemorgen.
1: Hey Pieter, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt de oefenwedstrijden van ADO al gezien in de voorbereiding. Ja, wat zijn de belangrijkste dingen die jou opvielen?
1: Nou, vooral dat het voetbal gewoon weer heel erg leuk was. Want daar draaide het vorig seizoen natuurlijk om, naast de goede resultaten. Gewoon leuke wedstrijden zien. En een ploeg die wil aanvallen, doelpunten wil maken. Dat lukte dan ook veel, ook in de voorbereiding weer. Zeker in de eerste 2 wedstrijden. Dat waren dan ook wat makkelijkere tegenstanders. Zo eerlijk moeten we zijn. Laakkwartier en het Westlands elftal. Maar ook de wat serieuzere wedstrijden tegen Mechelen en Lommel bijvoorbeeld. Een aantal Belgische ploegen. Ja, die waren eigenlijk best goed en eigenlijk best leuk om naar te kijken. Het is dan alleen jammer dat het tegen Astras Tripolis, Griekse ploeg, vorige week in het eigen stadion dan weer iets minder ging. Die oefenwedstrijd eindigde in 0-0, geen doelpuntjes daarin. Maar verder eigenlijk ja, een hele prima voorbereiding. Ongeslagen gebleven. ADO Den Haag heeft 1 keer gelijk gespeeld en de rest allemaal gewonnen. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk als je een seizoen ingaat? Dus dat is alleen maar mooi meegenomen door de ploeg van Robin Peter. Met name Kilo vond ik eruit springen trouwens. Op het middenveld had er ook een beetje de rol van de vertrokken Jari Vlak overgenomen als spelverdeler. En dat ging eigenlijk best goed. En mocht je daar nou een voorbeeld van willen zien, moet je de samenvatting bij Omroep West uiteraard op YouTube, zou ik dat dan even doen. Van de wedstrijd tegen Lommel terugkijken. Want bij alle doelpunten was hij ook op een of andere manier betrokken. Met een lange paas over de breedte of een assist, noem het maar op. Gewoon ontzettend goed. En er zijn uiteraard ook meer spelers die in positieve zin opvielen. Waaronder een jeugdspeler, bijvoorbeeld Sanjika Bergtop op de rechtsbackpositie. Al verwacht ik niet dat hij daar morgen zal gaan starten. En ook nog bijvoorbeeld Jalen Hawkins, die vorig jaar overkwam met Pascal Mulder van FCM. Maakt allemaal een prima indruk. Maar goed, wat de opstelling gaat worden morgen, dat is natuurlijk nog even afwachten.
0: Ja, dat is het zeker. En dan heb je als eerste wedstrijd teruggekeerd in de Eredivisie. Zaterdagavond om 9:00. Ja, gewoon een rit naar Alkmaar. En dan moet je ook nog eens een keer tegen AZ. Het is wel weer gelijk een hele pittige start.
1: Een hele taaie start. Want AZ heeft natuurlijk deze week nog de Johan Cruijffschaal gewonnen. Dat geeft ook aan, van PSV trouwens, dat het een ploeg is die ook heel graag voetbalt. En dat heel goed kan. En een hele goede selectie heeft. Dus ja, het is wel gelijk een pittige wedstrijd om mee te beginnen voor ADO. Wat misschien ergens ook wel lekker is. Hè? Gelijk ook buitenhuis. Betekent namelijk dat de druk volle bak bij AZ zal liggen. Hoge verwachtingen voor die ploeg uit Alkmaar. Eigenlijk elk jaar. En toch weten ze dat niet elk jaar waar te maken, zeg maar. Nou ja, dan wordt er ook dit seizoen natuurlijk weer naar gekeken. Ja. ADO kan natuurlijk gewoon zichzelf laten zien. En nou ja, welkom in de Eredivisie. Maar ja, het is te hopen dat AZ dan een iets mindere dag heeft.
0: Ja. ADO, gepromoveerd. Nou ja, dat was Telstar vorig jaar ook. Die hebben het ook keurig netjes gered. Martin Bruin, die hier natuurlijk dagelijks zit, die is vrij duidelijk. Het is schrapen tegen Europees voetbal aan. Wat is jouw verwachting?
1: Schrapen tegen Europees voetbal aan.
0: Ja, zo van goede middenmotor. Hij is er stellig van overtuigd.
1: Bij Europees voetbal zou ik inderdaad iets te ambitieus vinden. Maar ik ben het, om heel eerlijk te zijn, wel met Martin eens hoor. De ADO gaat zeker niet vechten tegen degradatie in de laatste weken van de competitie. Dat geloof ik niet. Het voetbal staat er goed voor. De selectie. Oké, er mogen nog wel wat spelers bij komen, met name op de rechtsbackpositie. Waarom? Nou ja, er staat nu Milan Hokke. Dat was in de laatste oefenwedstrijd tegen die Griekse ploeg Astras Tripolis. Dat is een centrale verdediger. Stond vorig jaar ook wel eens linksback. Dat deed hij trouwens ontzettend goed. Maar als je die dan nu weer rechtsback gaat zetten op weer een andere positie, ja, dat is natuurlijk ook niet ideaal. Dus dat is met name een plek waar nog wel iemand nodig is, misschien op middenveld. In de aanval heb je natuurlijk de nieuwe spits Yannick Eduardo. In de voorbereiding niet ontzettend veel van gezien. Wel bewegelijk, maar qua doelpunten was het eigenlijk nog rustig van zijkant. Vorig jaar natuurlijk bij FC Dordrecht furoren gemaakt. Veel doelpunten. Gewoon ontzettend goede spelers. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar ik denk dat ADO dit inderdaad wel gaat lukken. Handhaving dit seizoen. En Europees voetbal, wat ik zei, dat lijkt me niet helemaal haalbaar. Maar... nee, ik denk dat ADO wel een mooi seizoen gaat draaien. En veel collega's denken dat ook. Hè? Veel sportmensen, journalisten, die denken ook dat ADO geen probleemloos seizoen gaat doorlopen. Maar dat ze in ieder geval op tijd zich veilig hebben gespeeld. Bijvoorbeeld de mannen van Voetbal International zeiden dat ook. Dat wordt gewoon bovenkant rechter rijtje. Dus iedereen is eigenlijk best wel positief en enthousiast over ADO.
0: Ja, het is ongelooflijk. Trouwens, ik vind nog steeds dat je, als je de vierde stad van Nederland bent, dat je ook gewoon altijd de Eredivisie zou moeten spelen.
1: Tuurlijk.
0: Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, is de afgelopen jaren wel gebleken. Tot slot, Gert. Jij legt je oor wel eens te luisteren in de spreekwoordelijke wandelgangen. Is er al iets aan het, noem het maar, aan het spoken rondom dan die rechtsbackpositie? Of misschien een ander iets waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk ook nog wel iets wat de moeite waard is om alvast mee te nemen zo in aanloop naar die wedstrijd tegen AZ?
1: Ja, er wordt natuurlijk altijd gekeken. En vorige week was daar ineens een speler van FC Twente die misschien over zou komen en toch weer niet. En zo gaat er natuurlijk altijd wel iets rond. Maar echt concreet is er op dit moment volgens mij niet gaande. Dus dat is wel interessant om in de gaten te houden. Want ik denk wel dat ADO toch nog wel een versterking of twee nodig heeft. Want het is natuurlijk wel zo dat je beste middenvelder, Jari Vlak, is vertrokken. En dat wordt geweldig ingevuld door Kilo. Maar als Jari Vlak daar speelde, was Kilo ook heel erg belangrijk. Aan de andere kant op 6 in plaats van 8. En dat kan natuurlijk opgevangen worden door een Finn de Bruin. Eigen jeugd, hoe mooi is dat? Die een prima voorbereiding maakt, maar... ja, is het voldoende voor de Eredivisie? Dat is een beetje de vraag. En datzelfde geldt voor Sanjike Bergtop, jeugdspeler op de rechtsbackpositie. Ja, dat is nemen. En ik denk niet dat dat zo is. En vorige week zei Peter ook, ja, we moeten toch nog wel even kijken. Peter de trainer, Robin Peter. Naar wat spelers die nog wel interessant zijn om te halen.
0: Nou, tot slot. Veel bespiegelingen, veel twijfels of veel verwachtingen. Eén ding is zeker. Het is gewoon live te horen hier op deze zender, toch?
1: Ja, zeker. Morgen. Wedstrijd begint om 9:00. Dus ik denk dat we er 9:55 in komen. En dan hoor je gewoon 90 minuten lang de wedstrijd. AZ, ADO Den Haag. Met niet alleen mij, maar ook met Menno Schilder. Vind ik ook leuk.
0: Nou, doe Menno de hartelijke groeten. Heel veel plezier en succes.
1: Zeker.
0: En ik ben onafhankelijk journalist. Maar toch, sorry mensen in Alkmaar. Ja, hoop ik wel op een winstje voor de geel-groene formatie. Vind je niet?
1: Ja, ik doe met je mee.
0: Hartstikke goed, Gert. Dankjewel. En heel veel plezier morgen.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Wiegel zoekt. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
3: Dit is Radio West.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: 7:58. Je luistert naar West wordt wakker en het regionale nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
15: Goedemorgen Pieter en meer.
16: Goedemorgen.
15: Sinds de invoering van de zero-emissiezone op 1 januari 2025... zijn in Den Haag 6320 boetes opgelegd aan bestuurders die met een niet toegestaan voertuig de zone inreden. Daar gingen ruim 14.000 waarschuwingsbrieven aan vooraf. En daarmee staat Den Haag na Rotterdam op de tweede plaats van gemeente met de meeste zero-emissieboetes. Blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van overheidscijfers. Sinds de invoering van de zero-emissiezones zijn landelijk meer dan 56.000 boetes opgelegd. De aanleg van een ruim 25 kilometer lange warmteleiding van Rijswijk via de Haagse regio naar Leiden kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren tegen het tracé ongegrond verklaard. De leiding sluit aan op het al aangelegde warmtenet tussen Vlaardingen en Den Haag en moet restwarmte uit de Rotterdamse haven verder door de Randstad vervoeren. Warmtelink voorziet lokale warmtenetten waarop woningen en bedrijven worden aangesloten van warmte. Ondergrondse leidingnetwerk moet uiteindelijk 120.000 woningen en bedrijven in de Randstad verwarmen met die restwarmte. Bij Den Haag en Rijswijk zijn al leidingen de grond ingegaan. De aanleg daarvan kost naar schatting ruim 1 miljard euro. Woningcorporatie Stedion die gaat extra metingen doen in 39 woningen aan de Haagse Lieststraat. Daar is eerder dit jaar UF-schuim als isolatiemateriaal gebruikt. Maar nu blijkt dat een gevaarlijke stof op kan wekken die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Aan Ewout Zwaanswijk, directeur wonen en samenleven bij Stedion, de vraag: wat is UF-schuim?
7: UF-schuim is isolatiemateriaal dat gebruikt wordt voor spouwmuren. En een spouw is de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur. En het is een schuim dat als vloeistof wordt aangebracht, waarna het binnen enkele uren uithardt.
15: Ja, en door het schuim kan een gevaarlijk gas worden afgegeven. En wat maakt dat dan zo gevaarlijk?
7: Ja, daar heeft de GGD dus op gewezen. Kennelijk is dat schuim niet heel erg goed voor de gezondheid. Ja, het is voor ons op dit moment een beetje onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit. Maar we laten ons daarin adviseren door de GGD.
15: Ja, en over enkele weken zijn de resultaten van extra aanvullend onderzoek bekend.
14: En voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, maak ons blij, kerel.
8: Ja, geen buien in het vizier. Dat is jammer dan toch?
14: Ja, dat is zeker jammer, ja.
8: Van het verhaal.
14: Die rivieren worden steeds lager, Jordi.
8: Die worden steeds lager. En die buien zitten nu wel in het noorden van het land. Ook plaatselijk in het oosten, Noord-Holland bijvoorbeeld. Maar ja, daar zitten wij niet. En die buien die trekken ook langzaam weer verder naar het oosten. Het is een zwakke storing. En er komt een hoge drukgebied aan. En dat onderdrukt de buiigheid. Dus sowieso bij ons in de regio helemaal geen druppelregen vandaag. Wel de wolkenvelden van die storing. Dat is wat vochtiger geworden op enige hoogte. Maar ja, die laten dus geen regen los, die wolken. En er zitten ook een paar opklaringen. En dan worden er meer. Ja, ik ga je blij maken. Daar komt hij dan met vanmiddag de zon, of van de ochtend denk ik al, op steeds meer plaats. Maar vooral vanmiddag ook dan stapelwolken, dus het is niet onbewolkt. Nou ja, dan heb je weer van die vriendelijke Hollandse luchten. En de temperaturen die gaan langzaam maar zeker wat verder omhoog. Nu is het in Voorschoten nog maar 13 graden en vlak aan zee 17 tot 18. Dat scheelt toch al, omdat het zeewater behoorlijk warm is. En de wind ook vanaf zee waait, die komt uit west-noordwest. Maar hooguit matige bries, minder wind dan de afgelopen paar dagen, maar het waait wel wat. En vanmiddag wordt het dan ongeveer 22 graden. Een heerlijke temperatuur. Vanavond en vannacht, nou, dan zijn er flinke opklaringen. Weinig of geen wolken meer, Pieter. En dan wordt het in de relatief koele luchtsoort op sommige plaatsen een graadje of 11 morgen vroeg. Kijk, dat is lekker slapen. Het koelt lekker af.
14: Ja.
8: Weinig wind ook erbij. Dat is een beetje jammer, want als het dan wat meer waait, dan kun je die koele lucht heel makkelijk door het huis jagen. Om die warmte een beetje weg te halen. Maar goed, het wordt de komende paar dagen toch weer duidelijk warmer. En ook de nachten worden weer warmer. Al zal het niet zo zijn dat het echt een hele plakkerige nacht gaat worden, de nacht naar zondag, maar de nacht naar maandag wellicht wel. Dan 18 graden ongeveer voor het minimum, maar dat heb je pas bij zonsopkomst. Want de temperaturen gaan dus duidelijk verder omhoog. Morgen krijgen we al 26 graden in de middag met veel zon. Zondag doe ik daar gewoon wat bij. 29, heel misschien 30 graden in het Groene Hart zou al kunnen. Dan maandag en dinsdag weer even wat minder. 25, 26 graden ongeveer 's middags. Ook lekker, hè. Met zonnige perioden en nog steeds nou weinig of helemaal geen regen. Datzelfde geldt voor het midden van de week. Woensdag, donderdag, vrijdag ook wel, hoor. Ja, en die zonsverduistering gaan we denk ik goed zien woensdagavond, omdat er weinig bewolking is. En ja, tegen die tijd zitten we ook nog weer in warmere lucht. Ik denk dat we weer rond de 30 graden uitkomen 's middags. De avonden ook heerlijk. Ja, dit is toch wel het zomerweer waar iedereen wel wat mee kan. Alleen, ja, de waterbeheerders die hopen echt wel dat het een keertje stevig en langdurig gaat regenen. Maar ja, dat zit er nog steeds niet aan te komen.
14: Zeker niet. Nou, in ieder geval op alle campings doen ze op dit moment een polonaise. Maar in ieder geval,
8: dank weer. En een regendans misschien ook.
14: En een regendans, dat zou ook nog kunnen. Tot over een uur.
8: Yo, hoi.
15: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: Soms zijn we heel blij hier bij Radio West dat het geen kijkradio is. Want wij deden hier en masse het dansje wat toch wel hoort bij Heaven Must Be Missing an Angel van
1: wat
0: Tavares.
1: Kunnen wij goed dansen,
0: ja, wij kunnen wel redelijk dansen voor muzikanten. Want een oud gezegde zegt, muzikanten dansen niet. Wij bewijzen het tegendeel.
2: De Buitenpost.
0: Zeker, onze eigen Gwen is op pad. En van je eigen hobby je werk maken, dat deed de 29-jarige illustrator Isaac Leeflang uit Delft. Want sinds kleins af aan tekende hij de figuren van Pokémon na. En nu heeft hij zijn eigen winkel in Delft. En zoals gezegd, onze Gwen is daar nu. Gwen Ouwehand, Buitenpost van dienst. Hoe ziet het eruit daar?
3: Ja, ik ben eventjes door allemaal t-shirts aan het gaan hier. En daarop staan allemaal Pokémons. Want ik sta hier omgeven door de kaarten. Geen speelkaarten, maar echte Pokémon-kaarten. En Isaac Leeflang, die heeft daar een winkel van gemaakt. Isaac, hoe voelt het om hier te staan?
4: Ja, geweldig. Het is echt mijn hobby. Dus om van je hobby je werk te maken, dat blijft gewoon mooi.
3: Ja, je zegt het is je hobby. Hoe is die hobby ooit ontstaan?
4: Sinds kind af aan was ik eigenlijk al heel erg geïnspireerd door de plaatjes op de kaarten. En vanuit daar ben ik ook graag gaan tekenen. En dat heb ik nooit meer losgelaten eigenlijk.
3: Nee, want je zegt het zelf. Je hebt daar inmiddels je werk van gemaakt. Je bent illustrator. Hoe bedacht je dan toch ook, ik wil toch ook gewoon een winkel openen?
4: Omdat ik toch het leuk vind om de klantinteractie te beleven. En omdat fysieke kunst, zeg maar, ja, dat is toch online is het anders dan in het echt. En ja, dan kan je ook met de kaarten kan je ook gewoon laten zien wat je allemaal in één keer hebt. In plaats van dat je 10 verschillende advertenties post, heb je gewoon een hele rij vol hangen, zeg maar, als het ware.
3: Ja, precies. En hier hangen dus ook echt heel veel kaarten. Ook ontzettend veel boeken met daarin die kaarten. Dus ik blader er eventjes doorheen. Maar er zijn ook stellages met daarin kaarten die best wel wat waard zijn, hè, Isa?
4: Ja, het kan enorm verschillen. Het kan vanaf 20 cent naar 20.000 euro per kaart eigenlijk.
3: Misschien wil je eventjes zo'n stelling openen en een kaart erbij pakken die wat waard is.

0: dan haalt hij zo de kast open. En dan zie je dus allemaal in zilverfolie verpakte kaartjes, zodat ze beschermd zijn. En je kijkt eventjes een beetje rond, hè?
1: Juist. Nou, wat je hier dus ziet is hier bovenaan staan graded kaarten, zoals je dat noemt. Dat zijn kaarten die worden beoordeeld door PSA en dat zit in Amerika. Dan kan een kaart een cijfer van 1 tot 10 ontvangen. En ja, een 10 betekent eigenlijk gewoon perfecte staat. Dus dat maakt de kaart ook automatisch meer waardevol. En ja, dat zijn verschillende series en verschillende jaartallen, noem maar op.
0: En ik zie hier dan bijvoorbeeld een kaart die is €90. En ik zie hier ook een kaart die is dan weer €170. Ja, die Pokémon-kaarten zijn ook echt een hype, hè, op het moment.
1: Zeker, het is wel echt een piek nu. En dat komt ook omdat nu de 30 jaar bestaan eraan komt van Pokémon in september. Dus er zijn veel mensen die die set willen gaan bemachtigen. Dus je ziet ook volop pre-orders aan de gang. En de kaarten zijn heel mooi die eraan komen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat echt een hele specifieke doelgroep is die je aanspreekt. Maar er is hier genoeg te doen. Je kan hier schilderijen ook laten maken met daarop verschillende afbeeldingen. Mensen die nou nieuwsgierig raken, waar moeten ze naartoe komen?
1: Naar de Brabantse Turfmarkt 84 in Delft. NV9 Cards.
0: Helemaal goed. Heel veel succes. Het ziet er hier prachtig uit, Isa.
1: Dankjewel.
2: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tallens en Meer Wolfsbergen.

0: Taylor Swift, wie anders dan zij. I knew it, I knew you.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, de prachtige rode draad van deze zomer vind ik echt dat mooiste woord van de regio meer. En we houden dat voorlopig nog wel even vol. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de behoorlijke toestroom die we de afgelopen week al hebben gehad. Van hele mooie regionale woorden. Traditioneel, klassiek, maar ook af en toe even zoekend naar het randje. Maar je zei terecht, dat is kijkend naar vroeger. Maar we hebben natuurlijk ook het nu.
2: Ja, want je merkt inderdaad dat er straattaal is, dat er nieuwe woorden ontstaan. En dat vind ik ook ontzettend mooi om te horen. Dan weet ik niet of dat Haags is, maar ik weet dat de bijnaam voor Rotterdam op straat is Roffa. En de bijnaam voor Den Haag op straat is Agga. Dan zou je misschien ook nog met Haags Agga moeten. Maar er zullen meer straattaal en woorden zijn. En misschien heb jij een schoffie die thuis rondlopen, die dat soort taal bezigt. Of ben je zelf gewoon zo'n hipster die dat allemaal weet. Dus het hoeven niet per se hele oude woorden te zijn die je rondstuurt. Maar het mogen ook nieuwe woorden zijn. Dus dat is het een beetje. Want gisteren kregen we bijvoorbeeld het woord kokenbak.
0: Ja.
2: Dat weet je nog wat het betekent?
0: Ja, pannenkoek.
2: Op zijn Schevenings is dat pannenkoek inderdaad. En donderdag kregen we een hele fijne, zeker in deze Pride Week, want het wordt echt gebruikt als geuzennaam, kregen we handje klappen gonia.
0: Ja,
2: een ander woord voor queer. Dus dat vond ik ook een hele mooie. Het mag inderdaad ook lekker schuren. Het haagklaven van Jacques Bral, wat gewoon tongen betekent. Helemaal fijn. En als je andere, nog ondeugendere woorden hebt, die je dan gebruikt, waardoor het lekker op dat randje zit. Nou, dan wordt Pieter helemaal blij om die allemaal te horen.
0: Waarom zeg je dat nou weer?
2: Oké, ik vind dat ook ontzettend leuk. En het is vrijdag.
0: Ja, nou, ik heb eigenlijk nog wel iets. Dat zat ik me ineens te bedenken. Ik kom uit een horecafamilie. Mijn ouders hadden allerlei verschillende soorten cafés. We hebben petit-restaurantjes. Nou, van alles nog gehad. Mijn vader, uit 1928, die ergerde zich altijd aan het feit dat mensen op een gegeven moment Baco gingen zeggen in plaats van een Bacardi Cola. Nou, ondertussen is dat natuurlijk volledig ingeburgerd. Ja. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat al die nieuwe combinatiedrankjes, ook misschien hier wel uit onze regio, ook gezorgd hebben voor afkortingen of andere termen die misschien hier heel erg gebezigd worden. Een specifieke uitspraak over een bepaalde jenever. Dus als iets in de drank of in de eethoek zit, dan ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig of er iets echt uit deze prachtige provincie ook boven is komen drijven
2: precies,
0: de laatste tijd.
2: Jaajum is natuurlijk heel erg Amsterdams. Voor,
0: ja, maar goed, echt inderdaad, zeg maar, een beetje het Jiddisch, daar zit het natuurlijk ook een beetje bij.
2: Maar
0: dat hebben we hier in de regio natuurlijk ook.
2: Dat hebben wij hier ook. Wij kennen de mooiste woorden. Dus als je lekkere woorden voor een drankje hebt, voor iets ondeugends of iets ertussenin, kan je ons appen 070-307-8080. Of als je iets meer tijd hebt, pak gewoon die mail westwordwakker@omroepwest.nl. En dan vinden wij dat hartstikke leuk om dat van jou te horen.
0: Absoluut. En we zijn er best een beetje druk mee, maar dat vinden we leuk.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
10: Straks bij West wordt wakker is het te warm in het Haaglanden Medisch Centrum en Jeu de Boel op hoog niveau in Lisse. Maar nu is het nieuws met André Kolen.
11: Bij een paard op een boerderij in Schipluiden is eind vorige week het West-Nijl-virus vastgesteld. Blijkt uit de melding van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, bericht mediapartner WOS. Het is de eerste vastgestelde besmetting bij een paard in Nederland dit jaar. Het besmet paard kan het virus overigens niet doorgeven aan mensen of andere dieren. Brand vannacht om 2 uur in een geparkeerde bestelbus aan de Madepolderweg in Den Haag. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Politie onderzoekt of de brand is aangestoken. En de A20 is sinds vanochtend weer open. De weg was in de richting van Gouda de afgelopen 2 weken gesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het ging om het deel tussen de knooppunten Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein. Werkzaamheden waren onderdeel van groot onderhoud aan de A20, waarbij 11 kilometer asfalt is vervangen. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
13: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
12: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
14: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
12: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: heerlijke muziek van ABBA. Natuurlijk bekend op dit moment van de musical Mamma Mia. Maar als ik een tip mag geven, kijk dan vooral naar Priscilla, Queen of the Desert. Oh, geweldige film.
1: Wat een goeie, ja.
0: En waar heel veel muziek van ABBA in terecht gekomen is. Ja, ik zie jou al helemaal glunderen.
1: Ja, het was een prachtige film. Heel goed verhaal. Ook heel erg geraakt op een gegeven moment hoe dat is. En ja, fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, iedereen gaat nu kijken.
1: Ja.

0: Pieter gaan alweer het derde uur in van deze laatste dag van de week, 7 augustus. En ook vandaag gaan wij gewoon weer gul zijn.
1: Ja, want we hebben niet alleen het nieuws voor jou, we hebben ook een prijs voor jou.
0: Zeker.
1: En als jij nu gaat bellen, kan jij die prijs krijgen. Zullen we het gewoon lekker even geheim houden?
0: Ja, het is gewoon een leuke prijs.
1: Gewoon leuk
0: bellen
1: voor een prijs. En dan bel jij nu 070-390-5454. 070-390-5454. En dan krijg jij van ons een hele spannende prijs. Maar
0: juist,
1: wat het is, ja, dan moet jij dus nu dat telefoontje pakken en denken, ja, ga ik bellen voor iets wat ik niet weet dat het is? Of laat ik het gewoon even zitten?
0: Daar hebben ze toch cadeaupapier voor uitgevonden. Dat we zeker weten dat je iets pakt, maar dat je nog niet weet wat het is. Nou, dat is ook wat we vandaag gaan doen. En dus ben ik heel benieuwd wie ik nu aan de telefoon heb. Eens even kijken. Eens even spieken of we iemand hebben. Ja, volgens mij hebben we iemand nu aan de telefoon. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Marianne Horen.
0: Marianne Horen, goedemorgen. Leuk dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, en waar bel je vandaan, Marianne?
2: Gewoon uit Den Haag.
0: Gewoon uit Den Haag. Nou, noem dat maar gewoon de Hofstad. Dat is toch een prachtige stad?
2: Ja. Ja, ik wou eerst zeggen van huis, maar dat is natuurlijk logisch.
0: Vroeger uit een telefooncel. Maar daar gaan we het niet over hebben.
1: Oh ja,
0: meer,
1: telefooncel.
0: Wat heeft ze gewonnen?
1: Ja, dat is, nou, dat kan je gewoon nu lekker een maand lang misschien wel gaan genieten als je er elke dag eentje doet. Een puzzelboekje, het Omroep West puzzelboekje vol met puzzels. Sudokus, doorlopers, kruiswoordpuzzels, paardensprongen. Je kan het zo gek niet verzinnen of het zit in dat boekje. En daar kan jij lekker mee aan de slag, Maria.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Blijf hangen, dan ga ik het zo even met jou regelen.
2: Ja, fijn. Dankjewel hoor.
0: Ja, we gaan praten met onze eigen Frank van Deutekom. Want het is warm in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Ook wel het Westeinde genoemd. En dan is het vooral warm op de dialyseafdeling. Dus waar je heen gaat als je nieren het niet goed meer doen. Daar is het zelfs zo warm dat het personeel koelvesten krijgt uitgereikt. Zorgverslaggever Frank van Deutekom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is hier ook wel eens te warm of juist te koud. En dan horen we dat de airco kapot is. Is die daar dan ook kapot?
3: Nou, dat zou je bijna denken, maar het ziekenhuis zegt dat de airco niet kapot is. Kan ook niet, want ze hebben daar geen traditionele airco. Maar ze hebben daar wel een klimaatplafond.
0: Een klimaatplafond? Wat is dat dan weer?
3: Ja. Nou, dat is een uitvinding uit de jaren 60 zelfs al. Maar dat hebben ze daar. En heel kort door de bocht. Het is een plafond waar leidingen met koud en warm water doorheen lopen. Door dat plafond. En als het nou heel koud is, dan geeft dat warme water een aangename temperatuur in die hele kamer. Want dat geeft dan de warmte af. En als het nou heel warm is, dan moet dat koude water die hitte opnemen. Waardoor die hitte verdwijnt uit die kamer. En dan wordt het dus koeler. Als het goed werkt.
0: Ja, het klinkt als een goed en een mooi systeem, maar is het dan kapot?
3: Nou, het is niet kapot in de zin van dat het niet werkt. Maar het blijkt de extreme hitte niet aan te kunnen. Bij HMC merkten ze dat in juni opeens. Het was toen een aantal dagen echt extreem warm, hè, dat weet je nog wel. En dat plafond dat ging doen waarvoor het bedoeld is, namelijk koelen. Alleen toen bleek er condens te ontstaan op het plafond. Nou, een plafond dat zit hoog in een kamer. Als daar condensdruppels uit ontstaan, dan krijg je iets met zwaartekracht. En dan kunnen die druppels naar beneden vallen. Je wilt geen waterdruppels in je dialyseapparatuur. Dus toen is besloten dat hele systeem anders in te regelen.
0: Ja, een heel logisch verhaal, dat kan ik ook wel volgen. Maar het is dus echt heel warm geworden daar?
3: Ja, het is daar zo warm geworden in een poging om die condensvorming te vermijden, dat er nu dus koelvesten beschikbaar zijn, omdat verpleegkundigen die daar werken het anders gewoon niet volhouden. En ja, het werk moet wel doorgaan. Dus om mensen het enigszins draaglijk te laten hebben die daar moeten werken, hebben ze nu dus koelvesten aangeschaft.
0: Ja, dat is normaal gesproken iets wat een topsporter aantrekt. Dus heel heftig. Houden de patiënten het wel vol? Want zo'n bloeddialyse, dat duurt vaak best lang volgens mij.
3: Ja, dat ben je al snel een paar uur mee kwijt. 3 tot 4 uur lees je vaak als je een bloedtransfusie of een bloeddialyse moet hebben. Het ziekenhuis zegt dat patiënten nog niet hebben geklaagd.
0: Oké. Nou,
3: ik heb dat niet gecheckt. Maar het ziekenhuis zegt dat. Ja, en het ziekenhuis zegt trouwens ook dat de veiligheid van de patiënten door de hitte niet in gevaar komt. Dus ja, zij zeggen wij kunnen zo doorgaan.
0: Ja, nou ja, veiligheid of comfort, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar hoe gaan ze die klimaatbeheersing die geen airco mag heten, gaan ze dat nou repareren of aanpassen naar ik aanneem?
3: Kijk, het ziekenhuis zegt dat alles in principe naar behoren werkt en dat ze met extreem warme dagen gewoon moeten accepteren dat het zo warm is op die afdeling. Erg warm zelfs. Dus ze gaan het eigenlijk niet aanpassen, dat systeem. Het blijft zoals het is. En dat betekent met deze hete zomer, als het echt heel warm wordt en ook nog eens een keertje vochtig, dat die koelvesten dus gewoon aan moeten voor het personeel.
0: Ja, dan bestaat er ook nog zoiets als Arbo-regels. Mag dit dan eigenlijk wel?
3: Ja, dat is een lastige. Kijk, op zich zou je kunnen zeggen, het is mooi dat het ziekenhuis wat regelt, waardoor het ook voor het personeel draaglijk blijft, dat ze niet flauwvallen en zo door de hitte, met die koelvesten en zo. Maar ik heb ook FNV Zorg en Welzijn gesproken, de vakbond dus. En die is toch niet blij, hoor. De bond zegt dat een ziekenhuis gewoon moet zorgen voor goede werkomstandigheden en dat een koelvest niet tot een standaard uitrusting moet gaan behoren. Zeker niet, omdat het gewoon een ziekenhuis is. Er zijn natuurlijk beroepen waar je dat wel moet hebben, omdat je gewoon in de hitte moet werken. Maar ja, de bond zegt, in een ziekenhuis moet je dat gewoon fatsoenlijk kunnen regelen. En een koelvest, ja, het zit toch lastig. Het kan de bewegingsvrijheid beïnvloeden en daarmee ook het werk van de mensen die daar moeten werken. Dus de bond vindt dat er echt iets structureels gedaan moet worden om het werk daar gewoon gedaan te krijgen met normale temperaturen. Ook als het buiten extreem warm is.
0: Niet te geloven. Nou, straks gaan we maar eens even aan Jordi vragen wanneer het weer zo extreem warm wordt. Dan kunnen ze de vesten in ieder geval nu nog even aan. Extra in de koeling leggen of misschien wel in de diepvries. Ja, het is weer lachen erom, Frank, maar het is toch wel heel triest.
3: Die elementen moet je ook steeds vernieuwen, hè, van zo'n koel vest. Dus ja
0: lastig. Ik mag het van André niet meer over de camping hebben, maar vroeger hadden wij van die koele elementen in ieder geval. Maar dank voor de toelichting, Frank. Het is in ieder geval een opmerkelijke situatie. Zullen we dat zo concluderen?
3: Een beetje wel, ja.
4: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tallens en Meer Wolfsbergen.

dat is lang geleden dat ik 17 was. Crescent was dit op Radio West. En ja, een beetje rond de tijd dat ik 17 was, was dit een nummer wat in de hitparade stond. De mannen van Talk Talk. Heel bijzonder dit nummer, want de bas die je hoort was helemaal geen basgitaar, maar dat waren gewoon de lage tonen op een piano. En dat maakte niet alleen dit nummer heel beroemd, maar natuurlijk ook de legendarische klanken uit de jaren 80 van Talk Talk met Life's What You Make It.

0: het mooiste woord van de regio.
1: Ja, het mooiste woord van de regio. Onze leukste hobby deze dagen hier in de zomer tijdens West wordt wakker. Verschillende gemeenten, verschillende soorten gemeenten, ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. En daar komt ook soms een bepaald dialect bij kijken. Een taal wat alleen maar begrepen wordt door de lokale bevolking. We hebben dat taaltje de afgelopen weken naar onze studio gehaald. En dat levert geweldig leuke woorden op. Het worden er steeds meer. We doen eens even een kleine bloemlezing. Wil Jurg meldde zich bij ons met het woord kokenbak. Dat is een ander woord voor pannenkoek. Als je in Scheveningen een kokenbakje bestelt, dan krijg je de vraag, wil je er poedersuiker of stroop op? En Ernest, die nomineerde Handje Klappen Gonia. Ja, moet je op zijn Leids doen, maar ik ben Fries, dus dat gaat me niet.
2: Handje Klappen Gonia.
1: Handje Klappen Gonia. Het is een ander woord voor queer, homo of een echte geuzennaam. En dan de uitdrukking een zandwinkel beginnen. Genomineerd door Nico de Groot. Wat betekent dat iemand is overleden. Tony van der Rijden bracht het woord kolkenzuiger in. En Sjaak Bral had het over kleven. Dat een ander woord is voor tongzoenen. Er begint hier iemand te lachen. Onze Martin die net binnengekomen is. Ik vind dat mijn haar steeds beter wordt. Als ik heel eerlijk ben.
2: Martin, vind
3: je
2: niet?
3: Ja, je gaat er aardig in.
1: Ja, voor je het weet word ik een echte hofstedeling. Dat zou natuurlijk even lekker zijn. Ja. Maar we gaan naar Noordwijk. Want daar hebben we een hele mooie toevoeging gekregen aan alle mooie woorden. We hebben Trui de Ridder aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Trui. Ja, in Noordwijk is het woord keun een woord wat een ander dorp niet echt gebruikt. Wat betekent het precies, Trui?
4: Ja, leuk. Lief.
1: Leuk en lief. En gezellig. Nou, dat zijn natuurlijk hartstikke leuke.
4: Keunmiddag gehad. Gezellige middag, leuke middag.
2: Wat een mooi woord, Trui. Keun. Ja, ik word er helemaal vrolijk van.
4: Kijk.
2: Ja, ik vind het een keunwoord, keun. Zo kun je.
4: Ja, goed, hè?
2: Ja, en dat is echt Noordwijks, Noordux.
4: Noordux, ja, echt Noordux.
1: Nou, hartstikke.
4: En je bent een keunen Noordukker is bijvoorbeeld ook op een Facebookpagina. Dan noemen we het ook een keunen Noordukker. En vroeger zei je het wel eens. En als je op school kwam. En dan zat hij aan te kijken, waar heb je het over? En dat heb ik nu nog wel. Van, goh, was keun, joh. Hé, waar heb je het over?
1: Ja, fantastisch, toch?
4: Ja, dus het is wel echt Noordwijks, ja.
2: Ja, ik vind het een hele mooie naam. Ik vind jouw naam trouwens zelf ook heel mooi. Afkorting Trui. Dat is ook fijn. Ja. Want het is een afkorting, hè?
4: Ja, dat is een afkorting. Mijn geboortenaam is Trudy.
2: Mm-hmm.
4: En ja, Gertruida, Truus. Iedereen die noemt je dan Trui, hè?
1: Ja.
4: Mijn oma was Truus, die werd ook Trui genoemd. Iedereen die Trudy hier in de regio weet, die wordt ook vaak Trui genoemd. Dus ja, dat is een afkorting.
1: Ik vind het een keunennaam, Trui.
4: Keunennaam, hè? Ja.
1: Hey, mogen we jou enorm bedanken voor ook deze toevoeging weer. Want een echt Noordux woord hoort natuurlijk ook gewoon in de lijst thuis. Vind je niet, Trui?
4: Juist. Vond ik ook. Daarom had ik hem ook ingestuurd.
2: Dankjewel.
4: Hey, veel plezier, hè?
1: Dankjewel.
0: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: 8:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door André Kolen. André, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Pieter. Vanaf 1 augustus geldt het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Nou, burgemeesters die kunnen onder voorwaarden een ontheffing verlenen voor georganiseerde vuurwerkshows. De gemeente Nieuwkoop die zegt in een persbericht hele goede ervaringen te hebben met de kinder- en gewone vuurwerkshows in Nieuwveen en Nieuwkoop. Ze noemen dat een mooi feest voor groot en klein dat iedereen verbindt. En dat willen ze graag voortzetten. En daarom biedt de gemeente verenigingen graag de mogelijkheid om de komende jaarwisseling een centrale vuurwerkshow te organiseren. Hiervoor is een ontheffing van het landelijke vuurwerkverbod nodig. Nou, de gemeentelijke beleidsregels voor deze ontheffing zijn inmiddels vastgesteld. De aanvraag moet dan wel uiterlijk 31 augustus ingediend worden. En de ontheffing die eventueel verleend kan worden is alleen geldig voor de jaarwisseling 2026-2027. Dat is nog eens wat anders, hè, dan al die gemeenten die zeggen nee, gaat niet gebeuren.
7: Ja, nou inderdaad, ja.
8: Het is warm in Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag, ook wel bekend als het Westeinde. En vooral op de dialyseafdeling waar je heen gaat als je nieren het niet goed meer doen, hebben ze er last van. Het is daar zo warm dat zelfs het personeel koelvesten krijgt uitgereikt. Maar er is ook een klimaatplafond. Onze zorgverslaggever Frank van Deutenkom legt uit wat dat is.
9: Nou, dat is een uitvinding uit de jaren 60 zelfs al. Maar dat hebben ze daar. En heel kort door de bocht. Het is een plafond waar leidingen met koud en warm water doorheen lopen. Door dat plafond. En als het nou heel koud is, dan geeft dat warme water een aangename temperatuur in die hele kamer. Want dat geeft dan de warmte af. En als het nou heel warm is, dan moet dat koude water die hitte opnemen. Waardoor die hitte verdwijnt uit die kamer. En dan wordt het dus koeler.
8: Ja, geweldige uitvinding dus, zou je zeggen. Lekker oude uitvinding ook, maar is één klein probleempje. Het kan de extreme hitte van de laatste tijd gewoon niet aan. Nou, gelukkig zijn ze dus vindingrijk in de zorg. En die verpleegkundigen krijgen dus nu koelvesten. En zo kunnen ze enigszins aangenaam doorgaan met hun mooie en goede werk wat ze daar doen in het Westeinde. Sinds de invoering van de zero-emissiezone op 1 januari 2025 zijn in Den Haag 6320 boetes opgelegd aan bestuurders die met een niet toegestaan voertuig de zone inreden. Daar gingen ruim 14.000 waarschuwingsbrieven aan vooraf. En daarmee staat Den Haag na Rotterdam op de tweede plaats van gemeenten met de meeste zero-emissieboetes. Blijkt uit een analyse van de website overstappen.nl op basis van de overheidscijfers. Sinds de invoering van de zero-emissiezones zijn landelijk al meer dan 56.000 boetes opgelegd.
7: 56.000 boetes. We gaan het lekker over het weer hebben. En dat doen we natuurlijk met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Pieter.
7: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel veel zin in het weekend en daar ben jij medeschuldig aan.
1: Ja, dat klopt, want ik ga veel zonneschijn aankondigen en weer hogere temperaturen, want we krijgen weer een vleug warmte vanuit Zuid-Europa, Frankrijk vooral. Als de wind gaat draaien naar het zuidoosten. Nu is het nog maar weinig wind uit een west-noordwestelijke richting. Dat blijft vandaag zo. We merken de invloedssferen van een hoge drukgebied. Maar het hoge drukgebied moet nog wel aan het werk, want we hebben nu te maken met een groot gebied met wolkenvelden, veel bewolking, dus de zon die heeft toch echt wel moeite. Het lijkt erop dat het vooral vanmiddag steeds meer gaat opklaren en dat het vanochtend toch nog een tijdje dit blijft. Een enkele opklaring is nog wel mogelijk, maar meer zonneschijn dus in de loop van de dag. Ik denk ook vooral later vanmiddag, vanavond. En ja, dan is het gewoon weer een heerlijke zomeravond. Met vanmiddag dan temperaturen van 21 tot 23 graden in ons gebied. Met dus die wind vanaf zee, zwak tot matig uit noordwestelijke richting. Gewoon een heerlijke dag. En vanavond en vannacht, ja, dan is er maar weinig of geen bewolking meer. En dan gaat de temperatuur in die relatief koele lucht waar we nog in zitten naar de 10 of 11 graden op de koelste plekken morgen vroeg. Dus dat is lekker slapen met weinig wind. Want ja, de warmte die is dan eventjes weg buiten. Morgenmiddag dan zitten we weer op zomerse temperaturen, denk ik. Op grote schaal, 25, 26 graden, heerlijk. Met volop zonneschijn, weinig wolken. Misschien een enkel wolkje, een stapelwolkje. Wat hoge bewolking, wat windveren, dat is het dan wel. Zondag hetzelfde verhaal. En dan, ja, dan zitten we in die nog wat warmere lucht vanuit Frankrijk. Morgen met een beetje wind uit het zuidoosten of oosten. En dan zondag een beetje wind van zee. Maar dan is die lucht gewoon echt wel opgewarmd. Denk aan zo'n 26 tot 29 graden. De smiddags, kijk, dat zijn weer hoogzomerse waarden. En dan maandag en dinsdag gaat het even weer wat naar beneden. Maar niet heel ver naar beneden, hoor. Denk aan 25, 26 graden. Zonnige periode, ook wat wolkenvelden. Kleine kans op een bui op maandag. Geluksbuitje zou dat kunnen zijn. Want de dagen daarna, ja, ook weer veel zonneschijn en warm. Ook rondom de zonsverduistering woensdagavond. Nou, die is gewoon goed te zien, denk ik. Want ik ga er nog steeds van uit dat er weinig of geen wolken zijn. En dan met die hoge temperaturen. Ja, dat is echt hoogzomers. En pas in het volgend weekend, 15, 16 augustus. Nou, die is gewoon goed te zien, denk ik. Want ik ga er nog steeds van uit dat er weinig of geen wolken zijn. En dan met die hoge temperaturen. Ja, dat is echt hoogzomers. En pas in het volgend weekend, 15, 16 augustus, dan lijkt er een kansje te zijn.

0: Het iconische Earth and Fire met natuurlijk de jammerlijk overleden Journey Kaagman, zangeres van deze legendarische band. Prachtige vrouw ook in de tijd dat Mariska Veres ook zo ongelooflijk vanuit onze stad de schoonheid eigenlijk vertegenwoordigde. Niet alleen van de muziek, maar ook van hoe ze eruit zagen. Jammer dat ze niet meer onder ons is. Ze wordt veel geroemd de laatste tijd door iedereen die met haar heeft samengewerkt. Niet alleen in de muziek, maar natuurlijk ook in haar rol als voorzitter van de stichting Konamis. Ze zal worden gemist. En vanzelfsprekend dat wij veel van haar en van haar band Earth and Fire gaan draaien deze periode.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin. Jij kwam met een niet helemaal glimlach op het gezicht binnenwandelen hier vandaag. En gelukkig kunnen we dat dan lekker samen over sport hebben.
2: Juist.
0: En niet over vervelende tenen, zeg maar, even voor het gemak.
2: Dat doen we niet.
0: Laat dat duidelijk zijn.
2: Maar het is vandaag een heerlijke dag, want vandaag begint het normale leven weer.
0: Nou, verklaar je nader. Wat is er zo normaal aan het leven van vandaag?
2: Vandaag begint het voetballen weer.
0: Juist. Ja,
2: en dat vind ik zo heerlijk. He, vandaag Cambuur Excelsior. Ja, morgen AZ, ADO. Wat willen we nou nog meer? De hele avond lekker voetbal kijken, middag voetbal kijken. Het is heerlijk.
0: Ja, maar en wat ik zo fantastisch vind, de twee wedstrijden die je nu noemt, daar zitten er drie ploegen bij. Die zaten tot voor kort op 8-2-9 teletext. Maar tegenwoordig gewoon allemaal in de Eredivisie. Het is ook wel mooi dat deze ploegen nu weer eens ouderwets zijn aangesloten in het hoogste voetbal, toch? Vind je niet?
2: Ja, vind ik ook. En ik moet af en toe even wennen. Want ik, normaal tikte ik 8-2-9 in.
0: Ja, dat bedoel
2: ik. Maar ik tik nou 8-1-8 in. En dat is ook een heerlijk gevoel.

0: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Ik sprak eerder vandaag met Gert Barnhorn, een van onze twee verslaggevers die er morgen bij zijn. Ja, hè, want ja. Menno Schilder en Gert Barnhorn gaan voor deze prachtige zender natuurlijk voor Radio West Sport verslag doen. Integraal van dat eerste duel van ADO. Ja. En ik had het er met hem over van de positieve inslag die jij hebt over de toekomst. Dat heeft hij ook wel, maar net een heel klein beetje beter. En toen zei meer tegen mij dat jij even had laten weten plaats 6 of plaats 7. Dat wilde ik toch nog wel even vermeld hebben. Dat is ongeveer de insteek, vind je niet?
1: Dat is mijn intentie en mijn beleving dat ADO daar om gaat strijden. En dat is misschien dan voorronde voor Europa Cup.
0: Ja, dat maakt het uit. Als het maar gewoon. We gaan gewoon genieten van die ploeg.
1: We gaan gewoon genieten, ja.
0: Hartstikke mooi. Nou goed, zometeen nog even iets meer over ADO. Maar laten we het eens even over de Tour de France Femme hebben. Ja. Want wat spannend is het voor onze eigen Demi Vollering.
1: Ja, en vandaag is dat ook weer zo'n dag voor Demi. Marlijn Reuser, ze staat eerste. Demi staat tweede. En vandaag gaan ze naar de Mont Ventoux. Dus dat wordt echt bikkelen. En ja, ik heb het hier opgeschreven. Een klim van 15,7 kilometer. Een gemiddelde stijgingpercentage van 8,8%.
0: Ja.
1: Dus dat wordt vanmiddag lekker op het bankje. Heerlijk kijken. Ja, het wordt echt spannend. En ik denk dat Demi vandaag haar slag gaat staan.
0: Ik denk ook dat dit het moment is ook. Hè? Want gisteren was de etappe eigenlijk van het niveau. Het stijgt wel, maar niet echt heel erg ruig. Nee. En nu kan ze het verschil mogelijk gaan maken.
1: Ja, en dat wordt echt een gevecht vandaag, jongens. Nou, eerlijk, ik geniet daar nou van. Ze zijn nog eens vertrokken. En ik geniet daar nou van.
0: Ja, ik vind dat je gelijk hebt. Ja. En allemaal kijken natuurlijk. Dat mogen helden zijn. Nou, we hadden het al over voetbal. Laten we eerst eens eventjes Europa in. Zeg maar even het voorland van ADO. We gaan gewoon lekker positief zijn. Maar ja. Daar zijn ze nu nog niet. Er werd nu ook gespeeld. En er werd best doelpunten gemaakt.
1: Ja, maar ik zet daar toch een kanttekening bij.
0: Oh, echt? Serieus?
1: Ja, want kijk, de UEFA en al die gasten die willen dat Europees voetbal groter en groter en groter maken. Nou, ik heb gisteren ploegen gezien. Twente tegen DAC. 19-04. Ik heb het woordenboek erbij moeten halen waar ik die ploeg vandaan kwam. Ik weet zeker dat toen ik voetbalde bij Oranjeplein, dat wij met dat elftal beter voetbalden dan waar Twente tegen speelde. Maar ja, het gaat nu even allemaal om geld. Er moeten veel meer ploegen bij komen. En dat levert alleen maar geld op. Televisiezenders en die betalen daarvoor. Maar het is werkelijk niet om aan te gluren. Alsjeblieft, jongens, laat gewoon de nummers 2, 3, 4 van de competities in Europees voetbal spelen. Maar niet dat soort ploegen. En Ajax tegen Shelbourne, nou ja, het werd 3-1. Nou, het was dit om aan te gluren allemaal. Ja, sorry, maar nu Eva. Ja, ik heb het al gezegd, het gaat om geld. Maar ja, vrolijk hoor je er niet van.
0: Nee, sportief is het niet helemaal de moeite waard. En ja, weet je, je loopt ook weer kansen op blessures. Dus nee, lekker is het allemaal niet. Daar zijn we het gauw over eens. Ja, ADO.
1: Ja, ADO tegen AZ.
0: Ja, dat voorpret maximaal, toch?
1: Ja, ik heb gezegd 1-2. En ik blijf er nog steeds bij. We gaan voor plek 6, plek 7, plek 8. Dus de eerste 3 punten, ze zijn binnen.
0: Ja, ik denk dat ze al heel slecht aan het slapen zijn in Alkmaar, denk je niet?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er geen kaas meer gegeten vandaag.
0: Ja, de man die van de FIFA die het nieuws maar blijft beheersen. Gianni Infantino. Ja. Iedereen rondom hem heen, behalve zijn eigen clubpie, begint het vertrouwen in hem te verliezen. Wat denk jij, Martin? Gaan we deze man nog heel lang in het nieuws houden? Of blijft hij stevig in het zadel?
1: Nou, ik denk dat die man binnenkort bij het groot vuil gezet wordt. Want ja, die man is compleet de weg kwijt. Die wil van alles en het gaat allemaal nergens over. Hij denkt ook alleen maar aan zijn portemonnee en aan zijn binnenzak. Nee, alsjeblieft, weg met die man.
0: Jij zegt weg met die man. Nou, ik denk dat jij niet de enige bent die dezelfde mening is toegedaan. Maar goed, we staan in de vooravond. Je zegt, het gaat eindelijk weer beginnen. We gaan weer genieten van het Eredivisie voetbal. En langzaam maar gestaag met dat normale leven gaan we ook weer meer en meer genieten. Martin, mag ik jou weer als altijd enorm bedanken voor de afgelopen week. En volgende week spreken we elkaar weer, toch?
1: Het is wel de bedoeling, hopelijk.
0: Dat vind ik wel gezellig eigenlijk.
1: Ik ook. En met meer ook, hè?
0: Ja. Oh, ja. Er moet meer nog even open.
2: ja, ja, ja, ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
1: Nou dan. En een lekkere cappuccinootje erbij. Wat willen we dan meer?
0: Hupsakee. Nou, hier gaan we even lekker koffie drinken. Gaan we jullie weer verpozen met een heerlijk stukje muziek.
3: West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: Al dus Adele, Water Under the Bridge.
1: De Buitenpost.
0: En terwijl de spelers van ADO zich opmaken voor de eerste wedstrijd van dit seizoen, maken de leden van Jeu de Boule vereniging Les Boules Fleuries zich klaar voor het Nederlands kampioenschap dat dit weekend bij de club gaat plaatsvinden. Onze buitenpost, Gwen Ouwehand, is nu bij de club. Hey Gwen, hoe verlopen de voorbereidingen daar?
2: Nou, die zijn in volle gang. Gisteren is Leo van de vereniging al druk bezig geweest met het opbouwen ervan. De bar die staat. De bar die moet nog alleen eventjes gevuld worden vandaag. Jeroen, voorzitter, is hier ook bij. En wij staan hier op zo'n mooie baan, hè?
3: Ja, binnen, maar we hebben gelukkig ook 32 buitenbanen. En met de weersvoorspellingen lijkt het erop dat alles lekker buiten gespeeld kan gaan worden. Dus ja, we zijn er eigenlijk al bijna helemaal klaar voor.
2: Ja, dat klinkt goed. Buiten spelen, is dat dan ook extra lekker, Leo?
4: Zeker, zeker als het lekker weer is. Het is eigenlijk een buitensport. Dus dat doe ik het liefst buiten. En zeker zomers ook, lekker 's avonds. Dan spelen we hier ook op de vereniging. En dan daarna zitten is het natuurlijk ook heel erg gezellig altijd. Maar leuke potjes spelen met lekker weer is altijd het fijnste.
2: Ja, dus de buitenbanen die liggen er al helemaal klaar voor. Daarom zijn we heel eventjes naar binnen gegaan. Want ik denk, ja, ik wil toch wel eventjes een potje spelen met jullie.
3: Ja, nou, ik ben heel benieuwd of je talent hebt. We gaan het zien.
2: Daar ligt dan nu een geel klein balletje in de verte. En dan moet je eigenlijk hier in een cirkel gaan staan. Leo, wil jij het eerst even doen? Waar let je dan op? Hoe gooi je?
4: Het buutje heet dat. Dat kleine balletje heet het buutje. Die gooi je weg tussen de 6 en de 10 meter. En dan ga je echt in de ring staan. Dan leg je je bal los in je hand. Je haalt hem naar achter. En je probeert hem zo dicht mogelijk bij
2: het buutje te krijgen. Oeh, zo!
4: En nu legt hij er heel erg goed bij. En nu is de tegenpartij aan de beurt. En dat is Jeroen, die is dan de schutter. En dan zal Jeroen nu in de ring gaan staan en die zal proberen weg te schieten.
2: Nou Jeroen, dat wordt nog wel een uitdaging volgens mij, want die bal die ligt er echt tegenaan.
3: Ja, die Leo is ontzettend goed, dus ik ga mijn best doen.
2: Nou, succes. Ik ga eventjes toekijken hoe dat gaat gebeuren. En dan is het de bedoeling dat hij hem eigenlijk wegstoot. Nou ja, zeg. Ik durf eigenlijk niet meer.
3: Ja, nee, wij doen het vaker dan jij.
2: Dat denk ik ook. En ik heb hier nu zo'n kogel eigenlijk in mijn hand. Heet dat een kogel, Leo?
4: Nee, dat heet een Jeu de Boule bal.
2: Oké.
4: Kogel ook.
2: Die heb ik in mijn hand. En ik moet zeggen, die is ook best wel zwaar. Dat is zwaarder dan de Jeu de Boule bal die ik wel eens meeneem naar de camping. Maar ik ga toch eventjes mijn best doen. Onderhand gooien. Eventjes kijken. Nee, die is echt heel erg naast, Leo.
4: Ja, dat scheelt 50 centimeter. Dus nu moet de volgende, of je moet eigenlijk nog een keer, want je moet je bal, je moet iedere keer verbeteren. Dus ja, zolang we ballen hebben, we die verbeteren. Dus nu zal ik proberen, dat is samen met jou, want Jeroen die is veel te goed. Dus ik ga nu proberen die bal weg te schieten.
2: Ga ik je ondertussen eventjes wat vragen stellen als je dat goed vindt. Want jij gaat ook meedoen, hè, met het Nederlands kampioenschap.
4: Ja.
2: En vind je het spannend?
4: Ja, best wel. Want er zijn best wel veel sterke teams die ook meekomen uit het hele land. Van gisteren waren hier al mensen uit Heerlen om de banen te verkennen. En ook uit de hele omgeving, overal komen ze vandaan. En ja, dat zijn niet de minsten die komen, dus ja.
2: Het is gewoon echt serieuze business, dit.
4: Serieuze business, ja. Dus nou, we gaan.
2: Zou ik zeggen, gooi die bal nog eventjes, dan ga ik bij de boelballen staan hier. Om eventjes goed uit te kijken hoe Leo die bal gaat gooien.
5: Voorzichtig.
2: Daar komt hij. Oeh, die was net wel een beetje te hard. Maar ik ben onder de indruk hoor, Leo.
4: Hij moest weg, hij is net niet weg. We hebben wel iets meer ruimte gekregen. Dus ja, nu moeten we hem eigenlijk nog een keer om toch weer dichter bij de buurt te krijgen. Dus ik zou zeggen, gooi jij nog een keer?
2: Nog één keertje proberen dan. Met mijn linkerhand, want in mijn rechterhand heb ik de microfoon. Nou, op de valreep win ik gewoon, Jeroen.
3: Nou, je kan lid worden, want dit ziet er hartstikke goed uit.
2: Ik ga me opgeven voor het kampioenschap dit weekend.
3: Ja, nou, dat kan niet meer, maar je welkom. We worden eigenlijk 6 dagen in de week bij ons gespeeld. Zowel recreatie als competitie. We doen toernooien. We hebben ook avonden dat mensen die geen lid zijn, maar toch een keer lang komen, dat die ook mee kunnen spelen. Dus we staan.
2: Net als dit kampioenschap eigenlijk, hè? Want iedereen mocht hier gewoon aan meedoen.
3: Ja, uiteindelijk mag iedereen hier aan meedoen. En wat Leo al zei, ze komen uit het hele land. Sommigen staan al een aantal dagen hier in de buurt op de camping. Dus het is voor toerisme is het ook goed dat we dit organiseren. Ontzettend leuke sfeer. Tientallen vrijwilligers die dit mogelijk maken. Allemaal mensen die lid en loyaal aan de club zijn. Dus we hebben ontzettend veel zin in. Laat het maar lekker beginnen.
2: Nou, heel erg goed. Heel veel succes en vooral heel veel plezier hè, dit weekend.
5: Oké, dankjewel. Gaat goed komen.
3: Dankjewel, gaat zeker goed komen.
6: Nou, hartstikke leuk. De Nederlands kampioenschappen met Jeu de Boule.
7: Ik vind
6: daar.
7: Het mooi, ja. Mijn zoon zegt ook altijd als we iets doen. En ik zeg, ja, bijna. En dan zegt hij, bijna telt alleen met Jeu de Boule.
6: Ja, dat is het ding wat zeker is, ja. We hebben nog één nieuwtje voor de boeg bij West wordt wakker. Maar daarna natuurlijk aan de bak. Alle redenen om lekker bij ons te blijven. Wij gaan ons zometeen opmaken voor het nieuws. Maar ik heb ook nog even een nieuwsberichtje over een toch wel heel leuk programma wat je hier in het weekend kan horen.
8: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
9: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
10: La balade des gens heureux.
9: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
8: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
11: Op 89.3 Radio West.
9: A bientôt.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Ga je straks in de tijdmachine misschien al die zwarte Bluetooth party speaker winnen? Dat straks. Nu eerst het nieuws met André Kolen.
19: Aan de Zeezwaluwhof in Den Haag was gisteravond een inval in een woning. Zwaar bewapende politieagenten gingen naar binnen. Er zouden mogelijk drugs in het pand aanwezig zijn geweest. Tientallen verhuisdozen vol werden door agenten onder begeleiding van speciale eenheden meegenomen. Vanwege het lopende onderzoek kan een politiewoordvoerder nog geen nadere toelichting geven. Door het laag water in onze regio liggen afvalschepen vast. De sluizen in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn sinds woensdag dicht om te voorkomen dat er te veel zoet water wegstroomt. De afvalschepen worden nu noodgedwongen vervangen door heel veel vrachtwagens. Een deel van Polderpark Kronenstein in Leiden is afgesloten voor het publiek omdat een aantal bomen daar onveilig is. Daarover bericht onze mediapartner Centraal Plus. De bomen die vertonen scheuren en bij wind kan dat dan leiden tot afgebroken takken, zo meldt de gemeente. Meer nieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Je ziet er goed uit.
21: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
20: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
22: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
20: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Keep up with the force. Don't stop the force. Dat heeft hij erin gefietst, die Michael Jackson. Vanwege het feit dat Star Wars toen een hele grote film was. We hebben het over het album Off the Wall. En daar kwam dit nummer vandaan. Don't stop till you get enough. West.

0: Het maakt jou ook allemaal niet uit meer of je nou danst op Michael Jackson of op het openingsliedje van onze eigen Tess Merlo.
1: Ik dans in de maat, uit de maat. Ik beweeg en ik ben blij dat het radio is en nog geen kijkradio.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind dat jij verdienstelijk danst, hoor. Laat dat duidelijk zijn.
1: Ja, dankjewel. Dan wachten wij tot de kijkradio ooit gaat beginnen. Dan kunnen de lieve luisteraars daarover oordelen.
0: Ja, weet maar nooit. Wat we in ieder geval gaan doen is zometeen vliegen met de tijdmachine. Zoals we dat hier op West natuurlijk in verschillende programma's doen. En wij mogen dat zometeen gaan doen. Uitermate spannend. Want je kan prachtige dingen winnen, meer.
1: Je kan een hele mooie, stoere, zwarte Bluetooth party speaker winnen. Het geluid van Radio West of je eigen muziek. 12 uur ononderbroken achter elkaar. En er komen dus ook nog leuke lichtjes uit. En hij is spatwaterdicht, dus je kan hem ook nog naast de douche zetten. Niet onder de douche, maar dat lijkt me sowieso zonde met deze droogte. Maar hij kent tegen een druppie.
0: Hij kan het hebben.
1: En als je één goed hebt, hebben we een hele mooie prijs voor je uit de Omroep West prijzenkast. En daar word je heel erg droog van.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dus ga bellen naar ons. Naar 070-390-5454. 390-5454. En word ook medekandidaat. En ga eens even kijken hoe goed het is gesteld met je geheugen over een plek waar de tijdmachine je zometeen naartoe gaat brengen.

0: Ilse de Lange met Something Good hier op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De Radio West tijdmachine, waarin je reist naar een moment in het verleden. En waar als je in dat verleden bent aangeland, je een code te horen krijgt van de tijdmachine. En aan de hand van die code weet je in welk jaar je bent beland. En dan krijg je drie vragen waar je antwoord op moet geven. En als je ze alle drie goed hebt, ja, meer, dan...
2: Dan maak jij kans vanmiddag om een hele mooie, stoere, zwarte Bluetooth party speaker te winnen. En die prijs die wordt dan gespeeld die laatste ronde in West komt thuis. En dat is tegen... kwart over vijf. Ja, in ieder geval, zorg dat je bij de telefoon zit. Maar als je één prijs goed hebt, dat is ook al een hele fijne. Namelijk, dan krijg je die Omroep West handdoek. En dat is niet zomaar een handdoek. Dat is een handdoek, 1, met het logo van Omroep West. 2, het is zo'n snel drogende handdoek. Dus dat is ideaal. Je stapt onder de douche, je hebt de handdoek... en denk je, nou heb ik een natte handdoek. Nee, die handdoek is weer droog. Dus je kan nog een keer gaan douchen en nog een keer afdrogen. Nou ja, dat is een beetje zonde, maar als je in het zwembad bent of in de sauna of ergens dat je veel zweet. Het is in ieder geval niet zo'n vieze natte kledderhanddoek. Dat vind ik zo heerlijk van dit soort ultra handdoek. Jij kijkt er ook heel blij
0: bij, Ik zit
2: Pieter.
0: Ook echt van je te genieten.
2: Ja.
0: Ik vind als ze ergens bij een reclamebureau iemand nodig hebben, dan moeten ze ons meer bellen. Die weet dingen warm te maken. Ja. Tenminste, ik weet niet of je dat met me eens bent. Trace, goedemorgen.
3: Helemaal mee eens.
0: Ja, toch?
3: Dat is wel handig. Eerlijk gezegd dacht ik dat er nog kaartjes waren voor het Zwanenmeer. Maar die handdoek is ook leuk.
2: Oh, ja, toch? Ja,
0: ja, daarop. Ja, en laat ik zo zeggen, als je dan nog bij het Zwanenmeer terecht zou kunnen komen op een andere manier, heb je in ieder geval een handdoek bij je om alle emoties te kunnen verwerken. Trace, zo moet je dat
3: maar
0: zien.
3: Zo moet je dat maar zien. Handig.
0: Nou, zoals gezegd, we gaan reizen met de tijdmachine. We reizen naar een jaar. Luister goed naar de code en daarna ga ik jou bestoken met drie vragen. Ben jij daar klaar voor?
3: Helemaal klaar voor.
0: Nou, dan ga je, Trace.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Zou je de code goed kunnen horen, Trace?
3: Nee, ik was eigenlijk bezig met... Ik denk, ik moet eigenlijk mijn hulplijn hebben. Maar ik dacht, ik zet de radio aan. Maar dat mag natuurlijk niet.
0: Nee. Oh,
3: dus
0: was...
3: ik heb eigenlijk...
0: Zal ik...
3: jij het al gemist.
0: Nou, zal ik je helpen dan? Vind je dat, word ik daar een stuk sympathieker van?
3: absoluut.
2: het is zo'n sympathieke man.
0: Het is het jaar dat het Nederland zelf al Europees kampioen werd. We hebben het over 1988.
3: Oh, prima, ja.
0: 1988. Ik werkte nog bij een restaurant in Haarzuilens, maar daar ga ik je allemaal niet mee vermoeien. Vraag nummer 1, Trace, ga er goed voor zitten. Welk lid van het Koninklijk Huis onthult in augustus 1988 in Den Haag het Indisch monument ten nagedachtenis aan alle Nederlandse burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffers zijn geworden van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië?
3: Prinses Beatrix, koningin Beatrix.
0: En inderdaad, tegenwoordig prinses Beatrix. We gaan hem noteren. En dan de tweede vraag. De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen gaat in 1988 van 100 naar 120 kilometer per uur. Welke Nelly is de VVD-minister die dat besluit neemt?
3: Nelly Smit-Kroes.
0: Dan gaan we die noteren. En dan de laatste vraag alweer. Welke Amerikaanse Eddie speelt de hoofdrol in de succesvolle filmcomedie Coming to America in 1988?
3: Is dat Eddie Murphy?
0: Eddie Murphy gaan we noteren. En dan gaan we eens even kijken, Trace, wat onze notaris vond van de antwoorden die jij zojuist gegeven hebt.
4: Drie vragen.
0: Ja.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, Trace, je was in topvorm.
3: Ja.
0: En had je de...
3: moeilijke vraag. Ik had mijn hulplijn niet nodig.
0: Oh, nee, ik wou net zeggen. Heb je de hulplijn stiekem toch nog naar binnen gehaald?
3: Nee.
0: Op eigen kracht, Trace, mag ik je hartelijk feliciteren.
3: Bedankt.
0: Hey, en,
3: ik zal luisteren vanmiddag.
0: Nou, zeker doen. En blijf even aan de lijn, want dan kunnen we de gegevens nog even heel goed met je checken. Van harte gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: John Hyatt, Have a Little Faith in Me uit het jaar 1988. De winnares zojuist van de tijdmachine ging terug naar dat jaar en had 3 vragen goed. Ja, het is een trieste dag als je kijkt naar wat er allemaal aan nieuws binnenkomt. Rapper Tony Scott, woonachtig vlakbij mij in Weesp, op 54-jarige leeftijd overleden. Natuurlijk Johnny Kaagman, waar we het uitgebreid over hebben gehad. Maar aan het begin van deze uitzending hoorden we ook dat topacteur Peter Faber is overleden op 82-jarige leeftijd. Een paradijsvogel enerzijds, een goed, maar ook intensief leven gehad. Maar zeker in de jaren 70 en 80 gewoon een van de meest prominente acteurs die ons land rijk was, meer toch?
1: Zeker. Ik bedoel, voor de jaren 80 herinner ik me echt ook inderdaad Schatjes, Siske de Rat, Soldaat van Oranje. Dat zijn toch allemaal films waarin hij glorieerde. En dat was een hele bijzondere man. Man, hij heeft ook een nare jeugd gehad. Hij heeft als kind TBC gehad, maanden op bed gelegen, geen leuke ouders, werd mishandeld. Heeft zichzelf ook altijd heel erg ingezet voor jongeren. Dus ja, sowieso, dus buiten de spotlights ook een hele bijzondere man.
0: Zeker, gezworven op straat. Was inderdaad een graag geziene acteur in Nederlandse films, maar daar kwamen ze in internationaal zin ook achter. Richard Attenborough, die A Bridge Too Far heeft gemaakt hier in Nederland. We hadden het er eerder met André Kuiper al over. Of met André Kuiper, moet je maar. André Kolen natuurlijk. André Kuiper, Pieter. Maar in ieder geval dat hij aanwezig was in Deventer bij de opnames van deze film. Sean Connery, Anthony Hopkins zat erin, Ryan O'Neill, een internationale keur van acteurs. Hij zat daarbij. Maar je zei het inderdaad al meer, hij speelde in vele films. En een van de films uit 1984 maakte Danny de Munk wereldberoemd. Het was een remake van een film waar ooit Rijk de Gooier nog een rol in had gespeeld. Hij speelde de vader, verliefd op Tante Jans. Ja. En het was natuurlijk een iconische film. Peter Faber, een van de grote namen uit de Nederlandse filmhistorie.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door André Kolen.
10: Goedemorgen. Aan de Zeezwaluwhof in de Haagse wijk Duindorp is gisteravond een inval in een woning geweest. Mogelijk heeft het te maken met een drugsvondst. Zwaar bewapende politieagenten waren aanwezig. Straat werd om 8 uur afgezet en speciale eenheden die zijn de woning binnengegaan. Het incident trok veel bekijks. Er zijn zo'n 40 gevulde verhuisdozen afgevoerd in een ME-busje. En vanwege het lopende onderzoek kan een politiewoordvoerder op dit moment weinig zeggen over wat er nou precies aan de hand was daar. Woningcorporatie Stedion gaat extra metingen doen in 39 woningen aan de Lieststraat in Den Haag. Daar is eerder dit jaar UF-schuim als isolatiemateriaal gebruikt. Maar nu blijkt dat dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Aan Ewout Zwaanswijk, directeur Wonen en Samenleving bij Stedion. De vraag, wat is dat nou, UF-schuim?
11: UF-schuim is isolatiemateriaal dat gebruikt wordt voor spouwmuren. En een spouw is de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur. En het is een schuim dat als vloeistof wordt aangebracht, waarna het binnen enkele uren uithardt.
10: Ja, en dat gevaarlijke gas dat dus vrijkomt bij het schuim, ja, wat maakt het nou zo gevaarlijk?
11: Ja, daar heeft de GGD dus op gewezen. Kennelijk is dat schuim niet heel erg goed voor de gezondheid. Ja, het is voor ons op dit moment een beetje onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit, maar we laten ons daarin adviseren door de GGD.
10: Over enkele weken dan zijn de resultaten van een extra aanvullend onderzoek bekend. Komend weekend is het weer tijd voor de Flower Parade. De kleurrijke en geurige 79e editie rijdt zaterdag door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. En de route is te vinden op de website van onze mediapartner Bollenstreek Omroep. En in het Radio West-programma Uitbesteed Rogier van der Zanden morgen ook uitgebreid aandacht aan de Flower Parade. En als je het dan live wilt volgen, let dan wel op. De wegen in de directe omgeving zijn een uur voor de doorkomst afgesloten voor het overig verkeer. En zondag 9 augustus heb je nog een kans, want dan staan de praalwagens de hele dag opgesteld op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Misschien wel te schitteren in een zonnetje.
9: Daar gaan we wel vanuit. We gaan er eens over praten en luisteren naar Jordi Bloem met het weer. Goedemorgen, Jordi.
12: Vandaag zijn er vooral vanmiddag zonnige perioden. Vanochtend valt het nog een beetje tegen met de zon. En we zitten in relatief koele lucht. Vanmiddag is het ongeveer 22 graden. Met zwakke tot matige west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking meer. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 11 graden. Een koele nacht, weinig wind daarbij. En ook morgen rustig in de atmosfeer. Met een beetje wind uit oost of zuidoost. En daarmee wordt het met veel zonneschijn warmer dan vandaag en gisteren. Ik denk aan ongeveer 26 graden in de regio morgenmiddag. Zondag kan de temperatuur de 30 graden plaatselijk halen. Nog wat warmer, ook dan veel ruimte voor de zomerzon. Maandag en dinsdag ook wel wat bewolking, maar ook dan laat de zon zich goed zien. En dan middagtemperaturen van ongeveer 26 graden.
10: Dankjewel Jordi en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik ken een aantal meiden die heten Sylvia, Jeannette, Nathalie of Fine. Betty of Sabine. En die waren altijd erg trots, kan ik je vertellen, dat zij voorkwamen in het nummer van Doe Maar Één een Nacht Alleen. En één daarvan is ook mijn eigen schoonzus. En zij heet Margreet.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, meer is van het eten. En op zaterdag, één daarvan is ook mijn eigen schoonzus. En zij heet Margreet.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, meer is van het eten. En op zaterdag kletsen bij Morgen Weekend.

0: Nou, eigenlijk Gerda?
1: Nou, wel 2-3 keer in de week.
0: Zoveel, wat heerlijk. En, ja. En alleen de koekjes of ook andere dingen?
1: Nee, ook bananenmuffies en bananenbrood en nou ja, noem maar op. Maar de havermoutkoekjes zijn wel de populairste.
0: Kijk, en wie snoepert er dan altijd allemaal van jouw heerlijke kookkunsten?
1: Nou, ik wil niet veel zeggen, maar de halve flat waar ik in woon. Het bejaardenshuis waar ik werk.
0: Ja.
1: En nou ja, zelf snoep ik er dan ook van. En nou ja, ik en zo deel ik ze altijd rond. En nou, ze zijn heel populair.
0: Lekker. Nou, hou ons niet langer in spanning. Hoe maak jij jouw beroemde havermoutkoekjes, lieve Gerda?
1: Nou, ik ga het vertellen. Het is 100 gram zelfrijzend bakmeel, 150 gram havermout, 100 gram bruine bastersuiker, 25 gram roomboter. Dat is de basis. Mm-hmm. En dan doe ik er altijd nog een beetje lijnzaad door, een theelepeltje kaneel en een handje walnoten fijn.
0: Mm.
1: Nou, en dat knee ik dan. En dat gaat op 175 graden, 15 minuten in de oven. En dan heb je 22 koekjes.
0: Oh, wat heerlijk. Dus dan heb je gewoon bakpapiertje, lepeltje met je beslagje erop. Het hoeft niet te rijzen. Nou, dat is inderdaad heel erg makkelijk en snel met 4 ingrediënten.
1: En uit één zo'n potje haal je dan 22 koekjes.
0: Nou, wat goed. Wat heerlijk. Nou, die gaan wij onthouden en bakken. Dus 100 gram...
1: zelfrijzend bakmeel.
0: Ja.
1: 150 gram havermout.
0: 150 gram havermout. Is het nog speciaal havermout?
1: Nee hoor, gewoon havermout.
0: Dan 50 gram...
1: En dan 100 gram bruine bastersuiker.
0: Ja.
1: En dan 125 gram roomboter. En dan een handje lijnzaad en een theelepel kaneel en dan de walnootjes en dan 175 graden of 15 minuten.
0: Helemaal goed. Ik heb hem genoteerd. Ging het toch nog te snel voor jou? App me even op 070-307-8080. Dan deel ik het heerlijke recept van de koekjes van Gerda. En dit was weer een lekkere, smakelijke eethoek. Dank je wel.
1: Dank je wel. Dag meneer. Dag
0: bye
1: Pieter.
0: Bye.
2: Dag.
1: Dag.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter.

0: op Radio West met I Can't Help Myself. En de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival, Duncan Lawrence. Met Arcade bracht ons naar 13 minuten voor 10 alweer. Jongens, wat vliegt die tijd? Ja, we gaan er zeker vandoor. Althans, wij wel. Maar zometeen, en hij zit al bij ons, we gaan straks met hem praten. Gaan we natuurlijk aan de bak. Maar eerst gaan we luisteren naar jou meer. Want als altijd heb jij ook weer, ja, noem het maar even, de schoentjes van Angelique aangetrokken. Ongelooflijk leuke tip tevoorschijn.
1: De mooie hakjes tippel ik gewoon in rond van Angelique. En dan zeg ik bonjour of tout le monde.
0: Ja, bonjour.
1: Dat voelt wel een beetje Angelique, hè? Ja, mis je er wel. Maar we gaan vandaag een kleine tijdreis maken in Leiden. We gaan namelijk naar 3 oktober 1574. Nou, dat is ongeveer de belangrijkste dag in de geschiedenis van Leiden. Namelijk, Leiden werd ontzet door de Geuzen na een belegering van een jaar. Ik wilde zeggen belediging, maar het was gewoon een belegering. En je gaat een tocht maken door Leiden. Je wordt meegenomen door een verhalenverteller die daar prachtig in kostuum jou vertelt over wat nou dat verhaal eigenlijk de achtergrond is van dat ontzet. Wie waren historische helden als Jan van Hout en Magdalena Moens, een belangrijke vrouw ook in de Leidse geschiedenis? En wie waren gewone Leidenaars als Frans de Bakker en Miltgen Loeris dochter? En wat betekende zij voor het beleg? Nou, je gaat dus met de vertellergids, loop je langs de Pieterskerk. Hij neemt je mee naar die beeldenstorm, hoe het was in die tijd. Hij laat je zien de blauwe steen waar ter afschrikking een galg werd geplaatst en die ook wel gebruikt zou zijn. De stadsomroeper staat op de roepstoel van het stadhuis. Dus je hoort het hele verhaal over die binnenvarende geuzen. En dat is vandaag een wandeling van 1 uur en 45 minuutjes. Hij start op het Pieterskerkhof en hij eindigt in het Van der Werfpark, genoemd naar die beroemde burgemeester die zei: ik geef liever mijn leven dat jullie mij opeten dan dat ik de stad overgeef. Ik vind dat altijd een prachtig verhaal. Dus dat is de rondleiding vandaag in Leiden tussen 2 en 4 uur.
0: Ja, en als we aan die naam de Geuzen denken, dan is dat ook een beetje Frans in, hè? Ils sont que les gueux, oftewel, dit is maar rapalje.
1: Het is maar plebs. Ja,
0: en uiteindelijk is daar niet alleen Geuzen, maar ook Geuzennaam uit ontstaan. Nou, tot zover
1: Zeker.
0: Een stukje geschiedenisles.
1: En dan is er nog een heel mini tipje. Dat is even reclame voor mezelf. Als je nou wil zien hoe ik reisstel vandaag bij Museum Voorlinde, dan moet je daar om 11 uur zijn. En dan zie je mij vloekend of tierend of heel zen.
0: Heel ontspannen.
1: Korreltje
0: meer,
1: voor
0: zoals we
1: korreltje.
0: Jou kennen.
1: Alle reisstellen. Ik ben heel benieuwd hoe dat is, die experience.
0: Ik vind non-verbale reacties altijd zo leuk. Patrick, ik zie jou kijken over dat reisstellen.
2: Ja, ik val hier zo even in en dan denk ik, hè, maar ben je onderdeel van een tentoonstelling dan?
1: Het is in Museum Voorlinde. Daar kan je je voor opgeven. Het is een kunst-experience gemaakt door Marina Abramovic. Zij is ook bekend van dat zij dan op een bank zit en jij gaat tegenover haar zitten en ze kijkt je heel diep in de ogen.
2: Oh ja, ja, dat heb ik wel eens gezien. Ja.
1: En dit is dat je in een bankje gaat zitten en je hebt een tafel voor je, krijgt een zakje linzen, je krijgt een zakje rijst en die worden dan opengegooid. Dan moet je dat sorteren en de rijst moet je dan korreltje voor korreltje gaan tellen. En het is eigenlijk helemaal niet, gaat het erom dat je aan het einde van het uur het zakje op hebt. Het gaat voor jou om de belevenis. Je krijgt een witte lapjas aan, je krijgt een koptelefoon op. Dus jij bent eigenlijk dan onderdeel van het kunstwerk.
2: Ja.
1: En het schijnt heel bijzonder te zijn. Sommige mensen vinden het fantastisch, doen het 10 keer. En sommige mensen lopen huilend weg.
2: Dus jij zit daar vanochtend een uur dan?
1: Een
2: uur? Of hoe lang is dat?
1: Ik zit daar een uur reis te tellen.
2: Nou, dan zijn we helemaal op hoogte.
0: Ik ben zo benieuwd naar de verhalen van aanstaande maandag.
2: Ja, nu al.
0: Komen we op terug bij West wordt wakker. Maar eerst gaan we heerlijk luisteren zometeen naar Tine. Naar aan de bak, Patrick.
2: Zeker met de ene laatste tijdmachine voor de finale. De jarige van vandaag van 7 augustus. Natuurlijk een extra liedje van Earth and Fire. We hebben in de archiefbak een record in een Engelse grot in 1966. En zomerse meezingers in de plaat voor 12 vandaag.
0: Kijk, de zomerse meezingers. Ook dat is weer zo breed.
2: Het is heel breed.
0: Het is zo breed. Het is zo zo breed.
1: Ja.
0: Maar één
1: ja.
0: ding weet ik zeker. Ik ben een van je luisteraars, Patrick. Dus ik wens jou een bijzonder fijne uitzending. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes met
1: dankjewel,
0: je rijstkorrels.
1: Pieter.
0: En ijs en wederdienende. Hoewel ijs met dit weer. Wij zien elkaar aanstaande maandag weer. Vanaf 6 uur starten wij dan weer op met West Wordt Wakker. Maar eerst gaan wij weekend vieren.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Een Brits record in een grot in de zomer van 1966. Klinkt spannend, hè? Straks in Aan de Bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. André Kool.
9: Door het laag water in de regio liggen afvalschepen vast. De sluizen in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn sinds woensdag dicht om te voorkomen dat er te veel zoet water wegstroomt. De afvalschepen worden nu noodgedwongen vervangen door heel veel vrachtwagens. Bij een paard op een boerderij in Schipluiden is eind vorige week het Westnijlvirus vastgesteld. Dat blijkt uit een melding van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, bericht mediapartner WOS. Het is de eerste vastgestelde besmetting bij een paard in Nederland dit jaar. Een besmet paard kan het virus overigens niet doorgeven aan mensen of andere dieren. Een deel van Polderpark Kronenstein in Leiden is afgesloten voor het publiek omdat een aantal bomen daar onveilig is, meldt mediapartner Centraal Plus. De bomen vertonen scheuren die bij wind kunnen leiden tot afgebroken takken, zo meldt de gemeente Leiden. Meer nieuws straks om 10:30, nu het overige nieuws.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers

0: Zo maakten wij kennis met Shania Twain. So glad we made it. Look how far we've come, my baby. In 1998 en You're Still The One. Inderdaad, zij is nog steeds zeer de moeite waard. En van harte welkom op Radio West. Net als jij trouwens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook daar in de uitzending, hè?
0: Tiende jaargang, aflevering 2336. Met later vanochtend, zoals in elk programma vandaag op Radio West, natuurlijk een extra liedje van Earth and Fire. Vanwege het overlijden van Johnny Kaagman. Overigens voor de liefhebbers, het programma met Journey in Haagse Iconen is vandaag nog de hele dag te zien op TV West. En later vanochtend komen wij ook een bijzondere recordpoging tegen in een Engelse grot. 1966 is dat, straks in de archiefbak. Verder kun je natuurlijk ook je jaargamen doorgeven. Vandaag, 7 augustus, laat het me weten via aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl.

0: Ik had hem al een tijd niet gehoord. Sandra en Andres.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en dan weet je het wel. Op vrijdag zoeken wij altijd meezingers uit. En het is net even iets koeler vandaag. Maar komend weekend zien we weer stijgende temperaturen, begrijp ik van Jordi. Dus zomerse meezingers zijn het vandaag.
1: Nummer 1.

0: Rigera en No Tengo Dinero. Keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Last Ketchup met The Ketchup Song is keuzemogelijkheid 1. Dat was een ware rage destijds met allemaal dansjes en kinderen die daar helemaal enthousiast van werden. Maar ja, welke wil je horen?
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Nummer 1, Last Ketchup met The Ketchup Song. Nummer 2, Rigera en No Tengo Dinero. Laat het me weten. De Facebookpagina van Radio West is helemaal beschikbaar voor je. Maar je kunt ook even een appje sturen naar de studio. Lekker makkelijk via nummer 070-307-8080. Dat is 070-307-8080. De winnaar hoor je straks rond 10 voor 12.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Anna Girl, zo dadelijk in het regio nieuws. Loco-burgemeester Leiden sluit woning. Hoe het zit, hoor je zo.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30. Aan de bak, het regionieuws krijg je van André Kool.
13: Goedemorgen Patrick. Een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden is met spoed voor 4 weken gesloten op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 augustus. En 1 in de nacht van woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. De politie stelt naar beide incidenten een onderzoek in. En ook vond er halverwege vorige maand een steekpartij plaats in de voortuin van de woning. De lokale burgemeester zegt nu deze geweldsincidenten zeer hoog op te nemen. Hij zegt het vormt een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en hebben een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat in de omgeving. Om die omgeving te beschermen en herhaling te voorkomen is besloten de woning met onmiddellijke ingang te sluiten. Komende weken wordt bekeken of en zo ja welke aanvullende maatregelen in Leiden nodig zijn. Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
14: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
13: In veel tabakszaken hingen er posters met een QR-code en na het scannen daarvan kregen bezoekers vragen over het rookbeleid en op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werden gestuurd. Komend weekend is het weer tijd voor de Flower Parade. De kleurrijke en geurige 79ste editie rijdt zaterdag door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. De route is te vinden op de website van onze mediapartner Bollenstreek Omroep. En in het Radio West-programma uitbesteedt Rogier van der Zanden morgen ook uitgebreid aandacht aan de Flower Parade. En als je ter plaatse live wil volgen, let dan wel op: de wegen in de directe omgeving zijn een uur voor de doorkomst afgesloten voor het overige verkeer. En op zondag 9 augustus dan staan de praalwagens de hele dag opgesteld op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.
0: En dan nog even naar het weer. En dat heeft Jordi Bloem vandaag.
15: Vandaag zijn er vooral vanmiddag zonnige perioden. Vanochtend valt het nog een beetje tegen met de zon. En we zitten in relatief koele lucht. Vanmiddag is het ongeveer 22 graden... met zwakke tot matige west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking meer. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 11 graden. Een koele nacht, weinig wind daarbij. En ook morgen rustig in de atmosfeer met een beetje wind uit oost of zuidoost. En daarmee wordt het met veel zonneschijn warmer dan vandaag en gisteren. Ik denk aan ongeveer 26 graden in de regio morgenmiddag. Zondag kan de temperatuur de 30 graden plaatselijk halen. Nog wat warmer, ook dan veel ruimte voor de zomerzon. Maandag en dinsdag ook wel wat bewolking, maar ook dan laat de zon zich goed zien. En dan middagtemperaturen van ongeveer 26 graden.
13: Dankjewel Jordi, en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wonderschoon van Whitney Houston. En wat zong ze dat toch geweldig. Oh. All the Men That I Need. Dat was een hit uit 1990 en graag weer eens gedraaid op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Straks de ene laatste tijdmachine voordat de finale vanmiddag losbarst. Maar eerst het jaar
2: 1966.
0: In het Candlestick Park Stadium in San Francisco in Amerika geven de Beatles hun laatste concert op 29 augustus 1966. Het gegil van fans is oorverdovend. Zo oorverdovend dat de groep besluit om hierna nog alleen maar door te gaan als studiogroep. Ze zijn er helemaal klaar mee. Het enige live optreden dat de groep nog geeft is het beroemde concert op het dak van het Apple-gebouw in januari 1969. Indonesische vulkaan Awu barst op 12 augustus 1966 uit. Er komen 39 mensen door om het leven. De vulkaan blijft actief tot oktober van dat jaar. En David Lafferty zet in augustus 1966 een wereldrecord op zijn naam. Hij brengt 130 dagen onafgebroken in zijn eentje door in een grot bij het Engelse Cheddar. Honderden belangstellenden en vakantiegangers staan de 27-jarige Engelsman op te wachten als hij na die 130 dagen boven de grond komt.
3: Hij was nog heel fit na deze uithoudingsproef die hem bijna 9 weken van zijn vrouw en 2,5-jarig dochtertje verwijderd hield. Logisch dat het weerzien bijzonder hartelijk was. Hij vertelde dat hij in zijn tentje op 120 meter diepte geleefd had van soep, ingeblikte melk en aardappels. Bij het licht van in totaal 14.000 kaarsen had hij 200 boeken tenminste 2 maal gelezen. Met zijn prestatie verdiende Lafferty 6500 gulden die door de eigenaar van de grot waren uitgeloofd. De wetenschap interesseert zich voor zijn ervaringen, maar Lafferty zelf heeft genoeg aan deze ervaring. Nooit meer was zijn slotcommentaar. 1960.

0: Beach Boys en Wouldn't It Be Nice.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, hoe zou het niet lekker zijn als je je eigen Bluetooth draadloze speaker krijgt? Ja, dat kan gewoon in de tijdmachine deze week. Sterker nog, die gaat er vanmiddag uit bij Olivier in West Kom Thuis. En je kunt er nog kans op maken door nu te bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Het is een mooi apparaat. Hij geeft meer dan 12 uur achter elkaar zomaar geluid. Bijvoorbeeld Radio West of misschien andere muziek die je daar uit wil laten komen. En het heet een party speaker, maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon lekker in je slaapkamer zetten. Ja, wat maakt het uit? Het is een mooi apparaat. En er zit eventueel zo'n lichtshow bij op de maat van de muziek, maar die kun je ook uitzetten natuurlijk. Hè? Als je hem in je slaapkamer wil neerzetten of in je huiskamer, heb je wel prachtig geluid in je huiskamer. Klein tipje mijnerzijds, even bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Het is de één na laatste ronde voor de finale. Dus grijp je kans en stap in de Radio West tijdmachine, want je hebt hem zo te pakken.

0: Miles Smith and Wait For You.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Nou, goed nieuws voor Olga van Solt uit Den Haag, want die hoeft niet langer te wachten. Die staat namelijk op het punt van instappen bij de Radio West tijdmachine. Goedemorgen, Olga.
3: Ja, goedemorgen.
2: Bijna weekend. Wat zijn de plannen voor de komende 2 dagen?
3: Oh, ik heb nooit een plan eigenlijk. Ik zie wel wat er op me afkomt.
2: Oh, maar dan kom je... Ja, soms is dat lekker, dat je je laat verrassen.
3: Ja, toch? Meestal lees ik een boek. Daar ben ik meestal mee bezig.
2: Oh, maar dat is heerlijk. Zit je op het moment in een boek of moet je met een nieuwe beginnen?
3: Nee, ja, ik ben wel bezig met een boek. Want die andere heb ik uit.
2: Ah, en weet je welke zo uit je hoofd?
3: Nou, ik ben een beetje verslaafd aan.
2: Oh, dat voor...
3: Nee, zo uit mijn hoofd weet ik niet, want ik ben net begonnen.
2: Ah, zo, oké. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, lekker idee dat je daar weer op kunt storten komend weekend.
3: Zeker.
2: We gaan eens kijken waar de machine ons naartoe brengt. Daar gaat hij.
4: 1, 9, 8, 9.
2: 1989.
4: Deuren gaan open.
2: Ja. Hoor ik nou lichte teleurstelling, Olga?
3: Nou ja, ik ben geboren in 45, dus het moet kunnen.
2: Ja, nou ja, zeker. Ja, je hebt het in ieder geval zeer bewust meegemaakt, Olga, kunnen we zeggen.
3: Ja, dat zeker. Ja, dat zeker.
2: En woonde je al in Den Haag toen, in 89?
3: Oh ja, vanaf mijn geboorte woon ik al in Den Haag.
2: Kijk, nou, dat komt dan vast goed. Hoewel, er zitten niet echt Haagse vragen bij. Maar we gaan het gewoon proberen, daar komt-ie. Joep van het Hek maakt in zijn oudejaarsconferentie van dat jaar een alcoholvrij biertje belachelijk. Dat doet hij zo overtuigend dat de verkoop instort en het hele merk zou verdwijnen. Hoe heette dat alcoholvrije biertje ook alweer?
3: Oh jee, het is toch niet malt, hè?
2: Ja, dat horen we straks van de jury.
3: Ik schrijf malt.
2: Nee, dat geeft helemaal niks. De Amerikaanse tv-serie Baywatch is in 1989 voor het allereerst te zien op televisie. Je weet wel over die strandwachten. Welke kleur hebben de badpakken en zwembroeken van de strandwachten die over het strand van Malibu rennen bij Los Angeles?
3: Ik dacht rood.
2: Rood, zeg jij, ja. En welke oud Beatle heeft in zijn eentje een hit in 1989 met My Brave Face? Oud Beatle. Wie was dat?
3: Ik kan nou even niet op de naam komen, maar ik... Oh, verdorie, ik kom nou net niet op die naam.
2: Oh.
3: Paul Mac,
2: ja,
3: nog wat.
2: Precies, Paul Mac nog wat. Maar Mac nog wat is dan wat ik zoek.
3: Paul Mac, nou, dat ik er nu op kan komen.
2: Oh, dat is de stress van het moment. En ik, ja.
3: Paul Mac. Nou, ik kan er niet op komen.
2: Oh.
3: Het ligt op het puntje van mijn tong.
2: Ja, ik hoor het. Haal het maar af.
3: Paul McCartney.
2: Oh. Ik hoor zo. Dat maakt het uit. We corrigeren nog even en dan zeggen we gewoon dat je er 2 goed hebt. Want inderdaad, Paul McCartney was wel echt in de zomer. Dus dat is prima.
3: Ja.
2: 2 goed is hartstikke lekker. Niet voldoende voor de hoofdprijs vanmiddag. Maar wel uitstekend gedaan. Rood was de kleur van de badpakken en de zwembroeken. Dus dat was goed. En Paul McCartney was natuurlijk goed. En we zochten dat alcoholvrije biertje dat Joep van het Hek zo vakkundig de nek wist om te draaien. Dat was Buckler.
3: Butler.
2: Ja.
3: Ik heb ook geen verstand van bier.
2: Nou, hou dat zo, Olga. Dat is prima. Ja. Dat geeft helemaal niks.
3: Ja.
2: Maar je hebt wel 2 vragen goed. Dat betekent dat ik je ga verblijden met een officieel paar Omroep West sokken. Nou, die heeft echt niemand. Dus die zijn speciaal voor jou. Van harte gefeliciteerd.
3: Oké, hartelijk dank.
2: Dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Oké, dag.
2: En dit was zo'n prachtige hit in 1989. Voor Tears for Fears, The Woman in Chains.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Binnen 15 minuten een lekker fijn liedje van Earth and Fire als eerbetoon aan Johnny Kaagman. 11 uur, eerst nieuws uit de regio, André Koon.
7: Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Heikoop heeft de maatregel opgelegd dat het bij controle in mei meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. En daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig, terwijl dit volgens de gedoogverklaring wel verplicht is. De aanhoudende droogte leidt tot een tekort aan zoet water en beperkingen voor het gebruik van oppervlaktewater. Toch komt er voorlopig nog gewoon drinkwater uit de kraan, meldt mediapartner WOS. Waterbedrijf Evides heeft voor enkele maanden aan water beschikbaar en verwacht niet dat de drinkwatervoorziening in de regio door de huidige droogte in gevaar komt. Door de lage waterstand in onze regio liggen wel afvalschepen vast. De sluizen in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn sinds woensdag dicht om te voorkomen dat er te veel zoet water wegstroomt. De schepen die dagelijks afval afvoeren via onder meer het Rijn-Schiekanaal worden nu noodgedwongen vervangen door heel veel vrachtwagens. Meer nieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Tot 12 uur.

0: Thanks for the music, zou ik willen zeggen. En voor je prachtige stem. Johnny Kaagman, 79 geworden. En daarom hoor je vandaag in elk programma een liedje van Earth and Fire. We hoorden vanochtend al Weekend en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Maar Thanks for the Love mag er ook zeker zijn.
1: Eeuwige roem.
0: Er zijn vier liedjes van Earth and Fire die je op de roemlijst van dit programma kunt terugvinden. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Memories, Storm and Thunder en Weekend. Maar dat betekent dus ook meteen dat deze bijvoorbeeld er helemaal niet op staat. Nou, ik verwacht er wel één hoor. Ook als eerbetoon aan Journey. Kom maar door via patrick@omroepwest.nl. Maar als je een ander liedje graag wil nomineren, mag dat natuurlijk ook. Het is helemaal aan jou, want daar draait het om bij deze muzikale rubriek. Vandaag de keuze van Marcella van der Mortel. Die woont in Den Haag en is alleenstaand. Ze werkt in het Vredespaleis. En is met haar hond veelvuldig te vinden op het strand bij Monster. Goedemorgen, Marcella.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En je hebt ook heel veel in het buitenland gewoond. En vaak in een beetje Franse omgeving, hè, kunnen we zeggen.
2: Ja, dus omringd door Fransen in elk geval. Ook al is het in een Afrikaanse land waar Engels gesproken werd. Maar, en ik heb zelf bij een Franse oliemaatschappij gewerkt. Waardoor ik ook dagelijks met deze taal in aanraking kwam.
0: Ja, ja, ja.
2: En met plezier, als het kan, ook nog steeds gebruik.
0: Ja, want dat gaat er nooit meer uit natuurlijk. Hè. Dat zit inmiddels echt zo in je geheugen dat die tweede taal bijna net zo makkelijk gaat als Nederlands, of niet?
2: Ja, bijna wel, zeker. Ja, ja. Ja.
0: En merk je dan nog, als je even in Frankrijk bent, dat je er nog even moet inkomen? Of is het meteen bam dat het gewoon weer een luikje gaat open en dan komt het er weer uit?
2: Ja, dat luikje staat best op een hele grote kier. Dus die heeft een klein zetje nodig en dan stroomt het weer. Ja.
0: Leuk. Heb je plannen om naar Frankrijk of zo te gaan?
2: Ja, ik wil heel graag een vriendin opzoeken. Eind van het jaar weer richting de Pyreneeën. Mm-hmm. Daar woont zij en ik ken haar nog ook uit het leven in Nigeria, in ons Franse compound. En we bellen elkaar vaak, dus het contact is er. Maar het is ook weer leuk om haar even mee te maken in haar eigen omgeving.
0: Ja, gaaf. Mooie plannen zijn dat. Goed.
2: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat je... Ik voel een beetje aankomen wat er in het spel komt. Maar er moet er eerst één uit. Dus jij bepaalt welk van deze drie het niet redt. De Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige Roem.

0: George Benson on Broadway staat er nu 2 dagen in. Ook 2 dagen Anthony and the Johnsons met You Are My Sister. En 3 voor Mark Knopfler. Sailing to Philadelphia kwam namelijk gisteren weer terug in het spel. En start dus met een beetje voorsprong op 3 dagen. Marcella, wat vind je ervan?
1: Alle 3 mooi. Heel mooi. Maar ik ga er toch eentje van de lijst duwen voor mijn liedje. En dat wordt You Are My Sister.
0: You Are My Sister gaat eruit. Okay.
2: You are my sister.
0: Ja, en dan durf ik het bijna niet te vragen. Maar is het iets Franstaligs, Marcella?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja.
1: Jazeker. De titel is Ma Préférence. En dat is een... ik denk ook voor als je de taal niet verstaat... dat het een vrolijk, warm liedje is. Wat mij een keer heel erg blij maakte in de auto. Toen ik het op Radio West hoorde... toen ik me net even niet zo lekker voelde. En ik werd er blij van. Dus ik hoop dat het effect ook op andere mensen... afstraalt.
0: Wat mooi. Wat mooi dat we dat hebben kunnen bereiken destijds, dankzij Radio West. Ja, wat goed.
1: Ja.
0: Zeg maar, welke artiest, welk liedje?
1: Het is Julien Clerc met Ma Préférence.
0: Juist, Ma Préférence van Julien Clerc. Niet een van de bekendste, maar wel inderdaad een liedje dat wij zo af en toe weer eens draaien op Radio West. Dus wat mooi dat je daar wat mee hebt. We gaan kijken wat de rest van de luisteraars vinden. Dankjewel, hè.
1: Oké, dank je en een hele fijne uitzending nog.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: James Bay, Hold Back the River op Radio West. En Julien Clerc met Ma Préférence is helemaal nieuw in eeuwige roem. We gaan aanstaande maandag natuurlijk horen wat daarmee gebeurt. En daartussen hoorde je al dat aanstaande zondag natuurlijk een nieuwe aflevering van Enchanté te beluisteren is. Tussen 12 en 2 met Tess Merlo. Aanstaande zondag heeft burgemeester Jan van Zanen van Den Haag te gast met zijn chansontip.
1: De plaats. Voor 12.
0: En in de plaat voor 12 kiezen we tussen twee zomerse meezingers. De Ketchup Song van Las Ketchup tegenover No Tengo Dinero van Rigera. Stemmen kan op de Facebookpagina van Radio West. Nou, bijvoorbeeld wordt dat gedaan door Arjan Egmond. Die is kort en krachtig nummer 1 graag. Las Ketchup en The Ketchup Song. Goedemorgen Patrick, schrijft Rinus. Allebei leuk, maar ik ga voor nummer 2. Ik wens je een gezellige uitzending en een fijne vrijdag. En voor straks een prettig weekend. Groetjes met heel veel smileys en cd'tjes en een kopje koffie erbij. Dankjewel daarvoor, Rinus. Hij is bij deze genoteerd, hoor. Catharina Everstein zegt graag nummer 2. Die gaat voor Rigera met No Tengo Dinero ook. En Carla en Gerard schrijven: goedemorgen Patrick, graag nummer 1. Fijne uitzending en een goed weekend. Dat is dan weer Las Ketchup. Laat maar weten wat jij graag wil horen, want straks laat ik de winnaar aan je horen. Rond 10 voor 12. Nu Dolly. Sometimes.

0: Dolly Parton en You Are op Radio West. En zo dadelijk in het regio nieuws. Stroomstoring in de regio. Waar hoor je zo?
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30. Het regionieuws, André Kool.
7: Goedemorgen Patrick. Meer dan 40 straten in Boskoop zitten zonder elektriciteit. Sinds 9:45 is er een stroomstoring in het dorp. Onder meer alle winkels in het centrum van Boskoop die hebben geen elektriciteit. En de hefbrug over de Gouwen staat in storing. Hoeveel huizen en bedrijven op dit moment geen stroom hebben is niet bekend. Netbeheerder Liander hoopt dat iedereen rond 11:45 weer stroom heeft in Boskoop. De leden van Jeux de Boule-vereniging Les Boules Fleuries maken zich op voor het Nederlands kampioenschap dat dit weekend bij de club in Lisse gaat plaatsvinden. Wie denkt dat het een simpel spel voor mensen op leeftijd is, heeft het mis. Het is een serieuze aangelegenheid. De club aan de Gerard Douwstraat heeft 32 buitenbanen en in een grote hal naast de kantine nog eens 18. Het wordt één grote happening. En ze komen vanuit Groningen en Heerlen naar Lisse toe voor het Nederlands kampioenschap en nemen ook aanhang mee. Onze verslaggeefster, Gwen Ouwehand, die wilde het vanmorgen wel eens proberen. En hoe heet zo'n ding ook weer?
8: Ik heb hier nu zo'n kogel eigenlijk in mijn hand. Heet dat een kogel, Leo?
9: Nee, dat heet een Jeux de Boulebal.
8: Oké.
9: Kogel ook.
8: Die heb ik in mijn hand. En ik moet zeggen, die is ook best wel zwaar. Dat is zwaarder dan de Jeux de Boulebal die ik wel eens meeneem naar de camping. Maar ik ga toch eventjes mijn best doen. Onderhand gooien. Eventjes kijken. Nee, die is echt heel erg naast, Leo.
9: Ja, dat scheelt 50 centimeter, dus.
7: Ja, het is toch moeilijker dan gedacht, hè?
9: Ja?
7: Vicevoorzitter Leo Thijssen, die ziet weinig toekomst voor onze Gwen. Nou ja, vooral doorgaan, dus. De brandweer in de regio Den Haag die gebruikt vanwege de droogte geen zoet water bij oefeningen, meldt een woordvoerder. Maatregel is deze week ingegaan. Door de aanhoudende droogte is er in de veiligheidsregio Haaglanden een toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water. Open water en brandkranen worden daarom niet meer gebruikt bij oefeningen. En ook waterrijke demonstraties van de brandweer, bijvoorbeeld bij festiviteiten, die stoppen voorlopig. Woordvoerder benadrukt dat de brandweer voor hulpverlening bij branden of andere inzetten wel water uit open bronnen en brandkranen blijft gebruiken. De hulpdienst gaat dit, als het gaat om grote hoeveelheden open water, wel direct melden bij het waterschap.
0: Ja, want heel veel verlichting in de vorm van regenwater zit er niet aan te komen volgens mij. Maar Jordi Bloem heeft de details.
10: Vandaag zijn er vooral vanmiddag zonnige perioden. Vanochtend valt het nog een beetje tegen met de zon. En we zitten in relatief koele lucht. Vanmiddag is het ongeveer 22 graden met zwakke tot matige west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking meer. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 11 graden. Een koele nacht, weinig wind daarbij. En ook morgen rustig in de atmosfeer met een beetje wind uit oost of zuidoost. En daarmee wordt het met veel zonneschijn warmer dan vandaag en gisteren. Ik denk aan ongeveer 26 graden in de regio morgenmiddag. Zondag kan de temperatuur de 30 graden plaatselijk halen. Nog wat warmer, ook dan veel ruimte voor de zomerzon. Maandag en dinsdag ook wel wat bewolking, maar ook dan laat de zon zich goed zien. En dan middagtemperaturen van ongeveer 26 graden.
7: Dankjewel Jordi, en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sheeran en Zephyr.
1: De archiefbak.
0: Straks de feestjes voor deze 7e augustus, maar eerst naar het jaar
2: 1987.
0: Het Rijnsburgse Bloemencorso trekt in augustus 1987 meer bezoekers dan het jaar daarvoor. In totaal komen zo'n 300.000 mensen af op de Bloemenstoet in Noordwijk, Rijnsburg en Leiden. Dat zijn er zo'n 50.000 meer dan in 1986 en dat komt door het prima weer. De winnaar in 1987 is de praalwagen met de titel Vlaggen van de Bondspaarbank in Rijnsburg. Het is een topjaar voor Daphne Jongejans. De schoonspringster verslaat op 17 augustus 1987 het complete Oostblok. Dat doet ze met 10 prachtige sprongen van de 3 meter hoge duikplank tijdens het Europees kampioenschap in het Franse Straatsburg. De Amstelveense is daarmee de eerste en nog steeds enige Nederlandse schoonspringster die goud wint bij een Europees kampioenschap. En het is kommer en kwel voor boeren in de westelijke Noordoostpolder. In augustus 1987 valt er in 2 weken tijd 230 mm regen. Kunnen ze nu alleen maar van dromen. En daarnaast ligt het land net achter de dijken. Onder de dijken sijpelt altijd al kwelwater door. En tenslotte zijn de drainagebuizen in het gebied helemaal dichtgeslipt omdat ze te oud zijn. Daardoor verrot een groot deel van de pootaardappels terwijl ze nog op het land staan.
3: Ook met andere gewassen gaat het slecht. De uien en de bieten hebben zwaar te lijden door het weer. En ook de tarwe zal niet veel meer opbrengen.
4: Ja, van het jaar zie ik zwaar in het verlies.
5: En kunt u het wel voorhouden?
4: Dat hoop ik, dat weet ik niet. Dat ligt aan de banken.
5: Praat u al met de bank?
4: Daar krijg ik dadelijk wel een gesprek mee, ja.
3: Misschien dat dat gesprek goed afloopt. Maar in 5 jaar tijd waren er hier maar 2 goede oogsten.
4: De een en de ander, het is allemaal verloren dit.
2: 1987. Look it out for

0: 1987, Fleetwood Mac. En The Big Love. En meer over de jaren 80 aan het eind van deze maand. Een week lang alleen maar jaren 80 in de Amazing 80s. Ja! De feestjes van vandaag, 7 augustus. Marianne van der Meer schrijft: op 7 augustus ben ik zelfjarig en ik word 72 jaar.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Ja, daar mag even een felicitatie voor klinken. Sterker nog, Kees van der Meer die schrijft: beste mensen, Marianne van der Meer, een groot fan van Radio West, is vandaag jarig. Ze is 72 geworden. Kunnen jullie dit via de radio omroepen? Nou, Kees, dat heeft Marianne zelf al geregeld. Maar bij deze ook namens Kees van der Meer, Marianne van harte gefeliciteerd. En ze schrijft als aanvulling daarop nog: zondag 9 augustus wordt mijn zwager Arie van Zanen 80 jaar. Dus die wordt gefeliciteerd door alle vrienden en familie. Met de groeten van Marianne. Bij deze alvast Arie van harte. En Kobi Guagalini Verheij schrijft: vandaag is de verjaardag van mijn lieve schoonzoon Oscar. Van harte. Nou, daar sluit ik me natuurlijk ook zeer bij aan. Oscar maakt er een mooie dag van. En Marianne dus ook van harte gefeliciteerd. En Arie alvast gefeliciteerd. De slingers gaan opgehangen worden voor jullie.

0: Extreme More Than Words op Radio West. En straks na 12 een nieuwe Menno in de Middag. Zo vlak voor het weekend met Bob Brinkman.
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen, Patrick.
0: Want Menno is op vakantie, maar dat betekent straks evenveel lol na 12.
1: Met drie weken lang. Je zou maar drie weken lang lekker in Zuid-Frankrijk zitten. Goeiedag. Dus ik zit drie weken lang op de stoel van mijn grote kale vriend. Wat gaan we doen? Ja, het is vrijdagmiddag. Dus de vrijdagmiddagborrel gaan we natuurlijk openen. Met een onwijs leuke vrijdagmiddagborrel-artiest. En een weekendklapper, die zoek ik nog. Bob@omroepwest.nl. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw platen. Het vakantieland Nederland doen we nog één dagje. Dus als je nog een leuke Nederlandstalige hit hebt, dan mag je mij mailen. Bob@omroepwest.nl. Verder Gwen voor op de kaart. Gwen Ouwehand, die gaat de vakantie opzoeken in de regio. En ik ben benieuwd wat zij allemaal gaat doen.
0: En de laatste tijdmachine voor de finale ook nog. Dus volle bak, straks na 12 uur.

0: aan de bak. En Le Freak.
1: De plaat. Voor 12.
0: De zomerse meezinger die door een meerderheid van stemmen is uitgekozen, staat op naam van Last Ketchup met 59% vandaag. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. dewarmte.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je middag gaat beginnen en die begint natuurlijk goed hier op Radio West. 2 uur lang Menno in de Middag met de Vrijdagmiddagborrel. Over een uurtje gaan we die openen. Hier is het nieuws. André Kolen.
10: Delen van Boskoop zitten zonder elektriciteit. Sinds 21:15 is er een stroomstoring in meer dan 40 straten in het dorp. In het centrum van Boskoop zijn de winkels dicht omdat ze geen elektriciteit hebben en de hefbrug over de Gouwen staat in storing. Netbeheerder Liander hoopt dat iedereen in Boskoop rond 11:45 weer stroom heeft. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte geen zoet water meer bij oefeningen. Maatregel is deze week ingegaan. Door de aanhoudende droogte is er in de veiligheidsregio Haaglanden een toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water. Open water en brandkranen worden daarom niet meer gebruikt bij oefeningen. Ook demonstraties van de brandweer, bijvoorbeeld bij festiviteiten, die stoppen voorlopig. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Heikoop heeft de maatregel opgelegd omdat bij een controle in mei meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de Leidse koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestane handelsvoorraad van 500 gram. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
21: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.

0: Het begin van de twee uur durende bal werd afgetrapt door een vrij recente plaat van hem, van Bruce Springsteen, Letter to You uit 2021, hier op Radio West. Het is 10 minuten over 12 en ik zeg goedemiddag. Welkom bij Menno in de Middag. En zoals je al hoort, zonder de grote vedette van het hele spul, Menno Tamming zelf, de naamgever van deze show, die is het drie weken, zeg ik dat goed? Ja, 3 weken lekker op vakantie. Die is vertrokken naar de Zuid-Franse kust. En tot die tijd, totdat hij weer terug is, bruin gebakken en wel, ben ik hier bij je. Bob Brinkman hier, bij Menno in de Middag. Tot en met september zit ik gezellig met jou hier tussen 12 en 2 op deze mooie zender. Dus je mag mij ook gaan mailen voor de volgende dingen. De weekendklapper, het is vrijdag, dus we zoeken voor over een uurtje een leuke plaat om de vrijdagmiddagborrel mee te openen. Heb jij een plaatje waarvan jij naar de tap rent, dan mag je mij mailen bob@omroepwest.nl. En dat mag natuurlijk ook voor de jouw plaat. Vakantielanden, iedere week een ander vakantieland in de spotlight als afsluiter van deze radioshow. Nederland en België een beetje is het vakantieland dat deze week in de spotlight staat. Dus heb jij een leuke Nederlandstalige plaat? bob@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En natuurlijk ook vandaag de Op de Kaart zomertour met Gwen Ouwehand. Gwen, goedemiddag.
2: Hey Bob.
0: Hallo. Je was vanochtend lekker met de Jeu de Boelballen bezig. Dus wat dat betreft zit het campinggevoel er al goed in. Ga
2: Absoluut.
0: Je ook naar een camping deze vrijdag?
2: Nee, het is feest. En dat is het altijd eigenlijk in Menno in de Middag. Maar het is nu dubbel feest, omdat de feestweek in Rijnsburg in volle glorie aan de gang is. Oh. Dus ik lees eventjes in het lokale suffertje. En daarin staat ook dat de Flower Parade gecombineerd gaat met die feestweek. Dus het leek me leuk om daar eventjes te kijken. Ja. Naar al die versierde praalwagens.
0: Oh ja, dat zijn dan grote bloemenwagens die dan, denk ik, door de straten gaan. Is dat vandaag dan ook, Gwen?
2: Nee, dat is niet vandaag. Maar vandaag kunnen mensen en omwonenden wel al die praalwagens bewonderen in een grote loods. En morgen gaat echt die optocht gaat gewoon beginnen. Dus ik mag alvast eventjes een voorproefje nemen hier.
0: Oh, leuk. Nou, neem ons mee die loods in. Dan zijn we over een minuutje of 8 zijn we weer bij je. Gwen, tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Ja. Ja, nou ja, is het goed? Is het voortkomende 3 weken van mij, van Bob, zonder Menno? Ja, nu ik hier dan toch zo sta in me eens in de radiostudio, moet ik heel eerlijk bekennen dat me toch ook dat een bepaald gevoel geeft van muzikale melancholie.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two.
1: Op de kaart.
0: Heel snel terug naar onze Op de Kaart zomertourverslaggever Gwen Oudehand met zenderproblemen in Rijnsburg. Of ben je een ballon aan het opblazen? Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, dat heb je eigenlijk wel goed.
0: Oh, serieus?
2: Het is het geluid als ik mijn vinger over een ballon heen haal. Want er zijn hier heel veel ballonnen te zien en grote ballonnenboog. Want er is wat te vieren. Want bijna wordt de Flower Parade hier geopend. En wij zijn nu getuigen van een heel speciaal moment. Want dit wordt de opening van het hele gebeuren hier vanmiddag, hè Marion?
3: Klopt, ja. We zijn nu bezig met alles te oefenen. Zodat alles perfect in orde is voor de grote opening vanmiddag om 3 uur. Voor het genodigde publiek.
2: Neem me een beetje mee. Hoe komt het vandaag er een beetje uit te zien?
3: Nou ja, om 3 uur is de officiële opening voor sponsoren en genodigden. Vanaf 4 uur gaan de deuren open van Royal Flora Holland voor al het publiek die kan komen kijken. Het is gratis entree, dus dat is heel leuk. Er is heel veel moois te zien. Alle praalwagens en auto's, er zijn food trucks, er is muziek. Voor de kinderen is er een ballonkunstenaar. Ze kunnen geschminkt worden. Dus voor jong en oud is het een heel erg leuk programma.
2: Al een heel druk programma ook. Ik kan me voorstellen dat je vanavond in bed gaat liggen met pijnlijke voeten van het heen en weer lopen door deze hele loods heen vandaag. Maar morgen is het gewoon nog weer een dag.
3: Ja, morgen is het de grote parade vanaf 1 uur. Moet het goed zeggen natuurlijk. Dus dan gaan we volle bak van start. Dus dan is er weer een nieuwe dag. Elke dag heeft zijn eigen charme.
2: Dat klinkt in ieder geval heel erg gezellig. En hier ook. Er wordt flink gedanst. Er wordt muziek afgespeeld.
0: Oh, ja?
2: Daarvoor komen allemaal. Ja, hoor je dat volgens
0: mij? Nee, viel niet op. Nee, ergens in de verte was dat. Nee, ja.
2: Ik zal wel vragen of ze even de muziek wat harder willen zetten. Dan kan je er ook een beetje van meegenieten.
0: Hey,
2: Marion, ik kan me voorstellen dat je ook wel hier naartoe bent aan vakantie.
3: Ja, dat duurt nog even voordat ik daaraan ga denken. We zijn nu echt volle bak. Het is Corso en we zeggen altijd, het is een virus wat je hebt. En daar ben je mee besmet deze dagen. Dus daarnaast is er nog even helemaal niks.
2: Lijkt me ook wel een hele fijne virus om mee besmet te worden. Zo tussen de bloemen en de kleuren. Dus ik wens je heel veel plezier vandaag.
3: Dank je wel.
0: Hey Gwen, wat gebeurt er allemaal daar op dat podium? Want ik hoor heel veel gemurmel door microfoons. En Brand New Day hoorden we net. Maar wordt er wat uitgereikt op dit moment?
2: Nee, het is zeg maar een praalwagen versierd met dus al die bloemen. Dat dient dus als het podium van vandaag, waar die grote opening gaat plaatsvinden.
0: Oh, ze gaan nog een keer hetzelfde nummer draaien. Wat een goed idee.
2: Ja, zeker. Geniet eventjes mee, zou ik zeggen.
0: Nou, ja, maar wat gebeurt er dan precies op die praalwagen?
2: Op die praalwagen komen nu allemaal mensen, jongeren. En die gaan op een rijtje staan. En ik vermoed dat ze zo meteen beginnen met een choreografie.
0: Okay.
2: En daarvoor komt nu een soort presentator die de boel aan elkaar praat. En nu beginnen dus die mensen te dansen. En dat moet dus de grote opening zijn van vanmiddag. Waar dus alle genodigden eventjes een kijkje mogen komen nemen naar die praalwagens.
0: Oh, je bent bij de repetitie ervan. Ik snap hem. Ja. Is het een mooi dansje?
2: Ja, ik denk dat ik er even tussen ga staan. Want op zich, ik denk dat mijn losse heupjes het ook wel aan kunnen.
0: Hij is te doen. Nou, dat geloof ik. Nou, heel veel plezier daar, Gwen. Ja, ik heb wat anders voor je klaarstaan hier op de draaitafel. Ja, Brand New Day was wel leuk, maar goed om hem nou nog een keer te draaien vind ik ook weer zo wat. Gwen, deze vrijdagmiddag in Rijnsburg bij de voorbereidingen van de Flower Parade. Morgen ook op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Het is vrijwel precies 30:30, Radio West, Menno in de middag. Nou, als we maar even 4 seconden wachten, dan is het precies 30:30.
11: Vrijwel precies.
10: Het is precies 30:30, Menno in de middag, Radio West. Het nieuws uit jouw regio, André Kolen.
11: Goedemiddag. Een woning aan het Maartje Offerspad in Leiden is met spoed voor 4 weken gesloten op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 augustus en 1 in de nacht van woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. De politie stelt naar beide incidenten onderzoek in. En ook vond er halverwege vorige maand een steekpartij plaats in de voortuin van de woning. De lokale burgemeester zegt deze geweldsincidenten zeer hoog op te nemen. Ze vormen een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en hebben een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat in de omgeving. Om de omgeving te beschermen en herhaling te voorkomen is besloten de woning met onmiddellijke ingang te sluiten. Komende weken wordt bekeken of en zo ja welke aanvullende maatregelen in Leiden nodig zijn. ASN Bank profiteert van het wegdoen van oude merken zoals SNS, Regiobank en BLG Wonen. De bank heeft een goed eerste half jaar gedraaid. Netto winst kwam uit op 163 miljoen euro. Zo'n 9% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat komt door de grote vraag naar hypotheken en door minder personeelskosten door de reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt deze verslaggever.
12: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben, maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
11: Ja, veel bankkantoren van al die merken zijn inmiddels uit ons straatbeeld verdwenen. En bij ASN Bank worden 160 banen geschrapt. Komend weekend is het weer tijd voor de Flower Parade. De kleurrijke en geurige 79e editie rijdt dan zaterdag door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Nou, de voorbereidingen zijn al in volle gang, daar hoorden we net.
10: Ja, Gwen, is er even kijken of Gwen er nog is? Is heel even kijken hoe het met de voorbereidingen gaat. Gwen, ben je er nog?
13: Ja, ik ben wel even op een rustiger plekje gaan staan, als je het niet heel erg vindt.
10: Nee hoor, maar, ik zou ook gek worden van Brand New Day voor de vijfde keer. Ja.
13: Maar heel veel bloemen hier, dat kan ik wel zeggen. In alle kleuren, vormen en maten.
11: Nu heb je het al verraden.
13: Oh, sorry. Ja, ik kan maar beter mijn mond dicht houden, sorry. Ja.
10: Wil je dan nog wel verder lezen, André?
11: Ja, nou ja, goed. Er zijn dus heel veel bloemen te zien. Ja, het is niet anders. De route trouwens is te vinden op de website van onze mediapartner Bollestreek Omroep. En onze vriend Rogier van der Zanden besteedt morgen in het Radio West-programma ook uitgebreid aandacht aan de Flower Parade. En Gwen zal dan ook weer acte de présence geven. En als je het allemaal live wil volgen ter plekke, let dan wel even op. De wegen in de directe omgeving zijn een uur voor de doorkomst afgesloten voor het verkeer.
10: Ach.
11: En zondag 9 augustus dan staan die praalwagens te pronken de hele dag op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Kan je eens nog kijken.
10: Ja, en de bloemen kunnen misschien wel een beetje water gebruiken. Jordi Bloem, goedemiddag.
14: Ik ben een beetje verdord, hè? Goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag. Nou, het is vandaag wel even een dag om de ramen tegen elkaar open te zetten. In ieder geval, dat hebben wij thuis gedaan.
14: Heel goed.
10: Dank je.
14: En hij heeft het effect gehad, Bob?
10: Ik ben niet thuis.
14: Ja, je kunt je vrouw toch even, vriendin even vragen.
10: Ja, ik zit midden in een uitzending, Jordi.
14: Dan heb je gewoon even. Toch kan het normaal. Ik wil graag weten hoe warm het bij jou thuis toch is. Hier bij mij is het nu 24,5. Maar hij was even 24, maar ik heb ook alles doorgebroken.
10: Jordi Bloem vraagt hoe warm het
14: wil ik even weten.
10: Bij ons thuis is.
11: In het kader van wetenschappelijk onderzoek.
10: Is dat nou leuk om naar te luisteren? Nou, goed.
14: Jordi, het is in ieder geval wat afgekoeld inderdaad. Hè? Dat is het.
10: Dat is waar.
14: Dat is het. En het is buiten ook op sommige plaatsen nog ineens 20 graden. Het wordt toch 22, misschien 23 graden. Toch best wel een lekkere dag. En ik zie vanuit het westen ook steeds meer opklaringen. Het duurt even voordat bijvoorbeeld ook het Groene Hart uit de wolkenvelden is. Maar ook daar toch wel steeds meer zon. En wij hebben geen geluk gehad wat de regen betreft. Want bijvoorbeeld in Alkmaar is wel het een en ander regen gevallen. Nou, daar wonen mijn ouders. Dus die ga ik ook even vragen hoeveel millimeter regen ze hebben opgevangen. Want in de regio, in Zuid-Holland, heb ik geen regenwaterstanden.
10: Oké. Okay. Dus, dat doe jij zelf dan? Want dan app ik mijn vriendin en app jij jouw ouders.
14: Dat zal ik zo even zeggen, vragen, ja.
10: Oké, okay, ja.
14: Hoeveel regen is er bij jullie gevallen? Zo. Oké, daar kom ik nog even op terug.
10: Ja.
14: En vanavond en vannacht zijn er opklaringen. En de temperatuur die gaat dan behoorlijk dalen. Ik denk dat we morgen vroeg op 11 graden zitten. Kijk, dan kun je het nog een keer af laten koelen. Maar er staat maar weinig wind, hoor. Dus je moet wel alle zeilen bijzetten. Nou ja, er is ook bijna geen wind om die koelte er een beetje erin te krijgen. Ja, en dan het weekend morgen. Ja, gewoon geweldig weer voor die Flower Parade. Want het wordt daar 25 graden. Niks te heet. Wel warmer dan vandaag. Wel volop zon. Dat wel. Dus ik zou toch een beetje de schaduw opzoeken, want die zon heeft nog wel alle kracht. En ook op zondag verwacht ik heel veel zonneschijn. En dan kan de temperatuur in de middag 28 tot 30 graden halen. Na nog wel een relatief koele nacht, maar de nacht naar maandag lijkt wel een beetje een plaknacht te worden, hoor.
10: Oké, nou, en dan volgend uur doen we dan even de standen van bij ons thuis en bij jouw ouders, oké?
14: Ja, niet in de regio dus, althans bij jou wel, maar bij mij dus in het Noord-Hollandse. Maar ik ga het even vragen, ik ben benieuwd.
10: Ik ook. Jordi, bedankt.
14: Tot straks.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Jordi en Bob die gaan appen of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Menno in de middag.
10: Hey, gezellig. Wat heb je op de draaitafel gelegd?
11: Ik heb Rob de Nijs.
10: Oh, ja.
11: Speciale...

0: Rob de Nijs. Bang Hart. Bange Hart, Radio West. Bang Hart. Bang Hart. Is hij klaar, denk je, Ben? Is hij nu klaar?
1: Hallo?
0: Hallo, Rob?
1: Ja, hij is klaar.
2: Op de kaart.
0: Snel terug naar Rijnsburg, waar Gwen Oudehand een spelletje Raad het Geluid aan het doen is.
1: Hallo?
0: Hallo, Rob?
1: Ja, hij is klaar.
2: Op de kaart.
0: Snel terug naar Rijnsburg, waar Gwen Oudehand een spelletje Raad het Geluid aan het doen is deze vrijdagmiddag.

0: verstand van eigenlijk. Maar goed, die bloemen, daar heb ik iets meer verstand van. Want ik weet dat die voortkomen uit een bloembol. Hey. En daar staan er nu heel veel van voor mij op een tafel met... Ja, zo'n houten kraam, marktkraam eigenlijk, hè Jan?
1: Marktkraam? Een steentje.
0: Een steentje? Nou, ik denk dat dit best wel een marktkraam genomen mag worden, hoor.
1: Nee, maar dat kan ook. Maar dat doe ik ook, hè? Dat doe ik ook, ja. Inderdaad.
0: Hé, hey, vertel, wat is hier allemaal te zien?
1: Ja, die zijn allemaal te zijn. Nou, het zijn allemaal kunststofbollen, tulpenbollen. En die beschilder ik helemaal met, ieder naar het zin, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen mij de opdrachten... doen. En dan schilder ik op de bol. En op waar het nou ook voor het is. Of het voor een feestje is. Of voor een begrafenis. Zeg het ook wel eens. Urnen. En de kleine dingen voor de kleine kinderen. Vind ik ook wel leuk. Met hun naam erop. Ja, en zo en zit ik in de Noord. Met veel wollenbollen.
0: Ja.
1: En daar doe ik ook de... Nou ja, eigenlijk de reclamebolletjes voor. Hè? Dus eigenlijk is het een heel verhaal, laat ik zo zeggen.
0: Ja, maar het ziet er ook echt prachtig uit. Het zijn dus allemaal bloembollen die variëren in grootte. Sommige iets groter, sommige iets kleiner. En die zijn allemaal beschilderd met soms ook weer bloemen daarop. Dat dubbelt lekker, hè?
1: Ik heb lentebloempjes. Ik heb het in, Delft blauw helemaal. En, nou ja, en dan kennen de mensen gewoon zeggen... Oh joh, kun je dat en dat erop schilderen? Is geen probleem.
0: Hey, en een kunstenaar als jij, hè? Wat is de bedoeling van vandaag? Wat ga je hier doen?
1: Nou, ik ga het hier demonstreren. Gewoon een demonstratie geven aan bollenschilder. En de mensen die het kennen, die willen kopen, kan het ook kopen. Dus, ja. En bestellen. Dat is het verhaaltje eigenlijk waarom ik het hier ook zie. En zo doe ik het ook in Katwijk, in Oesgeest, in Lisse en overal de hele Bollenstreek. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in Callantsoog en Brezant. Dus
0: ook buiten de Bollenstreek ook?
1: Helemaal.
0: En dan ben ik toch wel benieuwd. We zijn bezig met een zomertour in Menno in de middag. En daarin gaan we eigenlijk naar allemaal plekken toe om een beetje dat zomergevoel te krijgen. Ja. Verdient het ook een beetje? Kun je ervan op vakantie?
1: Nee, ik doe dat eigenlijk omdat ik... Ja, ik heb vroeger veel in de horeca gezeten, 53 jaar. De meeste mensen kennen mij wel. Onder het mom van een snackie. Dat ieder geval wel. Maar mijn grootste passie was altijd schilderen. En de schilderij de hele tijd. En sinds de laatste jaren is dat dit op mijn pad gekomen. Met de bolle schilder. En ik ben met pensioen gegaan. En ik ga niet op mijn gatje zitten. Ik ga weer gewoon wel lekker door. En dus ik ben, het begint alweer een klein beetje, eigenlijk een beetje op werken te lijken.
0: Oké, dat is een goed teken, toch?
1: Dat is een goed teken.
0: En dan ben ik toch wel heel erg benieuwd om dit eventjes mee af te sluiten. Mensen kennen je dus van een snackie.
1: Ja.
0: Wat is de favoriete snack?
1: Nou, eigenlijk alles.
0: Ja?
1: Nou, ik blijf wel het lekkere patatje vinden. Dat vind ik altijd nog wel lekker. Ja, inderdaad.
0: Is het een kwestie van zolang het maar uit de frituur komt, is het lekker?
1: Nou, niet altijd hoor. Niet altijd. Nee, want ik heb ongeveer 53 jaar gedaan. En de laatste 25 jaar sta ik bij de Rijgenhoek. Dus een standplaats. Daar was het heel erg druk. En, je wordt allemaal wat ouder. En dan lukt het allemaal niet zo erg meer. Hè? Dus ik ben gewoon even lekker rustig aan gedoen. Maar van mijn hobby is nou weer een beetje mijn werk geworden.
0: Nou Jan, je ziet er fantastisch uit. En dit ziet er ook fantastisch uit. Ik zou zeggen, heel veel plezier vandaag. Hè?
1: Ja, jij ook. Jullie ook. En de luisteraars nog een hele fijne dag morgen. En met de bloemenkorten. Want dat is toch wel belangrijk.
2: Zeker. Dat is een belangrijke dag, inderdaad. Gwen daar, dankjewel, bij een marktkraam. Of een steentje, moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. Want daar kreeg Gwen dan ook weer een standje van. Ja.
3: De Radio West tijdmachine.
2: 070-390-5454. Je laatste kans om je eventueel te plaatsen voor de finale van de tijdmachine. En dus eventueel vanmiddag bij Olivier de Neven in Westkomt thuis. Die zwarte Bluetooth party speaker te winnen. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaartal in het verleden. Drie vragen over dat jaar. Drie goed is kans op een plekje vanmiddag bij Olivier de Neven. Eén goed. Zullen we even kijken in de prijzenkoffer. Oh, ik heb een hele leuke Omroep West prijs voor je. 070-390-5454. Kan ik iets voor u doen, meneer Kolen? Je zit nog steeds in de studio.
4: Ja, ik vind het zo leuk om daar te luisteren.
2: Naar dit programma.
4: Je doet het zo leuk.
2: Ach, dankjewel. Maar kan ik iets voor je draaien dan?
4: Nou, iets van de Captain and Tennille. Daar hoor je het niet zo vaak meer.
2: Nee, dat klopt. Daar hoor je niet zo vaak meer.

0: van. Zullen we even kijken of ik wat heb liggen hier?
1: Oh, ja, dat is hem.
0: Dit is hem al gelijk.
1: Ja. Nou, Do That To Me One More Time. Oh, dat is een echt paar, hè? Schreef heel veel voor andere artiesten. Dit hebben ze voor zichzelf geschreven. En het was groot dit.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: In welk jaar?
1: Dat weet ik niet. Ach. Maar de jaren 80 ergens.
0: Ja, dat zal wel inderdaad.
1: Ja. Nou, mooi plaat.
0: Graag gedaan, André.

0: Ja, geen woord aan gelogen door ons André Code, nieuwslezer. Mooi plaatje. Captain Antoniel, Do That To Me One More Time.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Bob uit Hoek van Holland, je spreekt met Bob uit Rijswijk. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij bent, ik vraag me wel gelijk wat af, Bob. Jij bent een wat oudere Bob dan ik, als ik dat zo mag zeggen op de radio van jou.
2: Ja, ik ben daar meerdere keren in gesprek geweest met een leuk verhaaltje over richting Spanje met een schoonvadertje van 80. En dat we onderweg moesten stoppen dat hij een beetje aan de barrière zat.
0: Ik heb eigenlijk geen idee welke afslag je nu neemt, Bob, uit Hoek van Holland. Neem even mee, je was op weg naar Spanje.
2: Het waren leuke, opgenomen zelfs nog, leuke gesprekken toen de tijd. En die zijn nog uitgezonden ook.
0: Nou, dat is leuk om te horen.
2: Maar ja, die zijn helaas overleden. Mijn vrouw zit ook in het huis nu.
0: Oh, joh.
2: Ja, hersenbloeding. En dan in Griekenland. En na 50 jaar.
0: Ja.
2: En dan zonder trouwring. Die hebben ze gejat. Met van die mooie hasplantjes. Want ik ben een oude zeeman. De ringen, kettingjes, naamplaatje, Hans stond erop, ook weg.
0: Nou, dat is allemaal heel vervelend om te horen. Ik hoop dat ik je lekker blij kan gaan maken dan na al die ellende die je eventjes op de radio zegt. Ja, met een mooie prijs natuurlijk. Je zit in de tijdmachine, Bob uit Hoek van Holland. We gaan naar een jaar in het verleden samen.
1: Deuren gaan dicht.
0: Heel even kijken in welk jaar we uitkomen. Daar heb je vast mooie herinneringen aan. Weet ik wel zeker, Bob.
1: 1, 9, 7, 1. Deuren gaan open.
0: 1971, Bob uit Hoek van Holland.
2: Oh, ik ben 72 getrouwd.
0: Nou, dat was een jaar daarvoor. Dus je was waarschijnlijk druk bezig met de voorbereidingen dan. Voor met je boeket zoeken en je pak uitkiezen natuurlijk.
2: Nee, het is, ze liggen in het huis. Komt er nooit meer uit.
0: Ach, ja, dat is heel verdrietig. Ja. Ach.
2: We zouden 50 jaar getrouwd zijn. En dat is niet gebeurd.
0: Nee, nou ja.
2: Twee lieve meiden die werken in de verzorging. Nee, opa zit alleen, helaas.
0: Nou, gelukkig heb je de radio bij Bob uit Hoek van Holland. En doe er de hartelijke groet en heel veel beterschap aan je vrouw.
2: Ja, vriendelijk bedankt.
0: Ik ga je 3 vragen stellen over 1971. Let op. Het eerste is een muziekfragmentje. Luister even goed mee.
3: Het

0: Nou, Bob, uit welke serie komt dit?
1: Ja, ik kan het herinneren. Ik heb wel veel op zee gezeten al die jaren.
0: Ja, dit was met die poppen.
1: Eb en Willem Beven.
0: Ja, en die zijn van de...
1: Ja... Ik weet wel dat...
0: hallo, meneer de L.
1: Overleden. Ja, hallo, meneer de L. En ik heet Robert Schuil.
0: Ed en Willem Bever, schrijven we op. Een tekort aan huizen wordt opgelost door in een rap tempo woningwetwoningen uit de grond te stampen. In ons land verrijzen nieuwbouwwijken die allemaal erg op elkaar lijken. De huizen hebben grote ramen aan de voor- en de achterkant. Hoe noemen we dat soort huizen waar je heel de dag zo eigenlijk naar binnen kan kijken bij iedereen? Typisch Hollands.
1: Ja, maar ze neppen.
0: En in november 71 is de laatste afvaart van de Holland-Amerika-lijn. Nou, jij als visser of zeeman moet dat zeker weten. Vanuit welke Nederlandse haven vertrekt het passagiersschip naar de Verenigde Staten? Nou, die weet je.
1: Ja, origineel Rotterdam.
2: Je hebt één vraag goed.
0: Ja! Ja, ik heb één vraag goed. Goed gedaan, man.
1: Nee, hij ging uit Amsterdam.
0: Nee, hij ging uit Rotterdam. Dat had je hartstikke goed. Een doorzonwoning was in plaats van Marjonette. Jij zei Marjonette, Bob. En de Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever. Ja, die komen uit de tv-serie De Fabeltjeskrant. Dus dat wilde ik heel even horen. Dat is helaas geen plekje voor jou in de finale van De Tijdmachine. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Want de Omroep West Sporthanddoek, die komt jouw kant op. Daar wens ik je heel erg veel plezier mee.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
2: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
3: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
4: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
5: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
3: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
13: Zometeen ga ik hem openen hier bij Menno in de Middag. De vrijdagmiddagborrel. Met natuurlijk een onwijs leuke vrijdagmiddagborrelartiest. Maar eerst het nieuws, André Kolen.
14: De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte geen zoet water meer bij oefeningen. Door de aanhoudende droogte is er in de veiligheidsregio Haaglanden een toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water. Open water en brandkranen worden daarom niet meer gebruikt bij de oefeningen. Koffieshop de Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestane handelsvoorraad. De politie is op zoek naar een Opel Corsa met het kenteken J747XF. De auto is gestolen bij een woninginbraak en mogelijk bevindt het voertuig zich in Alphen aan de Rijn. De politie roept inwoners op om uit te kijken naar de auto. Die het voertuig ziet rijden, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie. Meer nieuws straks om 13:30, nu het overige nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
22: Tot 2 uur, Menno in de middag.
23: Dit is Radio West.
24: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover aan het begin van het tweede en laatste uur. Menno in de middag van deze week. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Iedere week staat er een vakantieland in de spotlight. Jij mag plaatjes daarvoor, als je een idee erover hebt, mag je naar mij mailen. bob@omroepwest.nl. Met het thema vakantielanden. Deze week vakantieland Nederland en België. Dus als jij daar nog een leuk idee voor hebt voor een Nederlandstalig plaatje, bob@omroepwest.nl. Of heel even appen 070-307-8080. Zometeen ga ik hem openen. De vrijdagmiddagborrel met natuurlijk een onwijs leuke vrijdagmiddagborrel artiest Django Wagner gaan we zo meteen bellen.
1: Op de kaart.
0: Maar dat straks. Eerst weer hoog tijd voor de zomertour. Gwen Ouwehand is in Rijnsburg. Gwen, hallo bij de bloemen en de bijtjes, hè, zit je?
2: Ja, ja, nog steeds. En dat zeg je goed. Veel bloemen.
0: Ja, dat
2: is
0: wel. Ja.
2: De zomer is hier echt wel duidelijk aanwezig met al die vrolijke kleuren. En er is hier zoveel te doen en te zien nu al, terwijl het eigenlijk nog niet eens echt begonnen is. Ik dacht, misschien moet ik eventjes kijken of het dansje er al goed in zit. Net als wat je net hoorde met Brand New Day. Ja. Daar komt natuurlijk de openingsdans op. Volgens mij wel, want de dansers en danseressen zijn inmiddels verdwenen. En hier zit een bak met allemaal kroketten. Dus volgens mij hebben ze pauze.
0: Oh, lekker.
2: Dus dan kan ik eventjes naar
0: hun... Klinkt als een hele lege bak trouwens.
2: Zeker, ja. Die zijn natuurlijk allemaal opgepeuzeld. Ik zie nog een paar kroketten erin. Maar die zijn al aardig koud geworden, ben ik bang.
0: Oh, bah.
2: Ik loop eventjes naar de baas toe. Daan.
3: Okay.
2: Zit het er een beetje in?
3: Ja, zeker wel. Er zit er zeker wel in. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Het is vandaag alweer de dag dat we het allemaal weer ons kunstje mogen gaan doen. Ja, absoluut.
2: Ja, jij bent van Lollipop Entertainment. En alles wat straks en morgen te zien is qua figuranten, dansers, danseressen, dat heb jij bedacht?
3: Nou, niet alleen natuurlijk bedacht. Ik doe al 27 jaar zeg maar het Rijnsburgs Bloemencorso, oftewel Flauwenparade Rijnsburg. En ik ben ooit zelf begonnen als figurant. Ik was 14 jaar. En toen had ik het virus eigenlijk wel gekregen. Ja, en ik ben al vanaf mijn 20ste sta ik gewoon op toneel, professioneel. En inmiddels doe ik alweer 27 jaar. Alle figurantenkasten uitzoeken, plaatjes maken. Weet je, iedere praalwagen hebben we weer een plaatje voor verzonnen. Want dat past heel goed bij het thema. Muzikaal. Bloemenonthaal. Dus we gaan allerlei sferen van muziek op de praalwagen zien. En daarbij weer de bijbetreffende figuranten. Weer met de bijbehorende kostuums wat in dat sfeerbeeld past. Hè. Ik heb een kostuum voor uw bedrijf, dus we creëren ook heel veel kostuums weer. En de make-up, haar, alles is weer door ons bekeken. En morgen gaan we al die figuranten, heel vroeg, beginnen we al om 6:30... met iedereen aankleden, sminken, noem maar op, aankleden. Dat doe ik niet alleen, want ik heb een fantastisch team. En ik heb een rechterhand, zoals ik er altijd noem, dat is Sanne de Mooi. Geen familie, maar wel een carrière op het gebied van ook choreo's maken en alles. Dus weet je, we zijn allemaal schakeltjes, we komen bij elkaar. Ik ben dan wel de... Ja, dus jij zegt net baas. Nou ja, ik voel me niet als baas. Ik ben gewoon één ook van de schakel. Maar ik ben wel hoofdfiguratie van de Flauwenparade Rijnsburg.
2: Ja, dat is altijd heel erg mooi om te zien, hè, op dit soort dagen. Dat inderdaad al die schakels, die vormen uiteindelijk een mooie parelketting met allemaal mooie diamanten eromheen.
3: Zeker. Nou, jij beschrijft het als een parelketting. Ik beschrijf het als een prachtig bloemenboeket. Weet je, ja. We zijn allemaal een bloem. En aan het einde van de rit, wanneer het hele creatieve proces, hè, van alle afdelingen van zo'n organisatie, zoals Flauwenparade Rijnsburg is, dan wordt het prachtige boeket samengesteld. En dan hoop ik als het zaterdagochtend, middag, om 1:00 de veilinghallen hier uitrijdt, dat ik denk bij mijn eigen, ja, het boeket is weer zo mooi om aan het publiek te laten zien.
0: Nou,
2: dat klinkt heel erg goed. En dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Want, je hebt het over een virus. Dat heb ik al vaker gehoord vandaag. Op het moment dat je het virus te pakken hebt, dan kom je er ook niet meer vanaf. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd wat nou de symptomen van dat virus zijn. Wat bedoelen mensen daar nou eigenlijk mee?
3: Nou, dat begint al een beetje te kriebelen natuurlijk, wanneer we weer beginnen aan het nieuwe thema. En ik zeg wel eens, ik was 14 jaar en ik vond het altijd heel leuk om op zo'n praalwagen te staan. Dus ik gaf me ook op. Hè. Toen deed ik helemaal nog, had ik nog geen bedrijf en ik was ook helemaal nog niet. Maar ik wilde graag bij een amateur toneelvereniging. Nou, toen deed ik mee met een corso. Ik vergeet nooit het tweede jaar dat ik meedeed. Werd mijn kostuum dichtgenaaid. En toen zeiden ze, je mag de hele dag niet plassen. Dat was een inktvisserkostuum. En dat gaat. Toen deed ik nog niet de kleding of wat dan ook.
2: Dat heb je niet afgeschrokken?
3: Nee. En 27 jaar geleden werd ik door de organisatie organisatie benaderd. Zei ze, Daan, je hebt nu zelf een kostuumverhuurbedrijf. Zou je in een entertainmentbedrijf, zou je niet voor ons... We hadden vroeger 20 zwaaimeisjes. Ieder wagen 2 zwaaimeisjes. Zou je niet meer theater ervan kunnen maken? Hè? Weet je, we noemen ons ook eigenlijk een kleurrijke bloemenpracht. Hè? Rijdend bloementheater. En dat gaan we morgen wel weer beleven natuurlijk. Op al die praalwagens. En dat virus, ja, als je eenmaal daar in dat virus zit. Ja, ik kan het niet uitleggen. Je hartje gaat een steltje sneller kloppen. Je gaat weer kriebelen. Je krijgt weer zin. Ik heb er ook weer zin in. Ik sta zelf ook nog steeds op een praalwagen. De openingswagen. Ja, dat is inmiddels zo gegroeid in de traditie. Tot ze zeggen, ja, als jij niet de openingswagen staat, dan is het corso niet geopend. Vind ik een beetje overdreven. Maar ik merk het ook wel aan de mensen. Tot ze zeggen, nou Daan, we kijken er weer naar uit. Wanneer je komt met de hele stoet. En dan denk ik, ja, ik doe het echt niet alleen. Want er zit een heel organisatie achter. En er wordt ontzettend hard gewerkt door zoveel schakeltjes. En iedereen voor deze parade die meewerkt, is superbelangrijk. Dat is niet alleen Daan de Mooi, dat is ook iedereen.
2: Ik ga toch eventjes afstand van je nemen, want ik begin een beetje besmet te raken met dat virus. Ja. En ik ben bang dat ik er niet meer van afkom, anders. Heel erg bedankt.
0: Neem maar even afstand.
3: Ik ben ook heel veel plezier als je gaat kijken.
0: Ja, leuk. Gwen, over een half uurtje nog één keer daar in Rijsensburg bij de voorbereidingen van de Flower Parade. Morgen in het programma Uit met Rogier van der Zanden. Alles nog daarover te horen natuurlijk. Maar ik lust er al één. Wat jij? Ik ga hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat je erbij bent.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Met de weekendklapper, uitgekozen door een luisteraar. Een lekkere plaat om het weekend mee af te trappen. Eens heel even kijken. Truus uit Waddinxveen heb ik aan de lijn. Dag Truus. Wat wil je horen? Ja, oh, natuurlijk. Ja, Earth and Fire. Ja, nee. God, ja, Johnny Kaagman. Een grootheid in de muziek. Nee, ik ben het helemaal met je eens, Truus. Seasons hier. Ter ere van Johnny Kaagman, het overlijden van deze muzikale grootheid. Extra veel Earth and Fire. En deze dus aangevraagd door Truus uit Waddinxveen.

79 jaar werd ze. Journey Kaagman van Earth and Fire. Extra veel Earth and Fire daarom ook. Deze vrijdag hier op Radio West. Ik draai de Seasons. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel artiest. Want iedere vrijdag wordt hier in Menno in de Middag de borrel eventjes lekker in het vet, lekker in het frituur gezet door een leuke zanger met een nieuwe plaat. En deze die ken je zeker van deze.

0: Django Wagner, een hele goede middag.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ja, dit is jouw grootste hit, hè? Kali.
1: Ja, het blijft mooi, hè?
0: Kan je hem zelf nog horen?
1: Ja. Ja? Natuurlijk,
0: ja, ik kan me ook wel voorstellen op een gegeven moment dat als je iedere tentfeest weer datzelfde nummer moet zingen, dat je dan op een gegeven moment een beetje zat ervan wordt.
1: Ja, maar je krijgt dan 5 van de mensen. Dat is gewoon heerlijk, gewoon.
0: Ja, de mensen vinden het leuk. Het is Polonaise gegarandeerd, denk ik. Of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Django Wagner, vrijdagmiddag. Hoe is het met je? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, heel erg goed. Ik ben even op visite even bij iemand. En een kameraadje mee. Dus ik ben gezellig met jullie aan het bellen van.
0: Ja, nee, nou, wat gezellig. Maar je bent op visite. Wordt de koffie dan niet koud terwijl je met mij aan het bellen bent op Radio West?
1: Nee,
0: het bier slaat wel dood. Ja, je hebt een nieuw plaatje uit, Django. Nou ja, het gaat goed met jou, hè, volgens mij. Je hebt weer een drukke festivalzomer.
1: Ja, het gaat heel goed. Ik heb binnenkort ook gewoon weer een heel mooi evenement waar ik naartoe mag. Dus zin in de zomer is volgende week. Dus,
0: wat is dat dan voor evenement?
1: Ja, vroeger was het Dutch Valley was dat.
0: Het nieuwe Dutch Valley. Ja, misschien moet je toch even voor de oudere luisteraar uitleggen wat dat is.
1: Ja, in Spaarnwoude heb je zeg maar heel veel podia's. En dan heb je allemaal zo'n verschillende muziekstijlen. Zeg maar. Dus van pop tot rock tot Nederland. Gewoon volksmuziek.
0: En een lekker volksmuziekfestival, daar ga jij dan lekker optreden. Ja, daar hoor jij natuurlijk ook wel een beetje tussen, Django. Gezellig. Ja. Dat heeft een nieuwe naam gekregen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, dat volgende week. Nou, een drukke festivalzomer. Dus hey, kom je dan wel toe aan een beetje rust tot jezelf, hè? Dat je zelf een beetje nog naar het strand kan, bijvoorbeeld, of een zwembad pakken.
1: Ik ben een paar weken op vakantie geweest, dus de batterij is helemaal opgeladen.
0: En waar gaat Django Wagner nou naartoe op vakantie?
1: Gewoon naar Spanje. Spanje vind ik het leukste land wat er is.
0: Waarom maakt dat het leukste land voor jou?
1: Nou, gewoon. Ik kom er al jaren en het is gewoon een soort van thuiskomen, dus gewoon heerlijk.
0: En heb je dan nog een tip, een bepaald plekje? Spanje is een groot land natuurlijk. Waar moeten we zijn volgens jou? Noord,
1: ja,
0: Zuid?
1: Ja, ik zit meestal een beetje rond Salau, zeg maar.
0: Oh, Salau, gezellig. Ja, kan je daar wel over straat? Ja. Want daar komen veel Nederlanders. Kan je wel rustig boulevardje?
1: Jawel. Dat gaat wel goed.
0: Ja, oh, of moet je dan in elk kroegje moet je weer de microfoon achter de bar aannemen om even een moppie te zingen?
1: Nee, ik kom niet zoveel in de kroegje. we zitten meer in de restaurantjes en dan...
0: Ja, dat goed. Daar zijn misschien ook microfoons, ik weet niet.
1: Ja, nee, daarom. Nee. Gewoon voor de gezelligheid, gewoon lekker gewoon vakantie vieren.
0: De nieuwe single, Bachata Bailando, past ook helemaal een beetje in het vakantiesfeertje. Wat betekent dat eigenlijk, Bachata Bailando?
1: Dat ik het niet weet. De bachata is een dans.
0: De bachata is een dans.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar de bailando is ook een dans, volgens mij.
1: Ja, dus ja, het zijn er twee dansen.
0: Lekker twee dansen achter elkaar. Ja, het is een heel zomers plaatje. Die ga je waarschijnlijk volgende week ook meenemen naar dat festival waar je heen gaat, vol met volksmuziek.
1: Zeker weten.
0: En ik ga hem hier heel even lekker draaien op Radio West. Django, leuk je te spreken. Okay. Kom lekker bij van de vakantie. Ja. En een fijne festivalzomer gewenst.
1: Oké, dankjewel. Jullie ook een hele fijne dag.

0: Een beetje bachata en een beetje bailando. Met de nieuwe plaat van Django Wagner, bachata bailando, hier op Radio West. Zometeen het laatste half uurtje van Menno in de Middag van deze week. Gaan we nog één keer terug naar Gwen Auwehand natuurlijk. De verslaggever voor de Op de Kaart Zomertour. Die is in Rijnsburg bij de feestweek daar. En die is sowieso druk bezig met de voorbereidingen voor de Flower Parade. Die morgen daar door de straten van Rijnsburg trekt. Verder, jouw plaat. Je kan nu nog mailen. bob@omroepwest.nl. We zoeken Nederlandstalige vakantieplaatjes. Het nieuws krijg je natuurlijk van mijn grote vriend André Kolen. En hoeveel heeft het nou geregend bij de ouders van Jordy Bloem?
1: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
2: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pasgetrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
3: Nee joh, 10 jaar.
2: 10 jaar, en nog weet je het?
3: De bruid over de drempel dragen.
2: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond hebben we gedaan.
3: Nee.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
5: Dit is Radio West.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het is 2:30 geweest. Radio West, Menno in de Middag. Het nieuws uit de regio, André Kolen.
15: Goedemiddag.
0: Hallo.
15: Hi. Tijdens de feestweek in Rijnsburg is gisteravond een speelgoedpistool op agenten gericht door een minderjarige jongen. Agenten die hoorden op de kermis wat omschreven wordt als trektouwknalletjes en zagen vervolgens een jongen die een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op hen richtte. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de agenten erachteraan gefietst, is hij staande gehouden en werd het voorwerp uit zijn handen gerukt. De woordvoerder zegt dat de jongen heel erg van geluk mag spreken dat de agenten niet hun vuurwapen op hem hebben gericht. Een neppistool kan enorm lijken op een echt wapen of pistool. Daarom is het bij je hebben van een neppistool niet toegestaan, benadrukt de politie. Het pistool is in beslag genomen en de jongen is na een gesprek weggestuurd. De leden van Jeu de Boule-vereniging Les Boules Fleuries maken zich op voor het Nederlands kampioenschap dat dit weekend bij de club in Lisse gaat plaatsvinden. En wie denkt dat het een simpel spel voor mensen op leeftijd is, die heeft het mis. Het is een serieuze aangelegenheid. De club aan de Gerard Douwstraat heeft 32 buitenbanen en een grote hal naast de kantine. Daar zijn nog eens 18 banen. Het wordt één grote happening. Vanuit Groningen en Heerlen komen ze naar Lisse toe voor het Nederlands kampioenschap. En dan nemen ze ook flink wat aanhang mee. Ja, onze verslaggever nu bij de Bollen, ja. In de Flower Parade. Maar vanochtend nog op de Jeu de Boule-baan.
0: Van de Bollen naar de Ballen is
15: het gegaan. Ja, van de Bollen naar de Ballen.
0: Ja, andersom, wilde, van de ja, ballen naar de bollen.
15: Ja, precies. Ja, nou ja, ze wilde het wel eens proberen, maar Gwen wist het ook niet meer helemaal. Hoe heet zo'n ding, Gwen?
10: Ik heb hier nu zo'n kogel eigenlijk in mijn hand. Heet dat een kogel, Leo?
16: Nee, dat heet een Jeu de Boerbal.
10: Oké. Die heb ik in mijn hand. En ik moet zeggen, die is ook best wel zwaar. Dat is zwaarder dan de Jeu de Boerbal die ik wel eens meeneem naar de camping. Maar ik ga toch eventjes mijn best doen. Onderhand gooien. Eventjes kijken. Nee, die is echt heel erg naast, Leo.
16: Ja, dat scheelt 50 centimeter, dus.
0: Zo, ja. Weet je wat nou zo erg is, André Kolen? Ik kwam hier vanochtend de redactie op. Ik zie Gwen tussen Best Wordt Wakker en Menno in de middag in. En Gwen, ben je daar toevallig of niet?
10: Zitten jullie lekker over mij te roddelen
0: nou,
10: daar?
0: Ja, jij zegt tegen mij voor de uitzending: ik heb vanochtend van oude mannetjes gewonnen op de Jeu de Boerbal. En ik hoor dit terug en ik denk: nou, volgens mij heb je gewoon gelogen tegen mij.
15: Ja, is toch is moeilijker dan gedacht, hè?
10: Het is heel moeilijk, zeker. Vooral het richten is heel lastig.
15: Ja. En vicevoorzitter Leo Thijssen van de Jeu de Boel Vereniging was ook een beetje beledigd dat je het een kogel noemde.
10: Ik hou wijs mijn mond dicht.
0: Ja, heel goed.
15: Verstandig.
0: Ja, heel verstandig. Inderdaad, gewoon een beetje liegen tegen mij. Nou, goed. Ja.
15: Nou, er rijden het hele weekend geen treinen tussen Alfa aan de Rijn en Leiden Centraal. Er wordt sinds 1 uur gewerkt aan het spoor. De werkzaamheden duren tot en met maandag 2 uur in de ochtend. Dan wordt de dienstregeling weer hervat. NS zet nu bussen in om de reizigers te vervoeren. Die stoppen ook bij Leiden-Lammerschans. Wie van Utrecht naar Leiden moet of andersom, die kan beter omreizen via Schiphol Airport.
0: Nou, heeft het geregend bij jouw ouders, Jordi?
17: Ja, 4 mm regen. En mijn vader had ook nog een appje gestuurd. De kamertemperatuur is 26,5 graden. Behoorlijk warm nog.
0: Zo,
17: ja,
0: het is inderdaad
17: cool.
0: Wel heet. Waar woonde jouw ouders?
15: Had hij de airco niet aanstaan?
17: Nee, die moeten ze denk ik nog installeren. Nee, die hebben ze nog niet. Nee, maar goed, het is, ja, menig huizen zijn nog warm, hoor. Dus ik merk het zelf ook. Wij hebben het hier kunnen afkoelen naar 24,5. Dus ja, en hoe is het in Huizenbrink, man?
0: Ja, 20 graden beneden en 23,5 graad boven.
17: Wat heerlijk. Ja. Wat lekker. Ja. Goed gedaan. Ja.
0: Ja. Ja, ik slaap in de kelder. Misschien is dat handig om erbij te zeggen. Dus het is 20 graden in de kelder. Daar slaap ik. Mm-hmm. En dan is het in de woonkamer 23,5 graad. Ja, we kwamen hier vorig uur op. En daarom moest ik het eventjes navragen bij mijn vriendin.
17: Ja, wat doorgelucht hebben jullie dus ook. Dat is heel verstandig.
0: Live updates dat we nog steeds druk bezig zijn met het doorluchten van het huis.
15: Ja, maar goed, zelfs.
0: Ik hou je op de hoogte. En mocht er nieuws over zijn, Jordi, dan ben jij het eerste.
17: Sorry, ben ik de eerste.
15: En mocht het bij jouw ouders in Alkmaar ook afkoelen, laat het ons weten. Neem het gelijk mee.
17: Ja, dat doe ik, hoor. Ja, het zijn trouwe luisteraars ook van muziek van alle tijden. Hè, dat nog even gezegd hebben.
0: Dus ze luisteren niet naar Menno in de Middag, zeg je eigenlijk.
17: Ja, zeker wel. Oh, maar ook dat programma met onder andere Dre.
15: Ja. Nou, komende zondag weer met Rob Langeveld. Oh. En ze kunnen nog een plaatje aanvragen. Sorry. Moeten ze heel snel zijn.
17: Ja, oké. Okay. Nou, ze luisteren mee, hoor. Dus, maar goed, nu het weer. Want,
0: daar ben je voor.
17: Daar ben ik voor, natuurlijk. Nou, de buitentemperatuur, kan ik ook melden, in onze regio is 21, 22 graden. Dat kan nog een tikje oplopen, maar we zitten in relatief koele lucht. Dus 25 halen we niet. Best wel lekker, hoor, met steeds meer zonneschijn. Dus ja, die zomer die zit wel snor voorlopig. En vanavond en vannacht ook rustig, hoor. Weinig wind, weinig wolken meer, helder. En dan wordt het morgen vroeg in de heldere lucht best wel fris. 11 graden. Ik had zelfs een collega gesproken, die heeft een beetje kippenvel zelfs, zei. Oh. En op dit moment, omdat het een beetje wennen is na al die warmte.
0: Nou, dan kun je lekker bruin bakken, hoor. In de oven een beetje 180 graden, dan gilt het lekker bruin.
17: Ja, oké. Okay, maar jij gaat op de barbecue weer worden dit weekend ook, hoor.
0: Ja, daarom. Ja.
17: Ja, nou, morgen dan met volop zon gaan we naar 25 of 26 graden. Ook in Rijsburg. Dus het is gewoon heerlijk voor die bloemenparade. Ik zeg het gewoon even in het Nederlands. Maar het is natuurlijk de Flower Parade.
0: Zeg je toch in het Engels, ja.
17: Ja, nee, omdat het nu de officiële benaming is blijkbaar, toch?
0: Ja,
17: dus,
0: zeker.
17: Ja, nou, zondag dan hebben we 28 graden. Nog wat warmer. Ook dan speelt de zon de hoofdrol op de Weerbühne. En ook volgende week blijft die zomer stevig in het zadel zitten. Misschien af en toe net wat meer wolken. Vooral op maandag. En iets minder warm ook op maandag en dinsdag. 24, 25 graden. Ongeveer 's middags. Ook lekker, hè? En dan rond het midden van de week, maar vooral donderdag en vrijdag, dan kunnen we weer die tropische 30 graden tegemoet zien, Bob.
0: Nou, dat dus volgende week. Dus lekker door blijven koelen, ook daar in Alkmaar, ouders van Jordi Bloem.
17: Zo is het.
0: En dan, hoe heet jouw ouders?
17: Joop en Ria.
0: Joop en Ria. De groeten uit Den Haag.
15: Joop en Ria. Slecht nieuws voor Joop en Ria.
0: Wat is er?
15: Muziek van alle tijden is het Nokkie Nokkie. We zitten vol. Rob zegt net van, we kan geen verzoekje meer bij. Dus misschien
17: de volgende keer.
0: Volgende week, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel Jordi.
17: Ja, graag gedaan. Okay. En goed weekend.
0: Goed weekend.
15: Tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Rutje Kot.
1: En daarvoor Madonna.
2: Op de kaart.
1: Jeu de Boele kent ze niet, maar Tulpenbollen kent ze wel. Gwen Ouwehand, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bob.
1: Nog één keer vanuit Rijnsburg bij de voorbereidingen van de Flower Parade. Morgen ook te horen op Radio West bij Rogier van der Zanden. Met jou dus ook, Gwen. Jij gaat dus nog meer naar Rijnsburg morgen.
3: Nee, ik ga morgen vanaf de redactie lekker alles overzien. Dus ik mag meekijken vanaf een afstandje. Maar ik ga er natuurlijk wel van genieten. Hè?
1: Ja, want
3: zeker.
1: Het is radio te volgen in ieder geval in het programma uit tussen 9 en 12. Het klinkt alsof er alweer ingepakt wordt eigenlijk bij jou.
3: Nou, er wordt flink uitgepakt, kan ik wel zeggen. Ik ben op dit moment onderdeel van een orkest, van een band. Dus je zei het al, Jeu de Boele kan ik niet. Maar misschien kan ik wel eventjes een stukje gaan trommelen. Even kijken of ik dat wel kan. Dus daar gaan we. Ja, iemand steekt een duimpje naar me op.
1: Ja, gaat goed hoor, ja.
3: Dit komt uit het Zwanenmeer.
1: Oh ja, ja, interessant stuk is dat, ja.
3: Ja, ja, en dan komt nu de riff, noem je dat?
1: De riff, okay. Ja, precies. Ja.

0: Ja.
1: Met de grande finale. Maar goed, ik ga eventjes naar iemand toe die mij wat meer kan vertellen over wat ze hier aan het doen zijn. Goedemiddag, mag ik even storen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat zijn jullie aan het doen?
0: Nou, we zijn hier aan het opbouwen voor... we maken muziek op de Flower Parade. Show. En daar zijn we de spullen voor aan het opbouwen. Podium.
1: En ik zie heel veel instrumenten staan hier. Wat is dit voor orkest en band?
0: De meeste zie je nog niet. We spelen namelijk met twee verschillende bands. Of één band en een orkest. En we zijn nu aan het opbouwen voor de band. En we zijn met 9 man, dus daar heb je ook wel wat spullen nodig natuurlijk. En dan later op de avond om 7 uur dan. Dan spelen we met het orkest. En dat is met 22 man.
2: Zo. Dus, en wat spelen jullie dan zoal?
0: Ja, popmuziek, popnummers. En het is heel divers. Van de Dire Straits of noem maar op, Ilse de Lange, Litouwers. Dat maakt niet uit, het is echt heel divers. En we spelen bij elkaar drie keer een uur. Dus ja, daar spelen we wel wat weg natuurlijk.
2: Ja.
1: En wat is een persoonlijk favorietje om te spelen?
0: Nou, kijk, dat orkest dat is eigenlijk nu een primeur. Dat is nu een nieuwe vast orkest is het eigenlijk. En dat treden voor het eerst nu zo op met popmuziek. Dus dat is best spannend. En ja, nummers van Alan Parsons. En er zitten hele mooie nummers bij. Ik vind ze allemaal mooi. Ik heb ze zelf uitgezocht. Dus...
1: Ja, oké, precies. Ja. Het zou dan heel gek zijn als u nu zou zeggen... Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk.
0: Nee, het zijn de toppers uit mijn jeugd. Dus ja, goed, dan moet het wel goed zijn natuurlijk.
1: Nou, eigenlijk een soort reis door jouw jeugd meemaken.
0: Ja, mijn jeugd ging wel snel. Nee hoor.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, we hadden maar een uur.
2: Ja. Ja.
0: Nee, mijn hele jeugd hadden we de hele avond moeten hebben, maar...
1: Ja, precies, ja. Ik snap hem helemaal. Hier verderop worden er ook saxofoons uitgepakt en dat hoor je misschien ook wel op
3: ja,
1: de achtergrond hebben.
3: Ja, dat is gaaf. Oef.
1: Maar heel eerlijk, dit kan natuurlijk niet tegen mijn trommelkunsten op, hè?
4: Nou, onderschat jezelf niet.
1: Nee, wat klinkt dat goed?
5: Dank u. Ja, we oefenen regelmatig, dus dan leer je ook wel spelen.
1: Het lijkt me toch ook wel lastig, hè? Ik heb het ooit wel een keertje geprobeerd, maar dan op een klarinet. Is dat een beetje met elkaar te vergelijken?
5: Nou, qua blazen wel, want het speelt natuurlijk ook met een rietje, maar het is toch wel een heel ander instrument.
1: Hey, en ik heb gehoord dat jullie een beetje een primeur tegemoet gaan, andere nummers dan dat jullie normaal gesproken spelen. Beetje zin in?
5: Ja, zeker. Ja. Het is weer een nieuwe uitdaging, weer een nieuwe bezetting, ook met strijkers en dat soort en wat meer slagwerk. Dus onwijs gaaf om weer te doen.
1: Dat geloof ik. Heel veel plezier. Er worden heel veel toeters en bellen uit de kast getrokken om de Flower Parade zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk te maken voor iedereen, Bob.
3: Ja, kan je nog één keer wat laten horen? Want ik vond het zo mooi, dat stukje Zwanenmeer op die trommel. Ik weet niet of je nog in de buurt bent daarvan.
1: Komt-ie.
3: Ja.
1: Maar nu stop ik, want anders ga ik er geld voor vragen.
3: Ja, een onderschat stuk van dat ballet is dit. Gwen Ouwehands voor op de kaart. Hey, volgende week, heel de week, hè, ga je lekker de regio in voor de zomertour.
1: Zeker, gezellig, zin in.
3: Gezellig. Nou, tot volgende week dan. Fijn weekend, Gwen.
1: Tot volgend weekend.
3: Hoi.
1: Bye, weken.
3: En ze hadden het er al over, hè. Deze gaat voorbij komen vanavond. Daar in Rijnsburg. In ieder geval, dat heeft die man net tegen Gwen Ouwehands beloofd. En ik kon het niet laten om hem dan heel even te draaien. Uit Rotterdam, Lee Towers. Dit is You'll Never Walk Alone.

through a storm. Hold your

0: De buffoons. It's the end. En daar hebben ze gelijk in.
1: Jouw plaat.
0: Aan het einde van Menno de Middag natuurlijk, jouw plaat. Het thema van deze week was Nederlandstalig, omdat Nederland het vakantieland was. Hè. Dat doen we heel de zomer. Vakantielanden hier in de spotlight. Nederland was het deze week en België ook een beetje. En de laatste, die komt van Jan. Die zegt van, hey Bob, ik doe een voorstel. Namelijk Sven Versteeg. Blikkendag. Ik wens je een heel fijn weekend toe alvast. Groetjes Jan, dat mailde hij naar bob@omroepwest.nl. Dankjewel Jan. Iedereen ook een heel fijn weekend. Hier is hij. Likkepijp. Sven Versteeg. Blikkendag.

0: goed weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei. Doei, doei. Tot de volgende.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Zometeen muziek van Ilse de Lange, een lekker vrolijk nummer van haar. En de blije berichten zijn ook weer onderweg. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
11: Tijdens de feestweek in Rijnsburg is gisteravond een speelgoedpistool op agenten gericht door een minderjarige jongen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de agenten erachteraan gefietst, is hij staande gehouden en werd het voorwerp uit zijn handen getrokken. De jongen mag heel erg van geluk spreken dat de agenten niet hun vuurwapen op hem hebben gericht. Een neppistool kan enorm lijken op een echt wapen. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestane handelsvoorraad. Er rijden het hele weekend geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. Er wordt sinds 1 uur gewerkt aan het spoor. Werkzaamheden aan het spoor duren tot en met maandagochtend 2 uur. NS zet bussen in om de reizigers te vervoeren. Die stoppen ook bij Leiden-Lammerschans. En wie van Utrecht naar Leiden moet, of andersom, kan omreizen via Schiphol Airport. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
23: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom er sterren vallen.

0: zijn is dan alles wat ik wil.
1: Volumia, hou me vast. Nou, dat wil ik zeker doen. En daarvoor hoorde je nog Ilse de Lange uit 2010 alweer ook. Next to Me, dat is dan toch ook gewoon alweer 16 jaar geleden. Ja, dat heb je als de jaren door je vingers glijden. Zo voelt het een beetje. Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Op vrijdagmiddag, het weekend staat voor de deur. Fijn dat je er weer bij bent. Ik heb straks blije berichten. Die gaan onder meer over een tochtje naar het strand, terwijl je al heel lang niet bent geweest. Ja, hoe dat dan is om weer daar te zijn, dat zal best bijzonder zijn. Ik krijg nou wat, gaat over oude kattenpootjes en de fijnste muziek voor je gepland. Komend uurtje onder meer Faya con Dios, What's a Woman, maar ook Peter Gabriel met Sledgehammer en zometeen hier Bugles. Ken je die nog uit 1979? Video Killed the Radio Star. Allemaal onderweg, dus welkom.
2: Muziek aan Zee.
1: Dit is Abba.

0: Dit was de eerste videoclip die te zien was op de nieuwe clipzender MTV in 1981. Video killed the radio star. En nu tijd voor wat vrolijkheid.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Carla, die had een bijzondere ontmoeting. Ze was in het bos aan het wandelen. Toen hoorde ze wat geluid en dacht, ja, wat is dat nou? Er was daar een moederpoes blijkbaar met jongen. Die heeft ze dus gevonden. Ze heeft de dierenambulance gebeld. En uiteindelijk zijn ze meegenomen en worden ze goed verzorgd. Dankzij haar, goed geregeld, Carla. En Leo wilde weer eens met zijn oude moedertje op pad gaan. Hij nam haar mee naar het strand. Dat is nogal lastig, maar je hebt bijzondere paden waar het dan, zeg maar, tegels liggen, dat je toch met een rolstoel erop kan. Die glimlach op haar gezicht. Hij zegt, ja, dat is toch heel bijzonder. Nou, zeker. En lief dat je dat ook doet. Samen naar het strand toch nog even de zee kunnen ruiken. Hè? Dat is zo lekker.
2: Ja.

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tijdens om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag Bob.
8: Goedemiddag Marjolein. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft vandaag een granaat tot ontploffing gebracht op het strand van Noordwijk. Het explosief werd eerder gevonden in de duinen door een voorbijganger, schrijft de Bollestreek Omroep over. De granaat is veiliggesteld en naar het strand gebracht. Daar werd een deel van het strand afgezet. Enkele badgasten moesten daarom hun plekje verlaten. Na het ingraven van de granaat is hij tot ontploffing gebracht en daarna zijn de scherven uit het zand gehaald. Tientallen kabouters en kabouterhuisjes werden afgelopen weekend kapot gemaakt in het kabouterbos van Alphen aan de Rijn. Beheerder Gerna Bollinga trof een ravage aan.
9: Ik was ontzettend boos. Misschien wel verdrietig. Verontwaardigd, ontzet. Ik kan het allemaal niet uitdrukken. Ik ging kijken, nog optimistisch met twee vuilniszakken. En ik dacht met twee vuilniszakken het wel te redden. Helaas. Vier kruiwagens, twee vuilniszakken en nog een heleboel kratten met afval. En eigenlijk is er niks meer te redden.
8: Vertelde zij bij Studio Alphen, lokale omroep. Dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan het herstel van het kabouterbos. En Darryl van Michem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dit bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler vindt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken veel met de trainer erover heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak de aanvoerder. Die is afgelopen zomer vertrokken naar het Spaanse Castellón.
7: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
10: De rest van vandaag blijft het rustig en redelijk warm zomerweer. Maar geen hitte, want we zitten in relatief koele Noordzeelucht. Met volop zon is het vanmiddag ongeveer 22 of 23 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, weinig of geen wolken. Nog steeds staat er weinig wind en dan wordt het in de loop van de nacht best wel fris, ongeveer 11 graden. In de steden zal de temperatuur wat hoger zijn en ook vlak aan zee. Morgen wordt het in de middag ongeveer 25 graden. De zon schijnt flink, er zijn een paar wolkenvelden, vooral hoger in de atmosfeer van die sluierwolken. En ook op zondag, naast wat hoge bewolking en misschien een enkele stapelwolk, speelt de zon een grote rol op het weertoneel en kan het 28 of 29 graden worden. En volgende week blijft het doorzomer hoor. Maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm. Zonnige periode, ook woensdag, donderdag en vrijdag. En vooral later in de week kan het op grote schaal in onze regio opnieuw rond 30 graden worden. Tropisch warm.
8: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB deze vrijdagmiddag. Annemieke Bosgaard.
11: Op de A4 richting Amsterdam heb je vertraging tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. Je staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
8: Dankjewel Annemiek. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan Zee. Dit is

Vaya con Dios. Ja, onze zuidenburen kunnen best lekkere muziek maken uit België. What's a Woman in de jaren 90 best wel succesvol. Onder meer met dit nummer What's a Woman, maar ook van die lekkere meezingnummers wel. Hè? In het jaar 2006 is het laatst dat we wat van ze gehoord hebben. Toen kwam er nog een best-of-album uit. En je hoort het in Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Bob Seger kwam ook voorbij trouwens. Still the same. Nou, inderdaad, die verandert niet. En ook nieuwe muziek natuurlijk hier op de 89.3 FM. Want ja, we willen je ook laten merken hoe het is om nieuwe muziek te beluisteren. En dat is dan ook leuk, want dat kan je dan ook misschien weer bespreken. Ook nieuwe muziek natuurlijk hier op de 89.3 FM. Want ja, we willen je ook laten merken hoe het is om nieuwe muziek te beluisteren. En dat is dan ook leuk, want dat kan je dan ook misschien weer bespreken met je kinderen of kleinkinderen.

0: Creed High.
1: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Gabriel met Sledgehammer in Muziek aan Zee in Utrecht bij de Universiteitsbibliotheek. Daar hebben ze iets bijzonders ontdekt. Ze zijn daar allerlei boeken aan het digitaliseren en vooral de 15e-eeuwse boeken. En toen gingen ze in die boeken bladeren en kijken en toen zagen ze daar wat afdrukken in staan. En ze dachten, wat zijn dat dan voor afdrukken in deze boeken? Want dat moet dan ook heel oud zijn. Het bleken kattenpootjes te zijn. Er liepen katten over die boeken.
1: Krijg nou wat!
0: Al in de middeleeuwen dus. Dat is toch bijzonder. Ja, je weet dat huisdieren al heel erg lang meegaan. Maar toch, als ik dit soort verhalen hoor, dan denk ik van, echt van alle tijden, toch? Een kat die lekker over het boek loopt. Heerlijk.

Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. You're all I need to get by. Wij gaan ook nog een uurtje door straks. Onder meer onderweg Kenny Loggins. The Real Thing komt eraan. En Crowded House. Tot zo.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Zometeen in Muziek aan Zee, Diana Ross. Zij is helemaal ondersteboven. Upside down hoor je zometeen. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
10: De politie heeft vandaag ruim 1 miljoen illegale sigaretten gevonden in een pand aan de Mandelastraat in Delft. Het is de tweede keer deze week in Delft dat er een grote hoeveelheid illegale sigaretten wordt gevonden. Bij een paard op een boerderij in Schipluiden is eind vorige week het West-Nijl-virus vastgesteld. De besmetting is volgens experts geen reden tot zorg, maar wel het bewijs dat het virus in Nederland is. En Daryl van Michum is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Hij neemt Jari Vlak over. Die is vertrokken naar een Spaanse voetbalclub afgelopen zomer. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Dan is het 3:30. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen. Na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krapte zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: De lekkere van Albert Heijn. Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
23: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: De Rolling Stones zijn lekker aan de weg gaan timmeren met zijn nieuw album. Almost Hear You Sigh hoorde je nu. En Mick Jagger heeft onlangs gezegd dat hij volgend jaar, dus in 2027, als hij 83 is, ook graag als headliner op het Glastonbury Festival wil gaan staan. Dat vertelde hij in een interview met een Brits blad. Ja, het is een Brits festival. Ze hebben er al een keertje eerder gestaan. Maar dat was in 2013. Toen waren ze de hoofdact op de Pyramid Stage. Maar misschien dus volgend jaar ook bij Glastonbury, de Rolling Stones. Je hoort het in Muziek aan Zee. Het tweede uur alweer, waarbij ik natuurlijk straks een fijne meedansplaat voor je heb rond 10:50. Ik denk er even over na welke dat gaat worden.
1: Marleen, geen mee naar zee?
0: We gaan in ieder geval lekker uitwaaien. Zoals met deze muziek van George Ezra. Dit is Budapest. MUZIEK

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

Gino Finale, People Gotta Move. En George Ezra kwam ook voorbij. Kennen jullie deze muziek? Vast wel. Gilmore Girls, een hele populaire serie over moeder Lorelai en dochter Rory. En er komt nu een documentaire, de titel is nog niet bekend, maar die gaat laten zien hoe de serie ooit tot stand is gekomen. De bedenker Amy Sherman-Palladino en actrice Lauren Graham en andere belangrijke cast- en crewleden komen in de documentaire over het woord, over hoe het ooit is gemaakt. Ik moet zeggen, ik heb alle afleveringen denk ik al 4 keer gezien of zo. Dus ik kijk ernaar uit. Jij misschien ook wel. De Gilmore Girls, dus de documentaire. Hoe het gemaakt is. Dit zijn Suzanne en Freek in Muziek aan Zee. Halverwege.

Suzanne en Freek, halverwege. Nou, dat is het straks rond half. En dan komt Bob natuurlijk met een update van het nieuws uit de regio. Eerst nog klanken van Crowded House. Dit is Into Temptation.

0: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een potje van.

0: die het een tikje anders doet.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Marjolein. De fietser die op 24 juli zwaar gewond raakte bij een ongeluk op een kruispunt in Leiden is overleden. Dat bevestigde de politie na berichtgeving van Leids Dagblad. Het slachtoffer is een 70-jarige man uit Leiden. De fietser kwam in het centrum van zijn woonplaats in botsing met een vrachtwagen en is na het ongeluk zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt vandaag dat de man aan zijn verwondingen is overleden. De politie heeft 1,2 miljoen illegale sigaretten gevonden in een pand aan de Mandelastraat in Delft. Agenten kwamen af op een melding van een inbraak en troffen toen daar de sigaretten aan. Het was niet eens de eerste keer deze week dat er in Delft illegale sigaretten werden gevonden. Eerder trof de politie al ruim 500.000 sigaretten aan. Dat was in de nacht van dinsdag op woensdag. Toen surveilleerden agenten namelijk in Delftse Hout. Daar stonden twee busjes geparkeerd met daarin 600.000 illegale sigaretten. En het Haaglanden Medisch Centrum deelt op de dialyseafdeling op extreem hete dagen koelvesten uit aan het personeel. Dat is nodig omdat de klimaatinstallatie op die afdeling de temperatuur niet goed genoeg kan laten dalen. Ondanks dat ze werken daar met een klimaatplafond. Nou goed, onze verslaggever Frank van Deutenkom, gespecialiseerd in de zorg, legt uit wat dat is, een klimaatplafond.
8: Nou, dat is een uitvinding uit de jaren 60 zelfs al. Maar dat hebben ze daar. En heel kort door de bocht. Het is een plafond waar leidingen met koud en warm water doorheen lopen, door dat plafond. En als het nou heel koud is, dan geeft dat warme water een aangename temperatuur in die hele kamer, want dat geeft dan de warmte af. En als het nou heel warm is, dan moet dat koude water die hitte opnemen, waardoor die hitte verdwijnt uit die kamer en dan wordt het dus koeler.
7: Ja, een bijzondere uitvinding dus, maar er is een probleempje. Het kan de extreme hitte van deze zomer niet aan. Verpleegkundigen hebben dus nu koelvesten aan tijdens het werk daar in het Haaglanden Medisch Centrum. De vakbond FNV is niet blij met deze oplossing en hoopt op een andere aanpak van het ziekenhuis.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: De rest van vandaag blijft het rustig en redelijk warm zomerweer. Maar geen hitte, want we zitten in relatief koele Noordzeelucht. Met volop zon is het vanmiddag ongeveer 22 of 23 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, weinig of geen wolken. Nog steeds staat er weinig wind en dan wordt het in de loop van de nacht best wel fris, ongeveer 11 graden. In de steden zal de temperatuur wat hoger zijn en ook vlak aan zee. Morgen wordt het in de middag ongeveer 25 graden. De zon schijnt flink, er zijn een paar wolkenvelden, vooral hoger in de atmosfeer van die sluierwolken. En ook op zondag, naast wat hoge bewolking en misschien een enkele stapelwolk, speelt de zon een grote rol op het weertoneel en kan het 28 of 29 graden worden. En volgende week blijft het doorzomer. Maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm. Zonnige periode, ook woensdag, donderdag en vrijdag. En vooral later in de week kan het op grote schaal in onze regio opnieuw rond 30 graden worden, tropisch warm.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Muziek aan Zee.

0: klanken van Kensington, Uncharted. And the real thing hoorde je ook met Youth to Me Are Everything. Nu tijd voor een lekker dansje, toch?
1: De meedansplaat van de dag.
0: En het is natuurlijk zomertijd. Ik dacht, zal ik eens een lekkere buitenlandse plaat weer eens pakken. En het is een Duits nummer geworden wat iedereen mee kan zingen. Je hoeft niet eens te springen of te dansen. Dus je mag ook gewoon lekker meegillen als je wil. Maar zal ik eens een lekkere buitenlandse plaat weer eens pakken. En het is een Duits nummer geworden wat iedereen mee kan zingen. Je hoeft niet eens te springen of te dansen. Dus je mag ook gewoon lekker meegillen als je wil. Marianne Rosenberg.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

UB40 Red in My Kitchen in Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Waarbij we nu muziek draaien van Kenny Loggins. Amerikaans zanger, maar hij heeft ook nummers geschreven. Onder meer het nummer Footloose van die film met Kevin Bacon. En ooit een duet gehad met Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend. This is it.

0: zo tegen 4 uur weer. En dat betekent dat Muziek aan Zee er weer op zit. Ja, tijd vliegt natuurlijk, hè. En het weekend staat ook voor de deur. En de afgelopen 3 weken mocht ik natuurlijk uitpresenteren, omdat Rogier vrij was. Maar die is weer lekker terug, helemaal uitgerust, en doet morgen natuurlijk weer zijn show. En is zeker dan ook bij de Flower Parade in Rijnsburg, met volgens mij verslaggever Mariette Overdiep, die daar de hele ochtend zal zijn om verslag te doen. Veel plezier daarmee dus. En straks met Olivier de Neven, West komt thuis. Veel plezier dit weekend ook. En tot maandag. Bye bye.
1: Muziek aan Zee.

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik u hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Ja. Radio West. Altijd dichterbij.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar... we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar... ik word lid van Max.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Goedemiddag, hoog tijd voor een fonkelnieuwe West komt thuis. We gaan samen een strik om die week heen doen. En het is 4:00. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Bob Brinkman.
6: De 30-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van het doodsteken van een 61-jarige Hagenaar blijft de komende 14 dagen vastzitten. De man wordt vervolgd voor moord dan wel doodslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 70-jarige fietser die op 24 juli zwaar gewond raakte bij een botsing met een vuilniswagen op een kruispunt in Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Leids Dagblad. En bij een paard op een boerderij in Schipluiden is eind vorige week het West-Nijl-virus vastgesteld. De besmetting is volgens experts geen reden tot zorg, maar wel een bewijs dat het virus in Nederland is. Meer regionieuws over een half uurtje, dan is het 4:30. Nu het overige nieuws.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
18: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
0: Tot 7 uur. West komt thuis.

En een cover van die klassieker van Barbara Eklund. Maar typisch zo'n gevalletje waarbij de cover bekender is dan het origineel. Swing Out Sister tekende voor deze versie. Am I the same girl? Goedemiddag, het is het begin van West komt thuis op deze vrijdagmiddag. Het is 7 augustus, hartje zomer. Ja, het lijkt alsof er echt helemaal niemand in het land is op het moment. Het is overal rustig, zelfs de rijen in de supermarkt zijn kort. Maar goed, ik ben wel blij dat jij luistert naar deze nieuwe versie van West komt thuis. Want anders ja, zit ik het ook maar een beetje voor de katzenviool te doen. Ik ben Olivier de Neve en alleen vandaag nog hoor je mij tussen 4 en 7. In plaats van Bas Martinius, want die is nog 1 dagje vrij. Maandag, ja, dan is het gewoon weer business as usual. Dan meldt hij zich weer als van ouds hier op Radio West. Maar het is eigenlijk net alsof hij niet weg is hoor. Want ik ga zo, zoals je gewend bent, weer te gekke muziek draaien. Van bijvoorbeeld Herman van Veen en Somber. We gaan ook de Radio West tijdmachine weer in voor de grote finale. Ja, ja, vandaag gaat die Bluetooth party speaker eruit. Ter waarde van €365. En die gaat naar iemand die eerder deze week 3 vragen goed had in het spelletje. Niet alleen bij mij dus, maar ook bij een van de andere programma's. Dus het wordt spannend wie gebeld gaat worden. En dan haal ik zo meteen ook nog verslaggever Marijn Kramer in de studio. Want de droogte, die houdt ons ook in de regio West in zijn greep. Maar wat is nou de invloed op ons drinkwater bijvoorbeeld? Nou, dat zo meteen. En nog veel meer, hè. Tuurlijk, nog veel meer in deze show. Maar ik verklap nog niet alles. Dat zou flauw zijn. Behalve dan dat dit George Michael en Aretha Franklin zijn. En dat ze I Knew You Were Waiting zingen op Radio West.

0: I Knew You Were Waiting For Me van George Michael en Aretha Franklin hier bij West Komt Thuis op Radio West. Ja, het gaat er al de hele week over, en dat is ook niet zo gek natuurlijk. De droogte in Nederland, bij ons in de regio, is op sommige plekken het neerslagtekort zelfs het grootst, werd vandaag bekendgemaakt. En dat hakt erin op verschillende plekken. Maar het water stroomt toch nog steeds uit de kranen. Dat is ook wel iets waar mensen wel vragen over hebben. Dus tijd om daar over te praten met verslaggever politiek Marijn Kramer, hier nu bij mij in de studio. Goedemiddag Marijn.
1: Ja, goedemiddag Olivier.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad een paradox, maar jij dook in het watertekort. Ja. Ik hoop niet letterlijk, want dan heb je denk ik wat pijn als je er dan in duikt.
1: Nou, dat valt hier dus best wel mee. Kijk, als je in het oosten bent, dan heb je natuurlijk gewoon een droge rivier en dan
0: precies, ja.
1: Nogal last van je nek. Maar ja. Hier staat het water nogal hoog.
0: Maar ja, precies. Hier staat het water hoog, maar er zijn toch wel problemen. Want wat zien we tot nu toe in de regio qua gevolgen?
1: Nou ja, dus een van die dingen is dat wat natuurlijk hoogheemraadschappen, de waterschappen proberen, is natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat we natte voeten hebben straks in plaats van droge voeten. Dat watertekort, dat is in heel Nederland natuurlijk een probleem. Maar op het moment dat hier de boel zo droog zou vallen als dat het in het oosten zou doen bijvoorbeeld, ja, dan krijg je gewoon problemen met dijken die droog vallen en dus gaan scheuren. Waterkeringen die natuurlijk minder water doorheen komt dan de bedoeling is. Nou ja, gaat soms met hout, dan heb je te maken met houtrot. Ja. Dat soort zaken moet je eigenlijk over na gaan denken. Ja, en dat is dus ook precies wat bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Rijnland, Delfland, van Schiedam, de Krimpende Waard allemaal proberen te voorkomen. Je moet er uiteindelijk voor zorgen dat dat alles gewoon nog blijft werken.
0: Houdt het nat. Ja, dat is belangrijk.
1: Nat, precies. En dat is dus waarom er zoveel water eigenlijk ook vanuit buiten de regio wordt gehaald. Om hier de waterstanden eigenlijk kunstmatig hoog te houden.
0: Ja, nou sprak ik gisteren met mijn buurvrouw er even over. En die zei van watertekort. Maar er komt toch gewoon water uit de kraan. Dus wat is nou precies het probleem?
1: die hoor ik inderdaad ook wel vaker. Ik dacht dit zelf ook. Hoe zit dat dan? Maar je moet het eigenlijk zo zien. Dat drinkwatersysteem, wat wij hebben, waar Dunea en Evides voor zorgen, is heel wat anders dan wat de hoogheemraadschappen doen. Hè. Ik leg het net al een klein beetje uit. De hoogheemraadschappen die zorgen natuurlijk voor dat wij droge voeten houden. Dus die zorgen voor de dijken, die zorgen ervoor dat de sloten vol genoeg zitten. Die zorgen ervoor dat het water niet te zout wordt. Hè. Want als het te zout wordt, dan heeft de landbouw er natuurlijk enorm veel last van. En ook de natuur.
0: Dan kan je gewassen er niet meer mee besproeien en zo en dat soort dingen. Precies.
1: Exact, nou precies dat. Maar dat is dus iets heel anders dan wat Dunea doet bijvoorbeeld. Dat gaat echt puur over waterwinning. En dat zijn dus twee hele andere dingen. Dat om te beginnen. En wat Dunea doet is eigenlijk het waterwinning. Weliswaar in rivieren, onder meer, maar natuurlijk ook de waterwinning vanuit het grondwater in de duinen. Maar het ding is dat, wat Dunea dus eigenlijk zegt, is dat het water wat zij winnen, is eigenlijk maar slechts een fractie van wat er in die rivieren stroomt. Dus bijvoorbeeld de waterwindplek in de Afgedamde Maas, daar was ik gistermiddag, dat is in Brakel, dat ligt dan dus zeg maar in net tussen Brabant en Gelderland in, zo ongeveer. Ja, daar is er eigenlijk helemaal geen sprake van, die droogte. En dat komt dan ook, of tenminste, van dat ze er geen last van hebben. En dat komt doordat ze dus eigenlijk maar een klein deel van dat water uit die Afgedamde Maas eigenlijk tappen.
0: Juist, oké, dus dat is dan duidelijk. Maar dan zeggen we nu van, geen paniek, hè. Je kan nog gewoon drinkwater uit de kraan halen op dit moment. Ja, dan moet ik hem toch stellen, die vraag. Namelijk, gaat er dan geen moment komen dat we daadwerkelijk geen water meer drinkwater uit die kraan krijgen?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd aan Dunea gisteren. Ik sprak gisteren met Gert-Jan Zwolsman. Hij is adviseur bij Dunea.
2: Nou, op dit moment gaat er weinig water door de Maas. Ja. Ongeveer gemiddeld 25 kubieke meter per seconde. Dat is 25.000 liter per seconde. Wij nemen daar ongeveer 10% van in. Het is eigenlijk nooit lager geweest in het verleden dan dit. En het is ook niet waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Omdat er altijd een soort basisafvoer is van de Maas door alle zijrivieren die erop uitkomen. Denk aan de Roer, de Geul, de Dieze. En dan zijn er ook nog in het buitenland wel meer dan 10 zijrivieren. Dus er is altijd wel sprake van een bepaalde basis. En wij nemen daar maar een deel van in.
0: Oké, dus eigenlijk zegt hij geen paniek, mensen.
1: Nee, geen paniek inderdaad. En dat komt dus doordat er dus eigenlijk genoeg water eigenlijk door die rivieren blijft stromen.
0: Ja.
1: Kijk, het enige risicopunt waar Dunea wel mee te maken heeft, is die verzilting. En dan gaat het dan bijvoorbeeld om de rivier de Lek. Die weten we wel, die ligt wel in onze regio, bij Bergambacht. Mm-hmm. Daar zit ook een waterwinningspunt. Ja, het zeewater rukt natuurlijk steeds meer Nederland in. En op het moment dat dat zeewater dan bij het waterwindpunt terechtkomt, ja, dan kan het dus zijn dat het water te zout is om in te nemen. Ja, dan krijg je wel een probleem. Maar, ja, zegt u, nou ja, ook dat is ondervangen. Want Rijkswaterstaat heeft verderop op de lek hebben ze eigenlijk een soort stuwdam. Waar dan nog zoetwater achter zit. En nou ja, door eigenlijk een klein beetje, zoetwater door die rivier te laten stromen, hou je eigenlijk het zoute water tegen.
0: Ja, dus nog geen hamsterweken waarbij je meteen weer allemaal flesjes bronwater in moet gaan slaan. Omdat je anders geen drinkwater meer uit de kraan krijgt.
1: Nee, precies.
0: Maar toch wel even. Ja, misschien is het wel voor het draagvlak bij mensen natuurlijk best wel een lastige boodschap als je aan de ene kant te horen krijgt, nou, niks aan de hand, je kan gewoon, er blijft gewoon water uit de kraan komen. En tegelijkertijd hebben we wel echt een groot probleem. Hoe zorg je dat, ja, dat er dan toch, hè, er is dan toch die oproep van de waterschap en Dunea om voorzichtig te zijn, ja, met drinkwater. Hoe zit dat dan?
1: Dat zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen. Kijk, dat is ook wat ik bedoelde te zeggen met die twee systemen. Hè. Dus je hebt, ja, natuurlijk aan de ene kant de waterschappen die natuurlijk hun eigen probleem hebben met het oppervlaktewater. Er is sprake van een neerslagtekort. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk de kern van het probleem. Er, ja, is te weinig regen gevallen.
0: Bijna niet. Ja.
1: Nee, precies. En dat hebben we natuurlijk ook wel gemerkt. Maar dat drinkwater, dat wordt eigenlijk op de lange termijn pas echt een probleem. En daar proberen de waterbedrijven zoals Dunea en Evira's nu eigenlijk al een beetje op het hart te drukken. Kijk, de vraag naar drinkwater wordt wel alsmaar groter. En tot 2030 hebben we geloof ik 12% extra vraag nodig. Dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. En dat, nou ja, de rivieren die we hebben in Nederland, die zijn natuurlijk ook maar eindig.
0: Ja.
1: Dus er komt bijvoorbeeld wel een extra inwinningspunt bij. Hè? In de Vliet, tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden, gaat er bijvoorbeeld nieuw water gewonnen worden door Dunea. Maar ja, dat is natuurlijk maar één extra bron die erbij komt. En ondertussen moet je wel voorzichtig blijven doen. Ook richting de toekomst. Dus daarom ook dus, hè, dat bericht eigenlijk vanuit Dunea. Van ja, houd wel aan je achterhoofd. Wees er wel voorzichtig mee.
0: Ja. Je loopt een keer tegen de grenzen aan van het systeem.
1: Precies. Maar dat gezegd hebbende, het, ja, watertekort wat we nu hebben is dus geen drinkwatertekort.
0: Nee.
1: Dus dat gaat echt puur om dat neerslag.
0: Nou, volgens mij is de boodschap duidelijk. En dus geen paniek, mensen. Dat is eigenlijk wat we kunnen concluderen.
1: Precies.
0: Maar dat betekent niet dat er helemaal niks in het land aan de hand is.
1: Nee, geen paniek, maar de oproep van Dunea en ook van de waterschappen trouwens, die is niet zomaar. Die
0: nee, ligt precies. Precies. Nou, toch ben ik blij dat we geen taferelen hoeven te verwachten dat je dan door de supermarkt loopt en dan zegt, opzij, ik moet erbij.
1: Ja, precies.
0: Want ik moet water kopen. Dat valt allemaal mee. Dankjewel, politiek verslaggever Marijn Kramer, voor deze toelichting.
1: Yes, geen dank.
0: En over opzij gesproken, hier is Herman van Veen.
3: Opzij, opzij, opzij. Maak pas, maak

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
7: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West komt thuis en Bob Brinkman is hier. Die praat ons bij over het laatste nieuws. Bob, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Olivier. De 30-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van het doodsteken van een 61-jarige Hagenaar blijft de komende 2 weken langer vastzitten. De man wordt vervolgd voor moord dan wel doodslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het steekincident was maandagavond aan de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk. De politie kreeg toen rond 11 uur een melding van overlast bij een woning in deze straat. En in de woning trof de politie het slachtoffer aan met steekwonden. De verdachte werd door omstanders vastgehouden en is overgedragen aan de politie toen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dijken in onze regio hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren. Tijdens de vorige inspectieronde waren het er zo'n 30, 150 scheuren erbij dus. Volgens een woordvoerder van het Zuid-Hollandse waterschap, Delfland, zijn 18 scheuren kritiek. Hoogheemraadschap houdt de situatie goed in de gaten. Er zijn nog geen spoedreparaties nodig. Maar het gaat in ieder geval niet goed volgens het Hoogheemraadschap. Deze regio heeft op dit moment het grootste neerslagtekort van heel Nederland.
7: 180 scheuren?
8: Ja.
7: Dat is wel veel, hè?
8: Ja, zeker.
7: Dat is een beetje het gezicht.
8: We hebben ook heel veel dijken.
7: Ja, dat is waar. Een beetje het gezicht van Rachel Hazes, 180 scheuren. Goed.
8: Tientallen kabouters en kabouterhuisjes, dankjewel Olivier de Neve, werden afgelopen weekend kapot gemaakt in het kabouterbos van Alphen aan de Rijn. Beheerder Gerda Boninga trof een ravage aan.
9: Ik was ontzettend boos. Misschien wel verdrietig. Verontwaardigd, ontzet. Ik kan het allemaal niet uitdrukken. Ik ging kijken, nog optimistisch met 2 vuilniszakken. En ik dacht met 2 vuilniszakken het wel te redden. Helaas. 4 kruiwagens, 2 vuilniszakken en nog een heleboel kratten met afval. En eigenlijk is er niks meer te redden.
8: Nou, vertelde zij bij Studio Alphen dit verdrietige verhaal. Ja. Maar dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers wordt er hard aan gewerkt aan het herstel van het kabouterbos.
7: Ja, het lijkt wel een soort landelijke trend, hè? Die kabouterbosjes, bossen worden op veel plekken vernield.
8: Eens in de zoveel tijd is het weer zover, ja. Een kabouterbos.
7: Het lijkt wel een soort trend.
8: Misschien heel even uitleggen dat er geen echte kabouters wonen in dit soort kabouterbossen. Nee. Maar het is vaak een stukje bos waar tuinkabouters worden neergezet.
7: Ja.
8: En huisjes worden gebouwd waar de tuinkabouters dan tussen aanhalingstekens in wonen. Leuk voor kinderen vaak.
7: Vinden mensen leuk, inderdaad, kinderen leuk. En dan is er altijd van die onverlaten die het dan weer willen slopen.
8: Eens in de zoveel tijd is het zover. Helaas dus nu ook in Alphen aan de Rijn. Maar gelukkig zijn er dan mensen zoals Gerda Boninga, die dan de schouders eronder zetten en het kabouterbos weer gaan repareren.
7: In Gerda we trust. Dankjewel, Bob. En dan kijken we naar het weer in Jordi we trust. Jordi Bloem van Weerexperts. Goedemiddag.
10: Hallo, Olivier. De zomer zit stevig in het zadel. Vandaag was het dan duidelijk wel minder warm. Maar ja, misschien best wel lekker even zo'n tussendag, want er komt nog meer zomerwarmte aan. Vanavond en komende nacht koelt het juist behoorlijk af. In de loop van de avond en vannacht is het echt wel te merken dat het duidelijk frisser wordt. En morgen vroeg is het met heldere weer, misschien een enkel mistbankje in de weilanden, een graad of 11. Morgen overdag, zonnige periode, flink wat zon hoor. En dan kan het 25 of 26 graden worden. Met een zwakke of matige wind uit oost tot zuidoost. In de loop van de middag misschien op de stranden een beetje zeewind. Dan kan het daar iets minder warm zijn. Voor zondag geldt hetzelfde. Maar op grote schaal gaan we nog wel wat hoger komen met de temperatuur. 'Smiddags 27, 28 graden. En dat met veel zonneschijn. En ook volgende week lijkt de zon vaak nog te schijnen. Misschien op maandag iets meer wolken. En begin volgende week ook even wat minder warm. 24 of 25 graden ongeveer. Woensdag gaan we weer verder omhoog. En donderdag en vrijdag, dat lijken dagen te worden met tropische middagtemperaturen rond de 30.
7: Zo, tropische middagtemperaturen, zeg. Nou, we kunnen onze borst nat maken. Niet alleen onze borst, denk ik. Dankjewel, Jordi.
8: Nee, dat kan dus niet, want we hebben een watertekort.
7: Oh ja. Dus, oh shit.
8: Nee, niks nat maken.
7: Niks. Alles droog houden.
8: Hou het alsjeblieft. Handdoeken tegen aan op je lichaam plakken.
7: Heerlijk.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app. Hou het alsjeblieft droog, mensen. Ja. Of kijk op omroepwest.nl.

0: Alex Warren en Carry You Home. En daarvoor Come to My Island van Casey and the Sunshine Band. Hier bij Radio West, bij West Komt Thuis.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Oh, het is weer bijna zover hoor. De grote finale van de Radio West Tijdmachine. De hele week kijken we hier al naar uit sinds maandagochtend vroeg. Als de eerste winnaar van de tijdmachine zich meldt. En ja, nu gaat het dan echt gebeuren. Onder alle mensen die 3 vragen goed hadden in 1 editie van de tijdmachine in deze week. Hè, dat kan zijn in West wordt wakker. Dat kan zijn bij Patrick, aan de bak. Het kan ook bij Menno in de middag zijn gebeurd. Of dus bij mij in West Komt Thuis. Dat je dus 3 vragen goed had. En dan doe je mee automatisch voor de finale. Dus zometeen ga ik iemand bellen van die mensen die het zo goed hebben gedaan. En wie weet wint die dan zometeen wel de hoofdprijs. Een stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Waar je maar liefst 12 uur lang geluid uit kunt halen. Van Radio West natuurlijk. Of je eigen muziek. Kan allemaal uit die draadloze luidspreker. Ter waarde van €365. Dus ja, die wil je wel winnen. Dat lijkt mij wel. Zometeen de ontknoping. Na George Harrison. And got my mind set on you op Radio West.

0: George Harrison en Got My Mind Set on You bij Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De grote finale. Dat gaan we nu spelen. Die gaan we nu spelen hier op Radio West. De weekfinale. En dat is het moment dat ik met een van de allerbeste spelers van deze week ga bellen. Om te kijken of hij of zij de hoofdprijs eruit weet te slepen. En dat is deze week een party speaker. Waar je 12 uur lang muziek uit kan halen. Een draadloze luidspreker ter waarde van €365. Dus ja, we spelen wel ergens voor. Ron Melsen uit Zoetermeer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, spannend man.
0: Ja, zeg dat wel, ja. Ja, ik belde je net hier vlak voordat je nu aan de lijn komt. En je zei, ik ben wel een beetje gespannen.
2: Ja, dit gebeurt toch niet iedere dag?
0: Nee, dat is ook wel weer waar, ja. Nee, dat klopt. En het gaat dus wel even om een prijsje. Maar, weet je...
2: Ja, je weet het. In de taxi altijd alleen, hè?
0: Ja, precies. Want wij hebben elkaar eerder deze week gesproken in dit programma.
2: Maandagmiddag.
0: Precies. En toen zat jij ook op de taxi. En nu denk ik ook...
2: Ja, dezelfde route terug naar huis. Ik ben net klaar met mijn route en dan ga ik van Katwijk terug naar Zoetermeer.
0: Ja, en was het een goede week?
2: Nu. Ja, het is altijd een goede week.
0: Ja, je bent blij met je werk.
2: Ja, ik ben blij met mijn werk. Ik ben blij dat ik nog steeds wat kan doen.
0: Ja, nou dat doe je hartstikke goed volgens mij.
2: Ik krijg ook heel veel waardering terug. En daar doe je het uiteindelijk voor. Hè?
0: Precies. Precies. Nou, we gaan eens kijken hoeveel waardering wij jou kunnen geven voor je antwoorden vandaag. Want,
2: ik hoop voor die €365.
0: Ja, dat zou toch heel mooi zijn. Ik heb zo meteen 3 vragen voor je. Dus zullen we weer terug in het verleden gaan?
2: Ja, prima.
0: Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Zes, vier, deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we opeens in 1964. Met de muziek van de Rolling Stones op de achtergrond. Ja, Ron, was je toen al geboren in 1964?
2: Nee, toen was ik nog in gedachten.
0: Ja, precies, ja. Toen hoopte die ouders dat ze je zouden krijgen.
2: Ik zou het doen na mijn zus, die op dat moment 5 jaar was. Of 4 jaar was.
0: Ja, precies, ja. Nou, dan heb je in die zin misschien niet een voordeel ervan. Hè, want je hebt het niet actief meegemaakt. Maar toch, hè, hopelijk zijn de vragen toch te doen. Dus zullen we gewoon maar gaan spelen?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb goede hoop.
0: Oké, nou, let's go. Dat is een goede instelling. Vraag 1. Shirley Bassey die zingt in 1964 Goldfinger. Het is de themasong van de derde film in een bekende reeks... over een Britse spion met de codenaam 007. Over welke filmreeks heb ik het?
2: James Bond.
0: Vraag 2. Deze Amerikaanse sporter heette eerst Cassius Clay... maar gaat vanaf 1964 door het leven als Muhammad Ali. In welke vechtsport was hij een grote naam?
2: Ja, een hele grote boksnaam.
0: Kijk, boksen dus. Vraag 3.
2: Jawel.
0: Het beeld van de kleine zeemermin in Kopenhagen wordt onthoofd in 1964. In welk Scandinavisch land vind je dat beeld nog steeds? Dus waar Kopenhagen ligt?
2: Denemarken.
0: Oké, nou, we gaan eens even kijken hoe jij het hebt gedaan, Ron.
2: Ja, ik heb nou een beter gevoel.

0: Oké, nou, we gaan eens kijken of dat terecht is.
1: Je hebt 3 vragen.
0: Zo, Ron!
2: Hoera, hey! Ja, leuk man.
0: Het is gelukt!
2: Nou, ik heb een lekker gevoel.
0: Ja, nou, dat snap ik heel goed, ja. Je hebt gewoon die hoofdprijs te pakken, Ron.
2: Leuk man.
0: Ja. Dat is fantastisch.
2: Ze staan al in de rij in de familie, dus dat wordt 60.
0: Nou, ik denk dat je hem lekker misschien in je eigen autootje kan neerzetten. Hiel, kan je ook nog even een party speaker voor die mensen die je vervoert? Hoppakee.
2: Ja, wellicht. Ja. Ik zal het in de groep gooien als we er weer zijn.
0: Ja, precies. Nou, en anders inderdaad kan je misschien een familielid er ontzettend blij mee maken. Of jezelf natuurlijk, hè? Voor thuis misschien.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk.
2: Nou, ja, hartstikke leuk, man.
0: We gaan het in orde maken, Ron. En nou, ik wens je er heel veel plezier mee. En natuurlijk een goede laatste rit van de week. Naar huis dan.
2: Ja, gaat lukken. Volgende week een weekje vrij. Dus,
0: oh, heerlijk.
2: Kan ik nog een beetje nagenieten.
0: En dan nog op vakantie of ga je
2: nee,
0: lekker rustig gaan?
2: Nee, ik ben een weekje vrij. En ik denk dat mijn ega wel het een en ander verzint wat ik nog kan doen in die week.
0: Je hebt altijd klusjes voor je. Nou, je komt in ieder geval thuis met een mooie party speaker. Dus dat zal goed vallen,
2: zeker
0: denk ik.
2: Weten.
0: Heel goed. Dankjewel, Ron. Goed weekend.
2: Nou. Succes met je programma nog en wellicht spreken we elkaar in de toekomst nog eens.
0: Ongetwijfeld. Zou hartstikke leuk zijn. Dag Ron.
2: Hoi.
0: Nou, dat is dus Ron die in de prijzen is gevallen met die mooie party speaker. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar geen nieuwe Ron misschien dan. Nee, dat

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Goedemiddag, West komt thuis gaat zo weer verder met de uitspraak in de broedermoordzaak in Gouda. En het is 5:00, het nieuws uit onze regio krijg je nu van Bob Brinkman.
9: Twee dijken in onze regio moeten versterkt worden omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De 26-jarige Arie M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar... en tbs met dwangverpleging. Arie M. werd verdacht van het doodsteken van zijn oudere broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Zometeen in West komt thuis meer hierover. En het oorlogsmonument in het Emmapark in Pijnakker is afgelopen nacht beklad. Op meerdere plekken is het monument ondergespoten met graffiti. Onder meer het woord varken is te lezen. Meer regionieuws hoor je over een 30:30. 6:30 is het dan. Nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

Billy Ray Cyrus is zijn naam. De vader van Miley Cyrus inderdaad. En je hoort hem met Achy Breaky Heart. Goedemiddag, het is 5:00 geweest. En wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze gloednieuwe editie van West Komt Thuis. Het is vrijdag 7 augustus. Bas is nog één dagje vrij, dus mag ik achter de mengtafel staan vandaag nog. Maar maandag, dan is die grote roerganger weer terug van vakantie hoor. Geen zorgen. Ik ben Olivier de Neve en tot 7:00 ben ik nog bij je. Met zometeen heerlijke muziek van onder andere Earth and Fire en Snelle. En ik haal zometeen verslaggever Monica Overdijkink in de studio over een serieuze zaak in Gouda, waar een man zijn broer met 135 messteken om het leven bracht. Vandaag deed de rechter uitspraak en Monica die praat ons zometeen bij. Dat over een paar minuutjes, maar eerst een van die hits die hem niet kapot te krijgen is. Zelfs kinderen van 5 die zingen deze al mee. Ongelooflijk. En dat voor een nummer uit de jaren 80. Dit is Toto en Africa. West Komt Thuis, hier op Radio West.

0: Je luistert naar West Komt Thuis met Olivier de Neve.
1: Dit is Radio West.

0: gisteren overleden. Tenminste, gisteren was de uitvaart, vorige week overleden. Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd. En ze was natuurlijk de frontvrouw van Earth and Fire. Love of Life hoorde je van ze hier bij Radio West. Meteen naar Toto en Africa. De 25-jarige Arie M. uit Gouda is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn oudere broer. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De rechtbank noemde de daad qua geweld en gruwelijkheid van de buitencategorie. Nou, Monica Overdijk hink hier in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: In de buitencategorie dus. Je was bij de uitspraak 2 weken geleden ook al bij de zitting.
1: Ja.
0: Eerst eventjes, hoe zat het ook alweer, deze zaak?
1: Ja, Arie en zijn oudere broer die woonden allebei nog bij hun ouders thuis. En op 26 augustus vorig jaar, als hun ouders na het eten weg zijn gegaan om nog even bij opa en oma langs te gaan, dan komt Arie de trap af. Hij ziet zijn broer en krijgt dan een zwarte waas voor zijn ogen, zo vertelde hij later tegen de politie. Hij pakt een zakmes en later blijkt dat hij zijn broer 135 keer heeft gestoken en gesneden. Zo. De broer roept nog wel om hulp, maar ja, die hulp die komt te laat en Arie probeert daarna nog buiten de hand aan zichzelf te slaan. Hij wordt opgepakt met een slagaderlijke bloeding in zijn arm. Maar hij overleeft het uiteindelijk. En stond dus 2 weken terug voor de rechtbank.
0: Ja, hij zegt dus, ik kreeg een waas voor mijn ogen. Ja, vaak is het dan zo, als iemand een waas voor zijn ogen krijgt, dat dan de discussie komt, is die wel toerekeningsvatbaar of misschien toch niet?
1: Ja, dat was ook de inzet van het proces. Hè. Populair gezegd, hoe gek was hij? Nou, de psychologen die hem onderzochten, die concludeerden dat hij langdurig in een psychose zat en nog steeds zit ook. Hij leidt aan waanideeën van grootheid en achtervolging, overgoten met een religieus sausje. En zijn broer speelde een centrale rol in die waanideeën. Hè. Die was de grote boeman, want die wilde hem laten opnemen in een kliniek. En ja, dat wilde hij niet. En de rechtbank zegt vandaag, ja, in de uitspraak, hij had dan wel een psychose, maar hij functioneerde eigenlijk ook best normaal. Hij had een baan, hij deed een opleiding. Hij had ook nog gewoon met het gezin meegegeten een paar uur voordat hij zijn daad deed. En na afloop was hij zich ook bewust dat hij iets heel erg verkeerds had gedaan. Hij zei ook later in een afgeluisterd telefoongesprek tegen een van zijn zussen dat hij ging zwijgen en dat zij ook maar haar mond moest houden. Dus ja, de rechtbank zegt, daar leiden wij uit af dat hij niet helemaal ontoerekeningsvatbaar is. En dat maakt de weg vrij voor een celstraf voorafgaand aan zijn tbs-behandeling. Luister maar naar rechtbankvoorzitter Kolen.
2: U heeft uw eigen broer Peter, een man van 29 jaar oud, met een mes van het leven beroofd en het recht op leven ontnomen. Het meest fundamentele recht waarover een mens beschikt. De wijze waarop u dat heeft gedaan behoort qua geweld en gruwelijkheid tot een buitencategorie. U heeft uw broer een zeer groot aantal steek- en snijletsels toegebracht, waarbij ook de keel is doorgesneden.
0: Ja, dat dus de rechtbankvoorzitter Kolen was dat. Uiteindelijk moet hij dus ook behandeld worden, Monica.
1: Ja, dat wel. En dat kan ook lang gaan duren, hè, zei de rechtbank. Want hij heeft nu nog geen inzicht in wat er mis met hem is. Hij heeft geen besef van zijn ziekte. En dat maakt de kans op herhaling op dit moment ook heel erg groot. Dus hij moet langdurig behandeld worden met medicatie en door een psychiater. En hoe lang dat dan gaat duren, ja, dat is nog niet te voorspellen.
0: Nee, dat ligt er natuurlijk aan ook hoe hij daarop reageert. Hoe reageerde hij in de rechtbank?
1: Ja, eigenlijk zoals tijdens de zitting ook, bijna niet namelijk. Alleen toen in de loop van de uitspraak duidelijk begon te worden dat hij toch ook nog naar de gevangenis zou moeten. Toen liet hij zijn armen langs zijn lichaam vallen. Ik denk uit een soort van ontzetting. Maar dat was de enige beweging en het enige geluid dat hij maakte. En verder deed hij hetzelfde als bij de rechtszaak 2 weken geleden. Namelijk zwijgen als het grap.
0: Ja, dit heeft dus de rechtbank nu besloten. Wat denk je? Denk je dat dit nog een staart krijgt, dit verhaal?
1: Hij kan natuurlijk een hoger beroep als hij toch echt van die celstraf af wil. Het Openbaar Ministerie kan ook een hoger beroep, want dat had 8 jaar cel geëist.
0: Ja.
1: Dus 2 jaar meer. Daar hebben ze 2 weken de tijd voor. En we gaan afwachten of dat gaat gebeuren.
0: Ja, daar hebben ze nog niks over gezegd op dit moment.
1: Nee.
0: Nou, dank in ieder geval voor jouw toelichting. Gruwelijke zaak inderdaad daar in Gouda. En 135 messteken, zeg. Het is, is niet voor te stellen in ieder geval.
1: Nee.
0: Dank voor je toelichting. En ondanks dit gruwelijke verhaal wel een fijn weekend gewenst,
1: dankjewel.
0: Monica.
1: Jij ook. Ja.
0: En dit is Snelle hier op Radio West. Hier bij West komt thuis. Dit is Laat het licht aan.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Goedemiddag. Nou, we gaan nog niet slapen hoor, want het is 5:30. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. En het laatste nieuws uit onze regio krijg je nu van Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
9: Goedenacht, goedemiddag, Olivier de Neve. Vorige uur vertelde ik jou, Olivier, over de 180 scheuren die zijn ontdekt in dijken bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
8: Ja.
9: Maar we vallen ook onder een ander waterschap hier in de regio, van Rijnland. Dat is een beetje, even botweg gezegd, tussen Leiden en Gouda. Mm-hmm. En daar zijn er twee dijken die worden versterkt. Dat komt omdat er scheuren nu in zitten door de droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. Deze waterkeringen staan niet op doorbreken, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Anders waren we met zandzakken aan de slag gegaan, maar er moet wel actie worden ondernomen. Tijdens een recente inspectie kwam Rijnland bijna 150 scheuren tegen. Nou, Delfland vorige uur vertelde het net 180 scheuren, dus reken maar uit. Maar in de meeste gevallen is er dus geen reden tot paniek en geen reden vooralsnog om in te grijpen. De 26-jarige Arie M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en TBS met dwangverpleging. En werd verdacht van het doodsteken van zijn oudere broer Peter. In een ouderlijk huis in Gouda gebeurde vorig jaar augustus. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden in hals, hoofd en lichaam. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Je hoort verslaggever Monica Overdijkink.
10: Hij heeft nu nog geen inzicht in wat er mis met hem is. Hij heeft geen besef van zijn ziekte. En dat maakt de kans op herhaling op dit moment ook heel erg groot. Dus hij moet langdurig behandeld worden met medicatie en door een psychiater. En hoe lang dat dan gaat duren, ja, dat is nog niet te voorspellen.
9: Het Openbaar Ministerie had eerder 8 jaar cel en TBS geëist. Dat is 2 jaar meer dus dan de uitspraak van de rechtbank. Maar de rechtbank ziet geen bewijs voor handelen met voorbedachte raden. M is daarom vrijgesproken van moord in deze zaak. En als je nou gisteren toevallig in Leiden naar de supermarkt ging, zou het heel erg goed kunnen dat jij ineens geholpen werd door een kind die achter de kassa zat, die de boodschappen aan het scannen was. Want kinderen uit Leiden kregen namelijk de kans om een dagje mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. De kinderen waren redelijk goed in hun werk en enthousiast.
11: Goedemiddag. Dat wordt dan 6 euro en 8 cent.
12: Wat heb jij allemaal gedaan?
13: Van scannen en pinnen gedaan van de mensen. Heb ik gezegd van hem, je hebt mooie spullen gekocht, lekker spullen. Ja, was echt leuk.
14: Ik ging bij de kassa leren en heel veel dingetjes helpen de mensen met scannen.
15: 7 euro en 88
16: cent. Jij wil gaan pinnen? Ja, perfect. Ging goed. Dus beter als... Wat ik normaal mee maak.
9: Nou, een tevreden klant verlaat het pand. Een kind kan de boodschappen doen.
8: De eisen zijn kennelijk niet heel hoog. Ja.
9: Kinderen, idee is om kinderen een leuke dag te bezorgen van de organisatie. En om kinderen ook een beetje te begeleiden richting werk. En ook zelfvertrouwen te geven. Ja. Nou ja, deze klant was al enthousiast. Dus qua zelfvertrouwen zal het vast goed zijn.
8: Nou ja, en ze zijn een stuk goedkoper, hè?
9: Dat zijn hele goedkope arbeidskrachten.
8: Ja, hele goedkope arbeidskrachten. Ik bedoel, zo'n zelfscankassa, dat is nog goedkoper. Maar ja, dat vind ik helemaal niks. Jij?
9: Nee, een zelfscankassa, ja, dat is toch heerlijk.
8: Maar een beetje menselijk contact heb met je de kassier, zoals vroeger.
9: Heb je wel eens wat, ouderwets, heb je wel eens wat gestolen bij een zelfscankassa?
8: Nee, nou, één keer. Maar dat was per ongeluk en toen ben ik weer teruggegaan. Ik had een pak met, hoe heet het, wc-papier. Zo'n grote, weet je wel, zo'n mega pak. Dacht aan, kan ik weer anderhalve dag vooruit. Maar ik had dat pak op de grond gezet. En toen was ik gewoon alsof het een boodschappentas was. Was ik daarmee weggelopen. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, ik heb hem niet afgerekend. En dan ben ik dus wel teruggegaan.
9: Oh.
8: Toen heb ik het nog afgerekend. Ze keken me echt aan van, je bent gek dat je nog afrekent. Maar ja. Het wel gedaan.
9: Ja, afgerekend en afgeveegd.
8: Ja, dat
9: ook,
8: zou best kunnen, ja.
9: Ja.
8: Dankjewel, Bob. Dan gaan we naar het weerbericht. En dat krijgen we van Jordi Bloem van Weerexperts. Jordi, hallo.
17: Hallo, Olivier. De zomer zit stevig in het zadel. Vandaag was het dan duidelijk wel minder warm. Maar ja, misschien best wel lekker even zo'n tussendag, want er komt nog meer zomerwarmte aan. Vanavond en komende nacht koelt het juist behoorlijk af. In de loop van de avond en vannacht is het echt wel te merken dat het duidelijk frisser wordt. En morgen vroeg is het met heldere weer, misschien een enkel mistbankje in de weilanden, een graad of 11. Morgen overdag, zonnige periode, flink wat zon hoor. En dan kan het 25 of 26 graden worden. Met een zwakke of matige wind uit oost tot zuidoost. In de loop van de middag misschien op de stranden een beetje zeewind. Dan kan het daar iets minder warm zijn. Voor zondag geldt hetzelfde. Maar op grote schaal gaan we nog wel wat hoger komen met de temperatuur. 'Smiddags 27, 28 graden. En dat met veel zonneschijn. En ook volgende week lijkt de zon vaak nog te schijnen. Misschien op maandag iets meer wolken. En begin volgende week ook even wat minder warm. 24 of 25 graden ongeveer. Woensdag gaan we weer verder omhoog. En donderdag en vrijdag, dat lijken dagen te worden met tropische middagtemperaturen rond de 30.
8: Oh, Jordi, dank je wel.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West komt thuis.

0: Shape of You.
1: Hij was al een ster voordat hij deze opnam. Maar toen hij deze helemaal uitbracht, steeg hij helemaal door tot astronomische hoogte. Ed Sheeran en Shape of You. En daarvoor Stevie Wonder en I Wish.
2: Hart voor muziek.
1: Je luistert naar Radio West, naar West komt thuis. Strakjes de kopstaartplaat van vandaag. Maar het is vrijdag en dat betekent dat ik een liedje ga draaien uit ons populaire tv-programma. Het programma Hart voor Muziek. Elke dag of elke vrijdag op TV West vanaf 5:00 PM. Dus nu ook alweer. Maar goed, nu even nog niet kijken. Strakjes, hè, als ik klaar ben, dan kan je me natuurlijk wel even aanzetten. Want hij wordt gewoon herhaald, elke uur weer. Dus vanuit Radio West helpen we natuurlijk wel graag een muzikaal opzicht. Een handje bij dat programma. Dus vandaag heb ik weer een liedje voor je uit de uitzending van vandaag. En ja, ik vind zelf het eentje die, waar ik veel reacties op heb gekregen. En daarom des te leuker. Dit is Jeffrey Heesen. Vorige week draaide ik hem ook en we doen hem gewoon nog een rondje. Dit is Loco.

0: Elvis Presley en Can't Help Falling in Love na Jeffrey Hezen en Loco bij Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Ja, het is er zover hoor. Die oneindige slinger met leuke liedjes die allemaal met elkaar verbonden worden door de titel. Oftewel, het einde van de titel wordt weer verbonden aan het begin van de titel van het volgende nummer door een woord. En als je een leuke suggestie hebt voor de volgende plaat, dan kun je gewoon mailen. Stuur het vanaf nu weer naar Bas, want die is vanaf maandag weer op zijn plek. Bas@omroepwest.nl. Gisteren draaide ik een fijne hoor, maar dat is eigenlijk elke dag wel zo. Tears in Heaven van Eric Clapton. En dat nummer eindigde op het woord heaven in de titel. Dus het liedje vandaag moet beginnen met heaven in de titel. Nou, ik heb weer enorm veel reacties binnengekregen. En ik neem er een selectie uit, zoals Ben Mol. Hij zegt, hadi Olivier, ik verwacht dat ook vrijdag jouw mailbox ontploft. Ja, dat is zo, Ben. Heaven, dat kan niet zo moeilijk.

zijn, dacht ik zo. Wat dacht je van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel? Ja, leuk. Dankjewel, Ben. Romeo Sadlu, die gaat voor dezelfde. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Dank u wel voor de afgelopen weken voor het draaien van mijn verzoekplaten, zegt hij er ook bij. Dus dankjewel, Romeo. Piet van der Poel, die is weer van de partij. Hoi, Olivier, zegt hij. Voor de volgende kopstaartplaats stel ik voor Heaven for Everyone van Queen. En dan de singleversie van 4 minuten 40. Na Freddie Mercury's overlijden in 1991 besloten de overgebleven Queen-leden om onafgemaakte en bestaande opnamen af te werken voor het album Made in Heaven uit 1995. Voor Heaven for Everyone gebruikten ze Freddie's zang uit de opname van 1987 en namen Brian May, Roger Taylor en John Deacon nieuwe instrumentale partijen op. En daardoor klinkt het nummer als een echte Queen-productie. Met een hartelijke groet en iedereen natuurlijk weer een fijn weekend gewenst van Piet. Dankjewel ook Piet. Tilly Vertuin zegt, hallo Olivier, de laatste uitzending voor jou vandaag als vervanger van Bas voor deze vakantie. Dankjewel hoor, het was top. Volgende keer weer. Ja Tilly, dat kan ik zeker je toezeggen. Dat gaat goed komen. Hierbij mijn suggestie voor de kopstaartplaats, zegt Tilly. Een Nederlandstalige als afsluiter van deze week en is ook niet zo heel bekend. De zanger natuurlijk wel, namelijk Hemel in je hoofd van Frank Boeien. Ja, leuk ja. Leuke uitzending vandaag, zegt ze. Ik ga ervan genieten en alvast een goed weekend en tot snel. Groeten van Tilly, dankjewel. Jan Keizer, die zegt, hoi Olivier, uiteraard was de kopstaart ook mooi voor donderdag. Voor de vrijdag wist ik het direct. Ook al zou ik dan graag waar ter wereld dat is, zodat ik mijn lieve vrouw nog eens kon bezoeken. Ik kies Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ik wens iedereen een fijn weekend, zegt Jan. Ah Jan, dat is natuurlijk een prachtige plaat. Een klassieker met een hoofdletter K. Dus dank je wel daarvoor. En die ga ik draaien. Heaven is a Place on Earth. En dat betekent dat het liedje maandag aan moet sluiten daarop. En dus moet beginnen met het woord Earth in de titel. Jouw suggesties mag je alvast mailen naar Bas. Dus naar bas@omroepwest.nl. Dan komt het direct bij hem terecht. Liedjes die beginnen met het woord Earth dus. bas@omroepwest.nl. De kopstaartplaat van vandaag. Met dank aan Jan Keizer. Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Goedenavond, West komt thuis gaat zo verder met allerlei muziek die door jou is uitgekozen. Want vanavond mag alles. Het is 6:00, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Bob Brinkman.
9: De 26-jarige Arie M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar... en tbs met dwangverpleging. M. werd verdacht van het doodsteken van zijn oudere broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda, vorig jaar augustus. Twee dijken in onze regio moeten versterkt worden, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does in Hoogmade en om een dijk in Reeuwijk. En de politie heeft gisteravond 6 mensen aangehouden tijdens een groots drugsonderzoek in de Haagse wijk Duindorp. Aan de Zeezwaluwhof daar werd in een woning een grote hoeveelheid drugs gevonden. Over een 30 minuten hoor je hier een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café.
12: Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.

Crosby, Stills, Nash en Young. Aangevraagd door Mario Zuiderwijk. Die zegt hierbij nog even een breinherinnering van mezelf dat ik jou nog zou mailen. Mag je, ja, wil je die draaien na 6 uur? Dank alvast van Mario Zuiderwijk dus. Nou, Mario, met heel veel plezier gedraaid hoor. En daarvoor de Eagles en Take It Easy. Goedenavond en welkom bij Westkom Thuis. Het weekend is inmiddels voor veel mensen begonnen. Joepie de poepie, maar ik blijf met veel plezier nog even doorwerken hoor. Tot 7 uur vanavond. Olivier de Neve hier met nog lekker veel muziek. Bijvoorbeeld zo nog van Amy Winehouse. Maar ik bepaal niet in mijn eentje wat er gedraaid wordt. Hè. Dat doe jij namelijk als luisteraar van dit programma. Het is namelijk vrijdag. Dus dat betekent dat het vandaag tussen 6 en 7 uur weer happy hour is. Geen regels. Alles wat je mooi vindt, dat mag je aanvragen als het maar muziek is. En ja, je hebt er natuurlijk een fijne plaat vindt, hè? Anders zou ik niet weten waarom je het zou aanvragen. Als je een leuk idee hebt voor een happy hour plaat, laat het me dan gauw weten. Stuur de titel en artiest en ook even waarom je die specifieke plaat wilt horen. Dat vind ik natuurlijk extra leuk. Naar olivier@omroepwest.nl. En wie weet komt hij dan zo wel voorbij. Dus olivier@omroepwest.nl. En ik ga weer in zijn achteruit met je spelen strakjes, waarin ik een liedje achterstevoren laat horen. En als jij dan weet welk nummer ik draaide, dan maak je kans op een hele mooie Omroep Westprijs. En ondertussen draai ik dus Amy Winehouse nog. Deze is aangevraagd door Barbara. Hier is Valerie bij Radio.

Mailtje van Leo van Vliet. Hallo Olivier, met het overlijden van Journey Kaagman is helaas weer een iconische zangeres ons ontvallen. Het lijkt me fijn als je daar aandacht aan wilt schenken. Mijn verzoekplaat is daarom die van mijn favoriete groep Earth and Fire. Zou je de lange versie willen draaien van Storm and Thunder? Wat een heerlijk en relaxed nummer is dat. Ik ga ervan genieten. Goed weekend en groetjes van Leo van Vliet. Nou Leo, met veel passie natuurlijk voor je gedraaid. Storm and Thunder van Earth and Fire. En daarvoor Amy Winehouse en Valerie. En nu gooien we het over een hele andere boeg, want ja, dat is ook de happy hour hè, op Radio West. Als jij ook nog een plaat wil horen hier in West Komt Thuis, olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Ruurt van Dam heeft dat ook gevraagd. Die zegt, hi Olivier, ik heb voor straks een lekker zomers plaatje uit 2002, namelijk Last Ketchup met, je raadt het nooit, de Ketchup Song. Leuke en zomerse video ook. Ja, dat klopt, ja. Nou, die video zie je niet, de plaat hoor je wel. Hier is de Ketchup Song. MUZIEK

hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar West, kom thuis hier op Radio West. Tijd voor het regio nieuws nu met Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
9: Olivier, goedenavond. De dijken in onze regio hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap Delfland tussen Den Haag en Rotterdam telden deze week ongeveer 180 scheuren. Tijdens de vorige inspectieronde waren dat er nog zo'n 30. En in het gebied tussen Leiden en Gouda moeten 2 dijken worden versterkt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft dat besloten. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk in Reeuwijk. Een 30-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van de doodsteken van een 61-jarige Hagenaar blijft de komende 2 weken langer vastzitten. De man wordt vervolgd voor moord dan wel doodslag, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het steekincident was maandagavond aan de Van Bassenstraat in de Haagse Schilderswijk. De politie kreeg toen rond 11 uur een melding van overlast bij een woning in deze straat. In de woning trof de politie het slachtoffer aan met messteken. De verdachte werd door omstanders vastgehouden, is overgedragen aan de politie. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 26-jarige Arie M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar... en tbs met dwangverpleging. M. werd verdacht van het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijk huis in Gouda. Gebeurde vorig jaar augustus. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden in hals, hoofd en lichaam. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Je hoort verslaggever Monika Overdijkink.
10: Hij heeft nu nog geen inzicht in wat er mis met hem is. Hij heeft geen besef van zijn ziekte. En dat maakt de kans op herhaling op dit moment ook heel erg groot. Dus hij moet langdurig behandeld worden met medicatie en door een psychiater. En hoe lang dat dan gaat duren, ja, dat is nog niet te voorspellen.
9: En zei ze eerder vandaag in West komt thuis hier op Radio West. Het Openbaar Ministerie had eerder 8 jaar cel en tbs geëist. 2 jaar meer is dat. De rechtbank ziet alleen geen bewijs voor handelen met voorbedachte raden. En is daarom vrijgesproken van moord. Woningcorporatie Stedion gaat extra metingen doen in 39 woningen in de Haagse Liststraat in Loosduinen. Daar is eerder dit jaar zogenoemd UF-schuim als isolatiemateriaal gebruikt. Maar nu blijkt dat dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Door het schuim kan een gevaarlijk gas worden afgegeven. Wat dat zo gevaarlijk maakt is...
11: Ja, daar heeft de GGD dus op gewezen. Kennelijk is dat schuim niet heel erg goed voor de gezondheid. Ja, het is voor ons op dit moment een beetje onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit. Maar we laten ons daarin adviseren door de GGD.
9: Ewout Zwaanswijk, directeur Wonen en Samenleven bij Stedion, hoorde je. Over enkele weken zijn de resultaten van het aanvullende onderzoek bekend. En tientallen kabouters en kabouterhuisjes werden afgelopen weekend kapot gemaakt in het kabouterbos van Alphen aan de Rijn. Beheerder Gerda Bonninga trof een enorme ravage aan.
12: Ik was ontzettend boos, misschien wel verdrietig, verontwaardigd, ontzet. Ik kan het allemaal niet uitdrukken. Ik ging kijken, nog optimistisch met twee vuilniszakken, en ik dacht met twee vuilniszakken het wel te redden. Helaas. 4 kruiwagens, 2 vuilniszakken en nog een heleboel kratten met afval. En eigenlijk is er niks meer te redden.
9: Vertelde zij bij Studio Alphen, lokale omroep. Dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers wordt hard gewerkt aan het herstel van het kabouterbos. Olivier, tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
8: Bob, dankjewel. Tijd voor het weer dan. En dat krijgen we van Jordi Bloem van Weerexperts. Hoi Jordi.
13: Hallo Olivier. De zomer zit stevig in het zadel. Vandaag was het dan duidelijk wel minder warm. Maar ja, misschien best wel lekker even zo'n tussendag, want er komt nog meer zomerwarmte aan. Vanavond en komende nacht koelt het juist behoorlijk af. In de loop van de avond en vannacht is het echt wel te merken dat het duidelijk frisser wordt. En morgen vroeg is het met heldere weer, misschien een enkel mistbankje in de weilanden, een graad of 11. Morgen overdag, zonnige periode, flink wat zon hoor. En dan kan het 25 of 26 graden worden. Met een zwakke of matige wind uit oost tot zuidoost. In de loop van de middag misschien op de stranden een beetje zeewind. Dan kan het daar iets minder warm zijn. Voor zondag geldt hetzelfde. Maar op grote schaal gaan we nog wel wat hoger komen met de temperatuur. 'Smiddags 27, 28 graden. En dat met veel zonneschijn. En ook volgende week lijkt de zon vaak nog te schijnen. Misschien op maandag iets meer wolken. En begin volgende week ook even wat minder warm. 24 of 25 graden ongeveer. Woensdag gaan we weer verder omhoog. En donderdag en vrijdag, dat lijken dagen te worden met tropische middagtemperaturen rond de 30.
8: Nou, dat klinkt goed hoor. Jordi, dank je wel voor dit moment. En er is geen verkeersinformatie. Dus dat betekent dat we lekker door kunnen rijden in de regio. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love hier bij Radio West. West komt thuis, waar jouw verzoekjes nog steeds warm welkom zijn, hoor. Olivier@omroepwest.nl. Olivier@omroepwest.nl. Daar kan je naartoe mailen. En het leuke is, het is happy hour, dus alles mag, alles kan. En weet je, omdat alles mag en alles kan, dacht ik, weet je, ik ga er gewoon ook eentje draaien. Eentje die ik wil horen. Dat is een nummer van Billy Joel. Eentje die je niet vaak meer hoort op de radio. En dat vind ik eigenlijk hartstikke jammer, want hij is steengoed. Dit is All for Lena van het album Glass Houses uit 1980.

0: Billy Joel en All for Lena hier bij Radio West. West komt thuis.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, het is het einde van de week, maar nog niet het einde van dit programma hoor. Want het is hoog tijd om in zijn achteruit met je te gaan spelen. Hoe werkt het nou ook alweer? Ik laat je een bekend liedje horen, maar dan wel achterstevoren. En als jij weet welk liedje dat is, van welke artiest of band ook. Dus niet alleen de titel, maar ook de artiest of band. Bel dan 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En als je het goed hebt en je weet de uitzending te halen, dan win je een exclusieve Omroep Westprijs. Nou, daar gaan we hoor. Opgelet, want hier komt het fragment. Als jij denkt te weten, pak dan gauw je telefoon. Bel me 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. En wie weet win jij dus zometeen wel die prijs. Ondertussen komen er ook nog verzoekjes binnen, waaronder van Ben Mol. Hij zegt, mijn verzoekje is er een van de Nits, Dutch Mountain. Natuurlijk kennen we ze van Nesquio. Dank voor de afgelopen weken en een goed weekend. Nou Ben, jij ook. Hier zijn de Nits.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: De mountains, ja, in de Dutch mountains van de Nits hoorde je bij Radio West hier.
2: In zijn achteruit.
1: Ja, dat was ook weer een mooi verzoekje wat ik binnenkreeg van Ben Mol dus. Daarvoor heb ik het gedraaid. En inmiddels is het tijd voor de finale van het spelletje In zijn achteruit. Ik liet je net een stukje uit een heel bekend liedje horen. Maar wel achterstevoren, en dat kan soms best moeilijk zijn. Maar Danielle de Koning die denkt, nou, ik denk het wel te weten hoor. Danielle, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
1: Hallo, hallo. Waar kom je vandaan?
3: Wateringse Veld.
1: Oh, kijk, kijk. Nou, dat is mooi de regio.
3: Ja, zeker, ja weten.
1: Zeker. Zeker weten. En begreep ik dan goed dat jij net terug van vakantie bent?
3: Ja, dat klopt.
1: Oh, en waar ben je naartoe geweest?
3: Costa Brava.
1: Oh, kijk. Maar was dat niet bloedverziekend heet daar?
3: Het was wel heet, maar toch heel anders dan in Nederland.
1: Oké. Okay.
3: Dus het was heerlijk uithouden.
1: Ja, lekker heet. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Nou, dat is hartstikke fijn. Dus je bent weer met vernieuwde energie terug. En je hoorde die opgave en je dacht, nou, daar gaan we ervoor.
3: Ja, daar ga ik ervoor.
1: Nou, laten we nog één keertje luisteren naar de opgave samen, ja. Danielle. Daar komt ie.
3: Is goed.
1: Ja, best een herkenbaar stemgeluid, denk ik, als je het tenminste hoort. Wat denk jij dat het is?
3: Ik dacht aan Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally.
1: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja hoor!
3: Oh, hartstikke leuk.
1: Dat is
3: hartstikke leuk.
1: Ja, hartstikke leuk en hartstikke goed, Danielle.
3: Ja.
1: Dus jij valt in de prijzen. Jij bent een Omroep West sleutelhanger, limited edition, met een ledlichtje erin. Dus hartstikke handig. Kan je voor allerlei dingen gebruiken. Dus die stuur ik je op. En,
3: dankjewel.
1: Nou ja, ondertussen gaan we lekker weekend vieren, denk ik, met z'n allen. Hè?
3: Is goed. Nou, heel fijn weekend toegewenst.
1: Ja. Dankjewel, jij ook natuurlijk. Ik bedoel, jij rolt zo van de vakantie weer het weekend in. Dat is toch heerlijk?
3: Ja, zeker. Dat was wel lekker.
1: Nou, het is je gegund hoor. Ik hoop dat je ervan geniet. Ondanks de bloedhitte die Nederlandse hitte is. Hè? Is toch anders dan de Costa Brava?
3: Ja, zeker.
1: Maar daar ga je vast van genieten. Dankjewel en heel goed weekend, hè?
3: Ja, goed weekend en een fijne avond.
1: Hoi, hoi. En ondertussen draai ik hem ook gewoon, hè? Want die Gilbert O'Sullivan die komt niet alleen voorbij in zijn achteruit. Maar nu gaan we hem gewoon even in de normale volgorde draaien. Dat vind ik wel zo leuk. Alone Again, Naturally. Nu bij West Komt Thuis op Radio West.

Gilbert O'Sullivan en Alone Again Naturally. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van West komt thuis voor vandaag. En zelfs voor deze week. Maandag dan is Bas weer terug. Dus dan is het weer West komt thuis zoals je gewend bent. Maar ik wens je daar ontzettend veel plezier mee. Met hem natuurlijk weer. En wat mij betreft dank voor het luisteren. Voor de lol en voor de vele leuke reacties van de afgelopen week. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. En wat mij betreft tot snel. Ik hoef ook niet naar huis vannacht. Maar ik ga het wel doen. Althans vanavond al. Hier is Marco Borsato.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
11: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
10: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
12: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
10: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
6: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
5: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
11: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
12: Omroepwestadverteren.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2. We'll be right back.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Tot 11 uur, romantiek op.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
6: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
5: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: Tot 11 uur, romantiek op weg.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse enclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het Congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In Rotterdam-Charloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Excelsior is het nieuwe eredivisie-seizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. In het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag werden weer verschillende bedrijven getroffen door een datalek. Onder meer Ajax en een brillenketen. De angst bestaat dat er allerlei persoonsgegevens op straat belanden. Vervelend natuurlijk. Aan de andere kant, dat biedt mogelijk ook nieuwe inzichten en onverwachte dwarsverbanden. Want na het belabberde spel van Ajax in het afgelopen seizoen ontdekken we nu misschien dat sommige spelers gewoon een bril nodig hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. De aanhoudende droogte begint ook Nederland parter te spelen. De vraag is, zijn we daar wel voldoende op voorbereid? Ik bespreek het straks met een hydroloog. Acteur Peter Faber is overleden. Regisseur Aten de Jong werkte met Faber en schuift hier straks aan om over hem te vertellen. In onze serie over hits uit 1976, het geboortejaar van het Oog, hebben we het over dit nummer.
3: Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux.
2: En om 11:55 vragen we ons af of het klopt wat de New York Times beweert, namelijk dat Den Haag in deze bloedhitte de beste stad is om af te koelen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 7 augustus.
2: Een schoolshooting, dan denk je al snel aan de Verenigde Staten. Maar nu maakte Bangkok er een mee. Een 14-jarige jongen, die volgens de Thaise premier Anutin mentale problemen had, schoot in het rond.
4: It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
2: Het wapen was van zijn opa, bij wie de jonge man woonde. Hoe die het in handen kreeg, is onduidelijk.
4: Some way, somehow, we don't know how this child got access to the gun.
2: Vijf scholieren kwamen om en de schutter doodde ook zijn grootouders. Premier Anutin wil nu strengere wapenwetten.
4: We will have to amend the laws regarding gun carrying.
2: Het is een nachtmerrie voor elke reiziger. Met de koffer nog in de hand blijkt bij aankomst dat je vakantiewoning helemaal niet bestaat, terwijl je die toch echt via booking.com had geboekt.
5: Dit is de boekingsbevestiging, ja. 4 nachten en dat was €350.
2: Zulke fraude komt steeds vaker voor. De man waar Nieuwsuur mee sprak had een code gekregen om toegang te krijgen tot de woning. Alleen,
5: ik kon drukken wat ik wilde op het kastje, maar er gebeurde dus niks.
2: Er lijkt maar geen eind te komen aan deze zomer. Volgende week stijgt het kwik weer naar tropische waarde. We lijken eraan te wennen.
6: Lekker, ik vind het heerlijk.
7: Ik vind de warmte heerlijk.
8: In het begin kon ik er slechter tegen dan nu.
2: Maar ja, de droogte is wel een groeiend probleem.
9: Ja, dat is vervelend, want het is natuurlijk voor het groene beter als het ook regent.
10: Dus het mocht gaan regenen, maar ja, dat kunnen wij niet oplossen.
2: En om het neerslagtekort op te lossen, moet het wel heel lang gaan regenen.
11: Bijna nu tot en met nieuwjaar elke dag kunnen regenen en dan zou het hier eindelijk een beetje weer op niveau zijn.
2: Gisteren overleed Johnny Kaagman en vandaag de veelzijdige acteur Peter Faber. Een van zijn bekendste films was Schatjes.
12: Zijn hier ook kindertjes? Beneden komen.
2: Faber had geen gemakkelijke jeugd. Dat leverde hem een mooie kijk op het leven op. Er komt altijd een kans voorbij.
13: Net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker.
9: Ja.
2: En over de zin van het leven had hij ook een bijzondere tekst.
13: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
14: Nederland vangt op dit moment 5 zieke kinderen op uit Gaza. Die kwamen hier aan in oktober vorig jaar. In november 2023 beloofde toenmalig minister Kuipers al om in Nederland zieke en gewonde Palestijnse kinderen op te vangen. Maar het duurde dus 2 jaar totdat ze hier aankwamen. Uit interne documenten blijkt nu dat de operatie zorgde voor onmin tussen verschillende ministeries en onrust over de gevolgen, schrijft Dagblad Trouw.
2: In de documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt kritiek geuit op de solistische rol van buitenlandse zaken. Bovendien is de weerstand bij sommige andere ministeries om kinderen op te vangen groot.
15: Uiteindelijk komen er dus toch 5 kinderen deze kant op. Maar daar is het bij gebleven. Een kinderarts is kritisch en zegt: in een rijk en ontwikkeld land voel je de verantwoordelijkheid om deze kinderen op te vangen.
14: In het Nederlands Dagblad een reportage over een Yezidi-gezin in Velp dat vorige week werd mishandeld. Het begon met een hamer die in de tuin van het gezin werd gegooid. Toen de vader vroeg wie dat had gedaan, kreeg hij een fles bier naar zijn hoofd en raakte hij gewond. Daar, voor het huis, zijn mijn vader, moeder en broertje mishandeld door een groep jongeren, vertelt zoon Nouri. Ze kregen klappen op het hoofd.
15: Maak hem dood, riepen ze, zegt Nouri. Zelf was hij aan het werk en niet thuis. De politie brengt het gezin naar het ziekenhuis en nu zit de familie ondergedoken. Waarschijnlijk was de aanleiding voor de mishandeling de aangifte door het gezin na maanden van intimidaties. Voor de familie is het extra pijnlijk dat het bijna op de dag af 12 jaar geleden was dat de genocide op de Yezidis plaatsvond in Noord-Irak.
14: Op de parkeerplaats van Brussels Airport rijden Nederlandse auto's af en aan, dat schrijft de Telegraaf. Een gezin uit Brabant wacht op een vlucht naar Barcelona. De familie woont vlakbij Eindhoven Airport, maar rijdt toch liever naar België. De reden? Het geld. Bij Eindhoven waren we voor 5 mensen bijna €1200 duurder uit, vertelt de moeder van het gezin. Dan rijden we liever naar Brussel.
15: Zo zijn er veel meer Nederlandse gezinnen die vanaf de Belgische luchthaven naar Spanje, Griekenland of verre landen vertrekken. En steeds vaker speelt de prijs daarbij een doorslaggevende rol. De reisbranche is bezorgd nu de vliegbelasting in Nederland opnieuw fors omhoog gaat vanaf januari.
14: Wie zondag in het zuidoosten van het land in de tuin zit, kan plotseling een bijzonder uitzicht krijgen. Een gigantische zeppelin, meldt het AD. Geen zorgen, het zijn geen aliens, grapt een meteoroloog van de Wageningen Universiteit. Maar wat is het dan wel?
15: Een Duits luchtschip vol met snuif- en scanapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Het voordeel van dit luchtschip is dat het heel langzaam kan vliegen, zegt de meteoroloog. En daardoor registreren de sensoren veel meer details.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Ilse de Lange, So Incredible. Nederland stevend af op een van de droogste jaren ooit. Zijn we daar wel goed op voorbereid? Dat vraag ik aan hydroloog van Wateronderzoeksinstituut KWR, Klaas-Jan Raad. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat is meteen een goede beginvraag. Zijn we daarop voorbereid?
1: Ja, nou ja, ja en nee. Toen 2018 was eigenlijk onze belangrijke wake-up call. De eerste droogte van daarna heel wat droge jaren, maar ook twee hele natte jaren, 2023, 2024. En er is heel veel gebeurd. En tegelijkertijd zie je nu dat een aantal vraagstukken die er zijn, problemen, schade bij ondernemers, dat we ook nog heel veel te doen hebben.
0: Maar 2018 was een vergelijkbaar jaar qua droogte?
1: 2018 was vergelijkbaar, net als 2003. Dit jaar is nog wel wat erger. De neerslagtekorten zijn vergelijkbaar, 300 mm op het moment. Maar de afvoer van de Rijn is nog nooit zo laag geweest. En die zit normaal op 2200 kuub per seconde en nu nog maar op iets meer dan 600, dus een kwart van wat gemiddeld ons land binnenkomt.
0: En wat is de consequentie daarvan?
1: Nou, dat Rijnwater gebruiken we heel veel, hè, om het zout terug te dringen wat anders vanuit de Noordzee opdringt. Het vult ook het IJsselmeer. En dat IJsselmeer is zo'n grote regenton van waaruit dat water door verschillende provincies onder andere wordt verdeeld. En dat hebben we hard nodig, want het verdampt overal als een dolle. En we willen daar waterpeilen op peil houden bijvoorbeeld. Het was net in het nieuws, om dijken te beschermen, om die voldoende nat te houden.
0: Ja. Wat hebben wij geleerd van die droge zomer in 2018? Wat is er toen aan het droogtebeleid veranderd?
1: Ja, een aantal dingen. Als je, ik noem dat al het IJsselmeer, dat is eigenlijk de meest praktische maatregel die we hebben doorgevoerd. Dat noemen we ook wel onze nationale regenton. Nou, daar zit al een zomerpeil in een winterpeil. Dus zomer zetten we dat water al hoger. Nou, op het moment zetten we dat nog extra hoog, om daar 400 miljoen kuub aan water op voorraad te hebben. En dat gaat naar Noord-Holland, naar Friesland, naar Groningen. En dat is ook de reden dat je daar niet zoveel hoort dat er iets aan de hand is.
0: Dat deden we voor 2018 niet met het IJsselmeer?
1: Dat deden we voor 2018 niet. Dus dat beheer van het IJsselmeer, dat hebben we echt veranderd na 2018.
0: En hoe gaat dat in zijn werk, die IJsselmeerbuffer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die zetten we hoger, alsof je aan een thermostaatje draait.
1: Ja, eigenlijk is dat ook zo. Hè?
0: Oh, ja.
1: IJsselmeer wordt gevoerd door de IJssel. Nou, de IJssel is een zijtak van de Rijn, dus daar komt water binnen. En bij de afsluitdijk, dat is die grote dam. En daar hebben we natuurlijk sluizen in, dus daar kunnen we controleren hoeveel eruit gaat. En dat zetten we een beetje op slot op het moment.
0: En die buffer zorgt ervoor dat de waterstand in een deel van het land hoger blijft.
1: Ja, dus Noord-Holland, Groningen, Friesland, daar kunnen we de waterstand op peil houden, de veengebieden waterstanden, maar ook zorgen dat er voldoende water is voor boeren bijvoorbeeld.
0: Want dat zijn een soort communicerende vaten?
1: Ja, niet communicerend. We moeten het er wel naartoe pompen. Maar goed, daar is ons land op ingericht. Hè. Een deel van het jaar pompen we vanuit die provincies water naar het IJsselmeer. Dan is dat te veel, anders zouden we daar natte voeten krijgen. En in de zomer draaien we dat om. En dan gaat het van het IJsselmeer naar die provincies toe.
0: Als je de weersverwachting volgt, ja, er is nog geen regen in zicht voorlopig. Nee. Moeten we ons ook al zorgen maken over de drinkwatervoorziening?
1: Nee, de berichten die ik nu heb van de drinkwaterbedrijven is dat daar de voorraden op peil zijn. Ook daar geleerd, denk ik, van 2018. En we zitten nu momenteel in een vakantieperiode. Hè? Dus een groot deel van Nederland verbruikt zijn water in het buitenland. En dat drukt de vraag hier natuurlijk.
0: Maar ook, ze komen wel weer terug. En we hebben bovendien nu mensen uit het buitenland die ons water opdrinken.
1: Ja, toch is die drinkwatervraag op het moment ietsje lager dan dat die bijvoorbeeld in juni was. Maar wat mijn informatie is, dat de drinkwatervoorraden op het moment op peil zijn.
0: Ja.
1: En wil niet zeggen dat je niet zuinig moet zijn met drinkwater natuurlijk.
0: Nee. Dus wat moeten we niet doen?
1: Nou, besproei je tuin niet, laat het gras lekker geel worden. Was je auto even niet. Dat soort maatregelen, doe dat niet op het moment. Hè. Die druppel oppervlaktewater of grondwater die je kan gebruiken om drinkwater van te maken. Ja, die kunnen we nu ook heel goed voor iets anders gebruiken. Ja,
0: en u zegt die drinkwaterbedrijven hebben ook geleerd van 2018. Ja. Wat doen die dan nu anders?
1: Nou, veel in het beheer en in het systeem gingen ook een paar dingen knel in 2018. Of bijna knel, want het is goed gegaan toen. Dus daar zijn aan leidingen is daar gewerkt, aan die operationele capaciteit. En je ziet dat drinkwaterbedrijven zich erg voorbereiden op de komende jaren. Want nou ja, dit is het nieuwe klimaat. Daar doen we op korte termijn helaas weinig aan. En we zien de drinkwatervraag ook toenemen. Puur omdat de bevolking groeit. En groeiende bevolking is een grotere drinkwatervraag.
0: In het Westland geldt sinds woensdag een verbod op het gebruik van slootwater.
1: Ja.
0: Tuinders zijn daar nou niet bepaald blij mee.
1: Nee.
0: Heeft u als hydroloog een advies voor hun?
1: Nou, de eerste, die beslissing die het Hoge Heemraadschap heeft moeten nemen in het Westland is echt ontzettend moeilijk. En dat is dan die afweging tussen veiligheid, die dijk op peil houden, of water bijvoorbeeld voor de tuinders. En ik ken de glastuinbouw goed. Het is een ontzettend innovatieve sector die eigenlijk ook al aan heel veel oplossingen werkt. Ze noemden afgelopen dagen, jongens, geef ons een klein beetje van het rioolwater, gezuiverd rioolwater van de waterzuivering van Den Haag. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat idee, dat is ook iets wat de glastuinbouwsector al langer verkent, bijvoorbeeld.
0: Ja. En hoe doen zij dat dan? Hoe kunnen zij zich daarop instellen?
1: Nou, wat de glastuinbouw al langer doet, is dat ze brakgrondwater bijvoorbeeld gebruiken. Eigenlijk al sinds de jaren 90. Hè. Dat pompen ze op, dat ontzilten ze. En dat is bijvoorbeeld voor paprikatelers een aanvullende bron.
0: Dat is net zo goed als niet brak water?
1: Je moet dat ontzilten. Hè. Dus je moet het zout eruit halen, zodat je eigenlijk op school met scheikunde vroeger demiwater overhoudt. Dat vinden de tuinders fantastisch om te gebruiken. Dus dat doen ze al sinds de jaren 90. En effluent of het ondergronds extra in grondwaterlagen extra water opslaan, dat zijn ook dingen die de tuinbouw eigenlijk al ontwikkelt.
0: En hoe staat het met de droogte van de hoge zandgronden? Noord-Brabant, Limburg, Oost-Nederland?
1: Ja, ik heb het vanochtend nog aan collega's gevraagd. De grondwaterstanden zijn daar zelfs iets hoger dan bijvoorbeeld in 2018. Daar waren we zelf ook een beetje verbaasd over. Misschien een teken dat een aantal maatregelen werkt. Aan de andere kant ook hebben we daar heel veel te doen. En dat is een hele complexe puzzel die we daar moeten leggen. Operationeel gebeurt er. We voeren al minder af. Hè. Dat wat in de winter en het voorjaar voert, dat houden we wat meer vast. Maar daar hebben we nog wel wat meer stappen te zetten.
0: Ja. Als u nou dat vanuit uw expertise moet zeggen, hoe zou Nederland zich beter moeten voorbereiden op die droge, hete zomers van de toekomst, die gewoon het nieuwe normaal lijken te worden?
1: Ja, misschien toch bij die hoge zandgronden blijven. Het wordt veel gezegd, hè, minder afvoeren. Dat afvoeren van water deden we met reden. De aardappeleters van Gogh, hè, die armoedtroef destijds, was omdat het zeiknat was. Dus daarom zijn we ook gaan ontwateren. Nu in het nieuwe normaal, ja, dat betekent meer water vasthouden. En dat klinkt leuk op papier, maar het betekent ook heel veel voor onze ruimtelijke inrichting. En uiteindelijk een aantal politieke beleidskeuzes die we daar moeten maken. Het is daar een belangenspel ook dat daar zit.
0: Dank voor uw toelichting, hydroloog Klaas-Jan Raad. Dank u wel. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde onder meer in de speelfilms Max Havelaar, Schatjes, Keetje Tippel en Siske de Rat. Ook speelde hij de hoofdrol in Alle Dagen Feest, een vierluik naar Verhalen van Remco Kampert, waarvan Aten de Jong één deel regisseerde. Goedenavond, Aten.
2: Goedenavond, hallo.
0: Wij mogen elkaar tutoyeren, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken, toch? Ja. Die film Alle Dagen Feest is uit 1976, 50 jaar geleden dus.
2: Ja.
0: Wat staat jou bij van die samenwerking met Peter Faber?
2: Nou, toch wel veel, hoor. Want het was mijn eerste film. Het was Peters eerste hoofdrol. En wat me vooral bijstaat was zijn ongelooflijke directheid, zijn impulsiviteit. En wat dat betreft was hij een heel ander soort acteur dan de traditionele acteur in Nederland. En want in die tijd was het nog, de normale acteurs waren nog Ko van Dijk en Ellen Vogel, wat een schat
0: Guus
2: van
0: Hermes,
2: actrice was. Ja. Maar Peter kwam met het werktheater uit een heel ander gebied. En dat was veel directer, veel impulsiever en ook veel spontaner.
0: Want het werktheater was ook niet standaard toneel, toch?
2: Nee, was totaal niet standaard. Nee.
0: Want wat deden ze daar?
2: Nou, wat ze vooral deden, ze hadden een idee. En dat idee gingen ze dan over improviseren. En met het improviseren creëerde ze uiteindelijk de voorstelling.
0: Ja, ja, ja. En liet hij zich, want je zegt, het was mijn eerste regie... liet hij zich regisseren door zo'n jonge vent?
2: Ja, ik was 22, dus inderdaad jong. Ja, toch wel, hoor. Toch wel, want hoewel Peter geen klassieke acteur was... was hij wel iemand die heel goed luisterde... en die heel goed kon omgaan met je. Maar je hebt in feite twee soorten regisseurs. Je hebt de regisseurs die niet van acteurs houden... en denken van, je moet precies doen wat in het script staat. Nou, zo was ik niet. Of je hebt acteurs die denken van... nou, als hij het beter kan maken door zijn improvisatie, dan is het goed. Maar je moet hem wel in beperking houden. Want als je alleen maar improviseert, dan verlies je het verhaal.
0: Jij bent een blijven volgen natuurlijk ook naar die eerste regie. Wat vond jij zijn mooiste rol?
2: Op dit moment denk ik toch Max Havelaar.
0: Ja?
2: En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is een beetje nostalgisch. Want het is natuurlijk Multatuli, het is Peter, het is Fons Rademakers, waar ik heel bevriend mee was. Het kan zijn, als je die film nu ziet, dat hij wat gedateerd overkomt. Maar het is een belangrijke film.
0: Laten
2: het is een belangrijk
0: even,
2: onderwerp.
0: Even naar Peter Faber in Max Havelaar luisteren.
3: Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld. Gekneveld, uitgezogen en vermoord. En dat gebeurt in uw naam! In uw naam! In uw naam!
0: Was dit een typische Faber-rol?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, nee, nee. Zeker niet, want Peter is, speelde vrijer. Speelde veel meer... wat in hem opkwam.
0: Want dit klinkt bijna een beetje statig.
2: Nou, dat is het ook zo. Het klinkt vrij theatraal, vind ik nu. Mm-hmm. Maar je mag niet vergeten natuurlijk dat als je het beeld ziet... als het goed is, dan is dialoog natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Het is de hele subtekst die veel belangrijker is. En nu hoor je alleen maar de tekst.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het beeld erbij het wel beter maakt. Maar het komt een klein beetje theatraal over. Maar Peter op zich was natuurlijk iemand die heel veel improviseerde... En zijn directheid, zijn impulsiviteit bracht een enorme eerlijkheid mee. Die eerlijkheid hoorde hier minder omdat het meer een geschreven tekst is.
0: En wat bedoel je met eerlijkheid?
2: Nou, eerlijkheid betekent dat het karakter... dat je gelooft dat dat karakter het ook echt zegt. En dat het niet verzonnen is en niet, bij wijze van spreken, geacteerd is.
0: Het is toch niet een acteur te spelen?
2: Nee,
0: je gelooft hem in die rol?
2: Ja.
0: Ken je hem ook persoonlijk goed?
2: Nou, ik zou niet zeggen goed, maar ik ken hem wel persoonlijk. Ja. Ik ontmoet hem wel regelmatig.
0: Wat was het voor man?
2: Weet je, wat heel bijzonder aan hem was dat hij eigenlijk heel sociaal was. En ook op het einde van zijn leven heeft hij bijvoorbeeld in gevangenissen... heeft hij allerlei cursussen gegeven aan jongere mensen... om ze voor te bereiden om weer terug te gaan in de maatschappij.
0: Waar kwam die drive vandaan, denk je?
2: Ja, dat is een heel klein beetje speculatief. Ik weet dat hij geen gemakkelijke jeugd had zelf. Mm-hmm. Maar daar weet ik de details niet van. Daar sprak hij ook niet echt over. Tenminste, niet met mij. Maar je voelde wel dat hij een enorme drive had. Hij kon bijvoorbeeld ook bijna zijn mond niet houden. Als je met hem praatte, dan was het ene verhaal na het andere.
0: Want hij kwam ook wel hyper over.
2: Zo. Nou ja, nu zou je het ADHD noemen, ja. Maar dat woord bestond toen nog niet.
0: Maar dat was het misschien wel.
2: Dat was het misschien wel, ja. Maar die sociale inzet van hem, dat hij mensen in de gevangenis hielp om hun voor te bereiden op hun leven na de gevangenis, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is heel kleinschalig. Dat heeft niks met roem te maken van een film.
0: Nee. Dus dat betekent misschien ook dat hij niet een kolossaal ego had? Of heeft het een niet het ander tot gevolg?
2: Hij had wel een uitingsdrang. Dat is niet helemaal hetzelfde als een kolossaal ego. Maar hij had wel een enorme uitingsdrang om mensen te helpen. Maar ook om zichzelf te uit. Bijvoorbeeld, hij ging ook schilderen. En ja, of je die schilderijen nou mooi vindt of niet. Maar hij had wel de behoefte om dat allemaal te doen.
0: Ja. En die uitingsdrang, wat moest er dan uit?
2: Ik denk vooral zijn enorme drang om het leven te tonen.
0: Het leven?
2: Ja, hij had natuurlijk geen gemakkelijke jeugd gehad. Hoewel ik dat alleen maar van horen zeggen heb. Maar hij wou aantonen aan iedereen om hem heen... hoe goed het leven kon zijn en hoe interessant het leven kon zijn. En dat wou hij ook vertellen aan andere mensen en andere mensen laten ervaren.
0: En ook om daardoor zelf grip op dat leven te hebben.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja. Wat, merkte je dat ook in hoe die speelde?
2: Toch wel, ja, absoluut. Want je kon hem, als hij een bepaalde scène moest doen... dan zocht hij intuïtief, want hij was geen intellectueel... Hij ging niet heel erg nadenken van, oh, ik moet dit analyseren, dan moet ik het zo, dan moet ik het zo doen. Wat heel veel acteurs wel doen. Maar hij ging intuïtief na hoe het voor hem zou voelen. En dat gooide hij er dan uit en verzond er alles bij op dat moment wat in hem opkwam. Dus hij was heel spontaan.
0: Dus dat is wat je daar straks eigenlijk ook zei, dat het heel erg met hemzelf te maken had.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Wanneer heb je hem voor het laatst gezien?
2: Klein jaar geleden.
0: Ja? Bij wat voor gelegenheid?
2: Nou, het was misschien iets langer dan een jaar, maar ongeveer een jaar. Het was de verjaardag van Matthijs van Heiningen. Die werd 80. En die had een bijeenkomst met allemaal mensen met wie hij gewerkt had. Allemaal, er waren misschien 40 of zo in de kring.
0: En was hij dan een bruisend middelpunt, Peter Faber?
2: Nee. Nee, hij drong zichzelf daar niet naar voren. Ik zat met hem en een paar met mijn vriendin die in dezelfde, hoek zit als hij met jeugddelinquenten. Dus daar hebben we heel veel over kunnen praten. Maar hij probeerde niet de aandacht van de hele zaal te trekken.
0: Nee?
2: De zaal, de ruimte.
0: Maar niet van, kijk eens wie hier zit.
2: Nee, toch niet. Nee. Hij deed wel een kleine performance. Maar dat deden een stuk of 5, 6 verschillende mensen. En hij probeerde niet, zeg maar, van nu ga ik even de show stelen.
0: Nee. Ik zag dat hij op Facebook ook nog verslag deed vanuit het ziekenhuis nadat hij daar was opgenomen.
2: Ja.
0: Vond hij dat toch belangrijk, dat mensen wisten van, ja, dit
2: nou,
0: maak
2: ik
0: dat
2: is toch een beetje weer die uitingsdrang, hè? Van ik leef nog, dat zal iedereen weten ook.
0: Ja, maar ook om zichzelf dat misschien in te prenten van ik ben er nog.
2: Ja, denk het wel.
0: Nou, hij schreef ook van, ik zal dan proberen jullie berichtjes wel te beantwoorden. Met andere woorden, schrijf me een berichtje, alsjeblieft.
2: Ja, zeker, ja.
0: Wat gaan we nou straks vooral missen aan Peter Faber?
2: Kijk, toen hij jonger was, was hij een heel iconisch iemand, hè, in het werktheater. Hij leefde samen met Shireen Stroker. Voor mij, ik was nog jonger dan hij natuurlijk, was het iconische duo. Nu denk ik dat je dat iconische, dat zou je missen, maar de spontaniteit. En nu zou je vooral de levenslust gaan missen.
0: Ja. En ik zei het algemeen, wat gaan we missen? Wat ga jij missen, Anne?
2: Ik denk vooral dat ik ga missen dat hij altijd probeerde vooruit te kijken. Hij, en dat zijn niet zoveel filmen. Als ik hem ontmoette, ging hij ook niet over film praten. Want over film praten is altijd over het verleden praten. Hij praat alleen waar hij of dat moment mee bezig was, of wat hij nog wou gaan doen. En ik heb niet veel mensen die ik ken die zo zijn. Dus dat ga ik wel missen.
0: Aad de Jong, dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Hall & Oates, Rich Girl. Een nieuwe parasiet vormt een ernstige bedreiging voor honingbijen en daarmee voor onze voedselveiligheid. Heather Graham van Wageningen University and Research onderzoekt deze parasiet. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om wat voor diertje gaat het bij deze parasiet?
1: Nou, het gaat om een parasiet van bijen, honingbijen. Mm-hmm. En het is een meid. Dus ja, zegt het eigenlijk al. Het is een meid die parasiteert op bijen.
0: Ja, en hoe gaat dat parasiteren in zijn werk?
1: Nou, wat die meid doet, bijen planten zich voort door... die krijgen eitjes en van daaruit komen er bijenlarven, groeien daaruit. En dat zit in, dat noemen we het broed. Dus de verzameling eigenlijk van het nageslacht van de bijen. Mm-hmm. En die tropileumsmijten, die gaan eigenlijk voeden zich die met de larven als ze nog klein zijn. En die beschadigen daardoor die larven. En sommige worden dan wel volwassen bijen, maar dan met beschadigingen. En andere gaan gewoon dood. En als je kunt je voorstellen, als dat op hele grote schaal gebeurt, dan stort zo'n bijenvolk eigenlijk gewoon in. Omdat er te weinig nageslacht is.
0: En dat kan in hele korte tijd zich voltrekken.
1: Dat kan bij deze parasiet in relatief korte tijd zich voltrekken. Eigenlijk gewoon wel binnen een paar maanden. En wat er dan gebeurt is dat de volwassen bijen die vliegen dan gewoon weg. Die verlaten het volk en die beginnen ergens anders opnieuw, om het maar zo te zeggen. Maar ja, je mist dan natuurlijk wel al die larven die zijn dan dood gegaan.
0: Ja. En de meid komt niet in Europa voor, maar er is sprake van dat die nu oprukt vanuit Georgië en Turkije.
1: Ja, in Georgië is dat officieel ook bevestigd, dat die meid daar sinds een paar jaar zit. Die meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en die is eigenlijk over land verplaatst richting Europa. Met name doordat bijenhouders bijenvolken eigenlijk verplaatsen. Komt die meid langzaam onze kant op. En ik heb ook gehoord dat er inderdaad nu berichten zijn dat die meid is opgedoken in Turkije. Mm-hmm. Ik heb nog niet daar de officiële bevestiging van gezien. Maar we weten ook dat er onbevestigde berichten zijn van deze meid op de Krim en in Belarus. Dus ja, officieel is deze meid nog niet op het Europese continent. Maar onofficieel zijn er wel berichten dat dat wel zo is.
0: Hij komt
1: dus dat is wel heel zorgelijk. Ja, zeker.
0: U heeft deze dodelijke meid zelf onderzocht. Hoe hebt u dat gedaan?
1: Ik ben daarvoor met mijn collega's naar Azië gegaan, waar die meid dus oorspronkelijk vandaan komt. Want in Nederland en Europa kunnen we die meid dus niet onderzoeken, want hij is hier niet. We zijn daarvoor eerst naar Thailand gegaan en we wilden met onze eigen ogen zien wat de schade was die die meiden daar aanrichtten aan de bijen.
0: En wat zag u?
1: Ja, dat was echt behoorlijk. Echt volken die helemaal waren ingestort, maar ook... als je dan inderdaad zo'n volk bekijkt en je gaat onder een microscoop kijken hoeveel meiden je ziet, dat je echt gewoon tientallen meiden ziet. En dat je kan voorstellen dat, omdat ze zich ook heel explosief vermenigvuldigen, dat je dus binnen korte tijd met een paar meiden echt een explosie kunt krijgen.
0: En kun je ze met het blote oog zien?
1: Je kunt ze wel met het blote oog zien. En met name omdat ze rennen eigenlijk heel snel. Ze zitten in de larven van de bijen zitten in een soort cel met een dopje erop. En als je dat eraf wipt, dan rennen ze eigenlijk naar buiten toe. Want ze willen in die cel blijven zitten en ze zien dan dat het dakje eraf gaat. Dus dan kun je ze goed zien. Maar dat is echt als je met goed licht kijkt en je focust. En als jij als gangbare bijhouder gewoon jouw volk inspecteert, is de kans wel klein dat je ze dan al ziet. Ze zijn echt moeilijk te zien.
0: Ja. En is er niet een soort bestrijdingsmiddel waarmee je die meid kunt aanpakken zonder dat je die bij eronder door laat gaan?
1: Het probleem is een beetje dat we nog niet zo goed weten wat werkt tegen deze meid. En met name in Europa en in Nederland. Omdat in Azië worden echt heel veel chemische middelen gebruikt om deze meid te bestrijden. Mm-hmm. Met ook wisselend succes. We zien ook dat bij de varroa-meid, dat is een andere parasiet van honingbijen, is resistentie ontstaan door veelvuldig misbruik eigenlijk van chemische middelen. En er is ja, geen enkele reden om aan te nemen dat dat bij deze meid ook niet zo zou zijn. En we hebben maar beperkte middelen in de EU geregistreerd, ook voor deze meid. Dus ik, ja, wij zijn wel van mening dat we ons niet compleet moeten focussen op chemische bestrijdingsmiddelen.
0: Maar als die meid hele bijenvolken laat uitsterven, terwijl die daar het wel van moet hebben, hoe blijft hij dan zelf in leven? Want dan ondermijnt hij toch zijn eigen, eigen bestaan.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, het is een parasiet, dus hij zal niet meteen zorgen dat zo'n bijenvolk omvalt. Mm-hmm. Dat gaat geleidelijk, hè. Hij gaat eerst zoveel mogelijk nakomelingen produceren. Maar ja, op een gegeven moment zijn die meiden met zoveel schade, dan stort dat volk in en dan gaan de volwassen bijen weg. En als er genoeg meiden zijn, dan liften die gewoon mee op die volwassen bijen. Mm-hmm. En dan komen ze weer terecht in een nieuw volk met vers broed, hè, verse larven. En dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan gaat.
0: Ja, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging roept deze week alle imkers op om geen bijenkoningin in het buitenland aan te schaffen. Vindt u dat een verstandige beslissing?
1: Ja, ik denk dat sowieso het halen van bijen of koninginnen of wat dan ook vanuit het buitenland is, ja, in mijn ogen ook niet nodig, maar ja, brengt altijd risico's met zich mee. Dus ja, die oproep kan ik alleen maar ondersteunen in die zin. Want we zien gewoon, niet alleen met bijen, maar ook met mensen en andere dieren, waar gereisd wordt van A naar B of weer terug. Mm-hmm. Dat brengt gewoon ziektes met zich mee.
0: Ja. En wat is voor u nou nog de grootste onderzoeksvraag waar u mee worstelt als het over deze meid gaat?
1: Nou, onze grootste onderzoeksvraag is dat deze meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, uit een tropisch klimaat. En die meid heeft eigenlijk die larven nodig om zich te voeden. Die kan niet lang zonder die larven.
0: Nee.
1: En in landen met een streng klimaat of met echt winters, met seizoenen, heb je in de winter geen larven. Dan is er een stop. Maar toch heeft deze meid zich kunnen vestigen in China en Zuid-Korea en andere landen waar gewoon een winter is en zelfs met sneeuw.
0: Ja.
1: Dus zeker weten ook een stop van die larven. En we hebben eigenlijk geen idee hoe die meid het voor elkaar krijgt om die winters te overleven. En dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag voor Nederland en voor Europa.
0: Dus daar gaat u zich nog op toeleggen?
1: Ja, zeker. Dat willen wij wel weten.
0: Dank voor uw uitleg bij je expert Heather Graham. En nog een goede avond. Een nieuwe aflevering nu uit onze serie over hits uit 1976. Het jaar waarin Met het oog op morgen begon met uitzenden. Les Ballades de Jean Heureux van Gérard Lenormand was 50 jaar geleden niet alleen een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland. Journalist en documentairemaker Dirk-Jan Roeleven zocht Lenormand 16 jaar geleden op voor het programma Top 2000 Agogo. Goedenavond, Dirk-Jan.
2: Goedenavond.
0: Hoe leerde jij dat nummer kennen?
2: Nou ja, dat is echt wel. Ik was 15, 1976, woonde in Zoeterwoude-dorp. In een klein burgerlijk milieu, middenstandsgezin, spaarwinkel. En wat draaide vader en moeder? De verzamel-LP, Vive la France. Ik weet niet hoe oud jij bent, Koen, maar in mijn...
0: Ik ben 60. Jij?
2: Dan ken jij misschien die serie wel. Je had Vive la France 1, Vive la France 2, 3 tot en met 80. En daar stonden ze allemaal op. Ja. Dus alle liedjes die je nu hoort bij Radio Tour de France...
0: Ja.
2: Die stond op één plaat. En daar stond dus La Ballade.
0: En vond jij het ook een leuk nummer?
2: Ja, ik was 15. Ik vond het vrolijk. Het was... vooral mijn zussen draaiden dat graag. Ik zong mee, weet je wel.
0: Wat is de kracht van dat nummer?
2: De kracht van dat nummer is natuurlijk... Het gaat over gelukkige... Het betekent het lied van de gelukkige mensen. Het is een gelukkig... Het is een vrolijk liedje. Het is een... het is echt een oorworm. Dus het blijft in je kop zitten. Het is een meezinger. Ik denk dat dat de kracht ervan is. Het is ja, de meezingbaarheid.
0: En was dat ook bedoeld? Bedoelde Lenormand dat ook als een soort hart onder de riem?
2: Ja, nou ja, het was, voor hem was het het idee, want ik heb hem dus geïnterviewd inderdaad. Hij zegt, het moet een keten zijn, een ketting eigenlijk tussen alle mensen. Het moet alle mensen verbinden. Dus van de vuilnisman tot de arts, van de filmster tot de zwerver op de hoek.
0: En voor hem was dan ook nog het voordeel dat de kassa rinkelde.
2: De kassa heeft gerinkeld. Hij heeft 30 miljoen platen verkocht.
0: 30 miljoen?
2: Niet alleen van dit ene nummer, maar wel van zijn gehele...
0: Hij is eigenlijk schat helemaal rijk geworden.
2: Hij is schat helemaal rijk geworden, ja.
0: Jij hebt hem voor de top 2000 Agogo in Normandië bezocht in 2009... om over dit nummer te praten. Was Van Man trof je toen aan?
2: Ja, dat was leuk. Want hij had een schitterend appartement in Parijs. Dus ik wilde hem in dat schitterende appartement in Parijs filmen. Maar
0: dat gebeurde niet.
2: Kom maar naar het platteland. Kom maar naar Normandië, waar die is opgegroeid. En dus ik baalde eigenlijk een beetje. En toen kwam ik daar dus op het Normandische platteland. Platter dan plat. Met heuvels. En daar was een man met laarzen. En een boerenkop eigenlijk. En een boerentrui en een boerenbroek. En die ook zei, ik had eigenlijk liever boer willen worden.
0: Oh ja.
2: Want hij vertelde dat zijn levensverhaal, misschien komen we er straks nog over te spreken, is best wel tragisch. Maar zijn eerste jaren is hij gewoon in een weeshuis heeft hij gezeten. En hij is eigenlijk bij zijn oma opgegroeid.
0: Ja, want hij was heel ongelukkig met zijn afkomst, hè?
2: Ja, dat is het tragische verhaal wat zo in mooi contrast staat met het prachtige vrolijke liedje.
0: Ja.
2: Is dat zijn vader was een Duitse soldaat. Hij is geboren in 1945, februari. Verwekt dus door een Duitse soldaat bij een Franse moeder. En hij heeft zijn vader dus nooit gekend. Maar nog erger is, dat is echt onvoorstelbaar, dat hij pas op zijn 35e ontdekte dat hij dus een kind was van een Duitse soldaat.
0: En dat drukte ook op hem.
2: Dat heeft enorm op hem gedrukt. Ja. En ik heb het bij de Belgische televisie gezien. Daar zat hij, de gasten, daar vertelde hij hierover. Heel mooi. Dat hij, zijn moeder, die wilde natuurlijk toch wel een keer dat uit zou komen. Moet je nagaan, dan ben je 35. Hè? Ja. En toen kreeg hij dus de telefoon in zijn handen gedrukt van zijn moeder. En die zei, je zus aan de lijn.
0: Oh, ja.
2: Dus die moeder, zijn moeder was ook een echte hel, moet dat geweest zijn. Maar goed. Dus die zei, je zus. Dus hij denkt, nou ja, wat is er dan met mijn zus? Maar het was niet zijn gewone zus, maar zijn zus van die Duitse vader. Dus het was ook nog eens een vrouw die totaal niet kende. Ja. En die moest hem dus het nieuws brengen. In plaats van dat zijn moeder dat een beetje tactisch deed, moest die vrouw dus hem het nieuws vertellen dat hij de zoon was van een Duitse soldaat, die hij dus niet heeft gekend.
0: Dus de man die dit liedje over gelukkige mensen de wereld in stuurde, was eigenlijk een heel gebroken man.
2: Zwaar.
0: Ja? Ja. Merkt hij dat ook in de ontmoeting?
2: Ja, enorm.
0: Was het een sombere, gekwetste man?
2: Nou, hij was gelukkig, dat vertelde hij ook, op het platteland. Hij was gelukkig met de dieren, hij is gelukkig met de natuur. Dat zie je in al zijn uitingen, zie je dat terug. Hij was ook wel leuk bij verhaaltje. Hij had een ezel daar staan, die filmden wij ook. Mm-hmm. En die ezel heette Cadeau, want het was een cadeau van Nederlandse fans.
0: Oh, ja.
2: Die hadden hem, want die wisten dus dat hij graag een ezel uit Normandië wilde hebben. Die hadden die ezel willen aanbieden op het podium van Olympia, de beroemde concertzaal in Parijs. Mm-hmm. Dat was mislukt, dus hij kreeg hem uiteindelijk thuis bezorgd, die ezel. Maar goed, dus die gebroken man was heel gelukkig daar, was tevreden, was blij. Maar als op de vraag van bent u zelf een gelukkig mens, wat je natuurlijk vraagt aan iemand die dat lied heeft geschreven, moest hij even lang nadenken en eigenlijk wel slikken. En hij kwam eigenlijk niet veel verder dan, ik ben blij dat ik mensen kan verbinden. Ik ben blij met het feit dat ik mensen blij kan maken, enzovoort. Maar het kwam niet uit over zijn lip van, ik ben heel gelukkig. En dat verklaarde hij ook in dat gesprek met die Belgische televisie nogmaals. Dat hij dat niet echt zo diep voelt.
0: In jouw portret van toen speelde hij ook even solo op een akoestische gitaar. Laten we even luisteren.

0: gens heureux.
1: Speelde hij dit nou om jou een plezier te doen? Of had hij er nou echt plezier in?
2: Hij deed het wel omdat ik het vroeg. De gitaar waar hij dit op speelde was werkelijk niet te doen. Het was een heel oud, krakkemikkig ding. Ja. Dat hoor je ook wel een beetje.
1: Maar je weet niet wat valser is, de stem of de gitaar?
2: Nee, maar hij vond... Ik kwam natuurlijk weer met een stuk Hollandse kaas aanzetten. Dus de stemming was meteen goed. Dus hij was heel goed geluimd, hoor. Ja. En hij speelde dit graag, denk ik.
1: Is het nog steeds een grote artiest in Frankrijk?
2: Ja, hij is nog steeds...
1: Hij treedt ook nog op?
2: Hij is 81, hij treedt ook nog op. Hij is... zoals Jacques Dutronc, ook 81. Weet je, dat zijn allemaal oude jongens die gewoon bij het Franse publiek nooit... Julien Clerc, al die gasten. Het Franse publiek is enorm trouw aan zijn helden.
1: Ja. Nou, het was mooi om daar met jou over te praten, Dirk-Jan Roeleven. En je raadt echt nooit wat wij nu gaan draaien.
2: Johnny Hallyday.
1: Zo is het. Dank je wel.

0: Gérard Lenormand, Le Ballade de Jean Giraud uit 1976. Volgens mij moeten we nu een instartje krijgen van de 5 voor 12. Nou, wat doen we het zonder? Volgens de New York Times is in snikheet Europa Den Haag de perfecte plek voor een zogenoemde coolcation. Aan de lijn de Haagse nachtburgemeester Lotte Ottevanger. Goeienacht.
1: Goeienacht, hallo. Nou,
0: het is eigenlijk nog avond, hè? Een coolcation, een vakantie om af te koelen. Ja, is dat een reistip die een beetje hout snijdt? Slaat dat ergens op?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Den Haag eigenlijk een onontdekt, misschien dan nu ontdekt pareltje is wat dat betreft. Kijk, het weer wordt natuurlijk nu steeds warmer overal in Europa. En in Den Haag is het dus eigenlijk best wel aangenaam. En we hebben natuurlijk het strand. En ik denk dat iedereen die in Den Haag woont of die uit of al een tijdje in Den Haag woont of uit Den Haag komt, al wel weet dat in de zomer het leven verandert en verplaatst echt naar het strand. Dus iedereen hier hangt rond het strand rond. Ik ken als ik als kind klein was, gymles kreeg op het strand bijvoorbeeld. En zelfs het nachtleven in het in de zomer verplaatst ook naar het strand. Ja. We hebben allemaal beachclubs en die worden dan ook nachtclubs. Dus ja, ik denk dat het een soort onontdekte parel is. En dat misschien de rest van Europa of Amerika zelfs dat nu ook een beetje begint te ontdekken.
0: Ja, maar dan gaat het dan meer over Scheveningen dan over Den Haag.
1: Ja, ik denk dat wij zien Scheveningen natuurlijk wel een beetje als een verlengstuk van Den Haag. Ja. Misschien is dat anders als je dat aan iemand in Scheveningen zelf vraagt.
0: Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk eigenlijk een heel lang stuk strand. Dus je hebt ook Kijkduin en alles wat ertussen
0: dat
1: zit.
0: Dat hoort er ook bij.
1: Maar Scheveningen is natuurlijk wel het meest toeristische stukje. Dus ik denk dat waar zij het over hebben daar wel over gaat.
0: Ja. En kun je merken dat er ook meer toeristen nu naar de Hofstad komen deze zomer? Dat die tip ook werkelijk ergens op gebaseerd is? En dat mensen trekt?
1: Om eerlijk te zijn, nog niet heel erg. Wij hebben altijd in de zomer wel wat meer toerisme dan andere tijden van het jaar. Ik heb nog niet echt gemerkt dat er echt meer toerisme is. Maar ik moet ook zeggen dat je als local misschien niet op die plekken komt.
0: Nee.
1: Waar de meeste toeristen dan heen gaan.
0: Dat zoek je niet op. Maar dan heb je dus ook die verkoeling niet.
1: Nou, maar dat is wat ik eigenlijk zei. We hebben natuurlijk zo'n lang strand. Dus je hoeft ook niet per se naar een toeristisch strand.
0: Dus jij weet de plekjes wel waar je moet zijn.
1: Ja, precies, precies. Ja. Er zit natuurlijk tussen Scheveningen en Den Haag, Kijkduin, zit natuurlijk nog een heel stuk. En dat zijn allemaal strandtenten. En de een is wat bekender dan de ander. Maar Scheveningen en Kijkduin zijn natuurlijk degene waar de toeristen eigenlijk voornamelijk naartoe trekken.
0: Ja, en wat doet de nachtburgemeester

0: om de hitte na zonsondergang een beetje van zich af te laten spoelen?
1: Ja, goede vraag. Ik ben zelf echt een zonaanbidder en een strandliefhebber. Dus ik ga wel echt regelmatig een duikje nemen om de verkoeling op te zoeken.
0: Vooral 's avonds.
1: Ik heb zelf ook een tijdje. 's avonds ook, ja. Nou ja. Of de zonsondergang kijken, dat is natuurlijk ook echt heel erg leuk als je op het strand bent. En dit heb ik echt al vanaf jongs af aan gedaan. Dus dat zit wel een beetje in mijn DNA, zeg maar, als iemand die uit Den Haag komt.
0: Dus jij komt er zomaar wel goed door ook?
1: Ja, ik moet zeggen dat het wel echt een blessing is om het strand zo dichtbij te hebben.
0: Nou, het was mooi om je enthousiasme te horen vanuit de Cool Den Haag, Lotte Ottervanger. Ja. Dank je wel. Dit was het oog van vanavond, na 12 uur nooit meer slapen. Met een herhaling van het gesprek van eerder met Julia Wouters. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In Vroege Vogelszondag daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
2: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
1: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
3: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
1: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: NPO Radio 1.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme-spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van, ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.